0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zo meteen lekker knallend beginnen aan de dag met Cool and the Gang. En de nieuwste single van Direct staat ook voor je klaar.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Gisteravond ontstond de brand op het balkon van een portiekwoning aan de Van Heusdenstraat. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om zo het vuur te kunnen bestrijden. De schade aan de woningen was zo groot dat mensen van 6 huizen niet terug naar huis konden keren. 4 mensen, onder wie 2 kinderen, ademden rook in, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Op de Noordendijk in Dordrecht is een bestuurder van een personenauto gewond geraakt bij een ongeluk. 2 wagens kwamen met elkaar in botsing. Een van de voertuigen werd vol in de zijkant geraakt. De schade aan de auto's is groot. Op de kruising lag bezaaid met glas. Het slachtoffer is op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost gegaan, meldt de politie. De Herman J.-kade in Hendrik Ido Ambacht heeft officieel een andere naam gekregen. Het gemeentebestuur van Ambacht had voorgesteld de oude naam terug te laten keren. Nu oud-burgemeester Herman J. is veroordeeld voor kinderpornobezit. Mensen hadden 6 weken de tijd om protest aan te tekenen. Dat is niet gebeurd. J. was tussen 1996 en 2011 burgemeester van Ambacht. Hij kreeg deze zomer te horen dat hij 8 maanden de cel in moet, onder meer voor kinderpornobezit. De straat heet nu weer de Lage Kade, die het ook al had voordat de straat werd vernoemd naar de burgemeester. Er hangen al nieuwe straatnaamborden en digitale routekaarten gaan nu ook aangepast worden. De Nederlandse tennisser Botik van der Zandschulp heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de US Open. In een 5-setter was hij te sterk voor de ongeplaatste Fransman Arthur Gea. Van der Zandschulp verloor de eerste 2 sets, maar wist toch te winnen. De partij duurde 5 uur. De laatste keer dat Van der Zandschulp de kwartfinales in New York wist te halen was 5 jaar geleden. Hij moet het in de kwartfinales opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Zverev en Darderi. Het weer bewolkt. Later in de ochtend begint het te regenen. En vanmiddag in heel het Rijnmondgebied regen. Het is 19 graden, maar als het gaat regenen kan het nog verder afkoelen. En dan wordt het zelfs een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave en ik kan je melden dat er geen files zijn, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: We maken er weer een feestje van, hoor, met Koning Gang en Celebration voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij, je hebt ons gevonden.
0: Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: We zijn heel dichtbij, als altijd natuurlijk, weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. We hebben er zin in vandaag. Bewolkt, later op de ochtend begint het te regenen. Vanmiddag in de hele regio regen. Het wordt 19 graden. Maar het is dan nog maar 16 graden.
0: Jeetje, nou, het is weer koud inderdaad vandaag. Maar geen files, dus je kan wel lekker doorrijden.
1: Oh, ik zie nu hier staan. Ik denk, wat is het voor een gek weerbericht? Bewolkt en later op de ochtend begint het te regenen. Vanmiddag in de hele regio regen. Het wordt 19 graden. Maar in regen is het nog maar 16 graden.
0: Ja, regen koelt af.
1: Dat is het verhaal. Er stond zo vaak regen in dat ik het niet meer begreep.
0: Al die regen.
1: Ja, precies. Wat zit er in de show vandaag?
0: Nou, vandaag is de week van het lezen en schrijven begonnen. En ik schrok ervan, want in de regio bij ons is 1 op de 3 mensen die moeite of die heeft. Heeft 1 op de 3 mensen moeite met lezen of schrijven. Nou, een van hen is Adrie van 64. Hele lieve vrouw. En zij is heel erg openhartig over dat zij ook laaggeletterd is. Ze is tegenwoordig ambassadeur van deze week. En ze vertelt zometeen ook haar trucjes in het dagelijks leven.
1: Ja, het is ongelooflijk. Weet je hoe ingewikkeld het is om je staande te houden in deze samenleving?
0: Nou,
1: als je niet kan lezen en schrijven. Daar kunnen wij ons echt geen voorstelling bij maken.
0: Nee.
1: Maar het is volgens mij lastiger om niet te lezen en te schrijven dan om het wel te kunnen uiteindelijk.
0: Nou, zeker.
1: Hey, en trouwens, we geven noodradio's weg. Als je op een gegeven moment dit signaal hoort, dan kunnen we jou zomaar uitroepen tot onze vroegste vogel. App dan eventjes 93.4 FM naar de Rijnmond app, onze frequentie. En dat gaan we zo meteen niet meer zeggen natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar deze keer wil ik het nog één keer verklappen. App dan dus onze frequentie naar de Rijnmond app. Wie weet benoemen we jou tot onze vroegste vogel. En dan ga je er dus vandoor met die noodradio.
0: Ja, cool toch? Dat wil je in het leven.
1: Dat zou fantastisch zijn. We willen uiteindelijk dat iedereen een noodradio heeft. We gaan ook nog puzzelen op Radio Rijnmond. Puzzelen moet ik zeggen. Maar eerst de nieuwste single van Direct, My Friend.

0: Elvis Crespo en Suavemente op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Sparta heeft gistermiddag een besloten oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag met 1-0 gewonnen. Debutant Kenji Salenti maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. En de ploeg die richt de aandacht nu op het uitduel van komende zondagavond met PSV. Morgen, 6:45, dan speelt Feyenoord natuurlijk tegen Barcelona in de Champions League. Kijken we rijkhalsend naar uit met z'n allen. Voor ons natuurlijk een heel mooi affiche. In Catalonië denken ze waarschijnlijk Feyenoord. Wat was het ook alweer? De club hoopt dan te beschikken in ieder geval over Reece Nelson. De aanvaller werd vorige week gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Maar hij wacht sindsdien nog op zijn werkvergunning. En ze hopen dat papierwerk dus vandaag rond te krijgen. Zodat die buitenspeler mee kan morgen. En die andere buitenspeler, Anis Hartsmoussa, waar heel veel om te doen was, die gaat deze week gewoon mee met Feyenoord naar Barcelona. De transfersoop van de afgelopen week is volgens onze verslaggevers Dennis en Dennis nu echt afgesloten. Definitief over en helemaal sluiten. En de aanvaller die sluit dus gewoon weer aan bij de groep voor de eerste wedstrijd in de Champions League. Ik las nog wel een grappig bericht op de Speld vandaag. Trainer Giovanni van Bronckhorst is bereid om de bankgarantie voor Hartsmoussa alsnog af te geven. Laten we beginnen met woensdag. En wie weet zit hij dan de rest van het seizoen op de bank. Die zekerheid wil ik hem geven.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
2: Vond het toch wel mooi. Die kon ik niet laten liggen, dat begrijp je. Zo meteen Patrick Swayze, She's Like the Wind. Eerst Sarah Larsson. Lars live nu bij Peter en Milou.

0: Zara Larsson, Lars Live hier bij Radio Rijnmond.
1: En even een korte terugblik op het gesprek met Ruben Schaken. Want het is zo mooi dat zijn zoon Girano afgelopen weekend... Dat hij hem zag debuteren. En hij was zo ongelooflijk trots natuurlijk over, vertelde hij aan ons.
0: Fantastisch inderdaad.
1: Hij was daarmee ook de jongste seconde-debutant ooit in de Eredivisie voor Feyenoord. En wij vroegen dus aan Ruben Schaken hoe hij dat heeft beleefd.
2: Ja, wat bijzonder, Peter. Ik zat naast vrienden van Jordan Bos. Dus die kunnen het beamen. En hij loopt warm en hij wordt geroepen. En ik zeg, ja, nou gaat het gebeuren. En hij kijkt me aan. Hij zegt, is je zoon? Ik zeg, ja. Ik zeg, hij gaat wat doen, zeg ik tegen hem. Dus, en vervolgens, na 5 minuten scoort hij. Hij tikt me aan. Hij zegt, verdomme, je had gelijk. Ik zeg, ja, ik ken hem. Hij kan dit.
0: En vroeger was hij ook wel een beetje, had hij een beetje kapzoon? Dus was hij een beetje arrogant, geloof ik. Maar nu niet meer, hè?
2: Ja, je kent hem ook van vroeger, Peter. Nee, ja, maar niet, arrogant is een groot woord. Als je bij Ajax speelt, word je geleerd dat je gewoon de beste moet zijn, de beste willen zijn. En dat was bij hem ingeworteld. En toen hij weggestuurd was, ja, toen heb ik hem ook gezegd, ja, dit is ook voetbal. Je bent wel een van de betere bij Ajax, maar mentaal komen ook andere dingen bij kijken. Gedrag, ja, daar had hij een klein beetje moeite mee.
0: Ja.
2: En na Ajax heeft hij dat helemaal omgedraaid, ook bij door Heerenveen. Rustige omgeving, lekker op jezelf. En toen heeft hij zichzelf herpakt. En uiteindelijk zat de hele top achter hem aan.
0: Ja.
2: En heeft hij dus voor mijn club gekozen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, want iedereen in de familie was eerst voor Ajax, omdat ze allemaal uit Amsterdam komen oorspronkelijk. Maar ze zijn nu, dankzij Ruben, zijn ze allemaal voor Feyenoord geworden. En laten we heel eerlijk zijn, er lag een aanbieding klaar voor Girano van FC Twente. Maar heel eerlijk, dit is toch een beter en lekkerder scenario, toch Ruud?
2: Nee, tuurlijk. Kijk, ik heb alles meegelezen in de media. Ik heb ook niet gereageerd. Iedereen die mij kent weet dat ik een Feyenoordman ben. Ik heb miljoenen laten gaan om bij Feyenoord 5 jaar te mogen spelen. 4,5 jaar. Ik kon veel transfers maken. Maar ik vind de club gewoon mooi. En ik wilde gewoon niet weg. En ik ben ook gebleven. Dus ik zal nooit mijn club aanvallen of beschadigen. Ik had even een issue met de leiding van de club. En dat heeft te maken met het feit dat ik vind dat Jer al een half jaar geleden aanspraak moest maken om in ieder geval mee te trainen. Dan kunnen ze hem zien.
0: Ja.
2: Heeft hij toen ook gedaan. En nu, nadat ik een beetje lawaai heb gemaakt, zeg maar, in de goede zin.
0: Ja,
2: dan krijgt hij eindelijk zijn kans. En dan laat hij ook zien wat hij kan. Dus voor mij was het eigenlijk ook een bevestiging van, ik heb met de heren gezeten van Feyenoord. En die zeggen, hij is nog jong. Je moet wachten. Je moet geduldig zijn. En bla bla bla. Dat snap ik wel. Alleen, hij is al een jaar geduldig. En ik weet wat je nodig bent om Eredivisie te kunnen spelen, welke kwaliteit je nodig hebt. En gelukkig kreeg ik dan van Gio de bevestiging dat hij de visie goed opstaat. Hij is lang, hij is sterk.
0: Ja. En van Jer heb je zelf ook die bevestiging gekregen doordat hij meteen scoorde. Dat is ook wel lekker natuurlijk.
1: Hey, maar Ruben, kunnen we dan al zeggen dat hij beter is dan jij ooit bent geweest?
0: Nou, miljoen.
2: 100%. Ja. Nee, maar dat zei ik een jaar geleden al. Nee, dat meen ik oprecht. Hij is tweebenig. Ja, dan win je van elke buitenspeler. Want hij kan afwerken met links, maar ook met rechts. Dat zal je straks zien als hij weer mag spelen. Dan dribbelt hij gewoon met rechts. Want zelf de analisten dachten dat hij links was. Die dacht dat hij met zijn goede been. Maar dat deed hij gewoon met zijn been.
0: Ja, is toch mooi om te horen, hè? Zo'n trotse vader die zijn zoon dan ziet scoren en daarmee ook de jongste scorende debutant wordt in de Eredivisie. Met 17 jaar en 79 dagen. Zo meteen hoor je het noodsignaal. Wees er dan snel bij, want dan maak je dus kans op die noodradio.

0: Oh, het is meer zoet. She's Like the Wind van de acteur Patrick Swayze. Die hoor je uiteraard hier op Radio Rijnmond. En hij zit er alweer klaar voor, hè? En wat heeft hij een mooie outfit aan, vind je niet?
1: Ja, lekker tropisch.
0: Het is een beetje Ace Ventura. Beetje een jungle outfit heb je aan, Dave.
2: Ja, ik kan er heel gaat alrighty then gaan zitten roepen. Maar voor mij komt dat niet uit die film.
0: Alrighty then.
2: Jawel.
0: Die komt zeker wel uit die film.
2: Toeval.
0: Ja.
2: Goed, hoe gingen de hackers te werk bij de grootste diefstal van persoonlijke gegevens in de Nederlandse geschiedenis? De politie deed gisteren een boekje over de Odido-hack. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment geen files in onze regio.
0: Lekker doorrijden dus naar Barendrecht, waar in onze weertempel niemand minder dan Ed Alders is aangeschoven. En Ed, als jij naar buiten kijkt, wat zie je dan op dit moment?
7: Ja, Peter, Emilou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan je naar buiten kijken eigenlijk in je weertempel?
7: Nou ja, het is donker, dus ik zie niet veel.
0: Je ziet niet veel daar. Maar je hebt gelukkig wel een soort van glazen weerbol. Wat zie je daarin? Wat gaat het worden vandaag?
7: Ja, nou ja, het ziet er wat dat betreft voor de natuur goed uit. We krijgen regen van betekenis. Een groot contrast met het weer van gisteren. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend begint het al zo af en toe een beetje te regenen. Maar de meeste regen die staat voor vanmiddag op het programma, Peter. Dan kan het soms ook flink doorregenen. Ja, de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 19. Overigens, het is nu al 18 graden. We hebben een hele zachte nacht achter de rug. Maar in die regen vanmiddag zakt de temperatuur wel naar een graad of 16. Dus echt een enorm verschil met gisteren. Toen werd het nog 26 graden. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig, komt uit het zuidwesten. En morgen krijgen we te maken met af en toe zon. Er vallen morgen gure buien met kans op onweer en windvlagen. Een temperatuur van 18 of 19 graden. En er staat morgen ook een stevige wind.
0: Dankjewel voor zover Ed Alders. Het is inmiddels 6:30 en de hoofdpunten die krijg je van Dave. Goedemorgen, Dave Datema.
8: Goedemorgen. Bewoners van 6 woningen in Rotterdam-Delfshaven hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Gisteren was er brand geweest op een van de balkons van de portiekwoning aan de Van Heusenstraat. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. De schade aan de woningen was zo groot dat de mensen daar niet terug konden keren. 4 mensen, en er zaten ook 2 kinderen bij, die hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk afkomstig van de vulkaan Anak Krakatau. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. De Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar doordat de wind is gedraaid konden de luchthavens toch weer open gaan. De politie heeft geluidsopname gedeeld van een van de hackers van de grote Odido-hack eerder dit jaar. Bij die hack werden persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen klanten gestolen. Het is de grootste diefstal in de Nederlandse geschiedenis. De hackers dreigden de gegevens te publiceren als er geen losgeld werd betaald. Odido betaalde niet en de hackers die maakten hun dreigementen waar. En klanten die merkten dat meteen.
9: De afgelopen maanden zijn de slachtoffers van het Odido datalek bestookt met gerichte phishing-e-mails. En cybercriminelen proberen met deze e-mails jouw geld afhandig te maken door een betaallinkje te versturen, zodat jij erop klikt en een betaling doet. Of ze proberen extra informatie te verkrijgen om in te loggen op jouw bankrekening.
8: Nu heeft de politie de originele fragmenten van een van de hackers laten horen en opsporen verzocht. Dat gesprek met een medewerker van de klantenservice van Odido ging zo.
10: Je spreekt met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vandaag van de teken die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
11: En welke is dat dan?
10: Ik kan het nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link en dan gaat het automatisch allemaal dicht. In een seconde. Via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en alle problemen wel gelijk weg.
2: Nou, de man die doet zich dus voor als een ICT-medewerker van het bedrijf zelf. Gebruikt heel veel IT-jargon en wist daarmee dus die medewerker van Odido over te halen. Van oké, ik heb hier echt met een collega te maken. Ja, ook hadden de hackers een website nagebouwd die er precies uitzag als de interne site van Odido. Ja, toen de medewerker op verzoek van de hacker daarop had ingelogd, konden de hackers overal bij.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. En dat zie je dus heel vaak. Ik heb zelf ook bij zo'n cybersecurity bedrijf heb ik wel eens filmpjes opgenomen en zo, voorlichtingsfilmpjes. Het gaat dus heel vaak mis bij de medewerkers. Het zijn vaak niet dat ze binnendringen bij bedrijven, maar altijd medewerkers die een fout maken.
2: Nou, dus de menselijke factor.
0: De menselijke factor die weegt inderdaad heel erg zwaar. Ja. Maar ik vind het wel heel goed. Odido heeft natuurlijk vreselijke fouten gemaakt. Echt, ze hebben de klant ook voorgelogen, hè, dat ze gegevens veel langer bewaarden dan was toegestaan. Maar wat ik wel heel goed vind, is dat ze uiteindelijk dus niet hebben toegegeven, niet betaald hebben. Daarmee hebben ze wel die cyclus doorbroken.
2: Ja, maar wacht even. Het is wel zo dat daardoor dus de hackers dus de spullen online hebben gezet.
0: Ja.
2: En er zijn ook tal van bedrijven die zeggen wij betalen wel en daarvoor komen de gegevens niet online. Het brengt wel de hele discussie over moet je nou betalen of niet, geeft het wel weer een enorme boost natuurlijk.
0: Ja, in principe is het advies altijd niet betalen. Maar ja, dan krijg je dus dit.
1: Dankjewel Dave.
2: Hoi.
12: dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Ed Sheeran en Hanson, maar eerst Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: De film is gemaakt met een budget van maar $6 miljoen. Het lijkt hartje zomer in de film, maar het was al ver in de herfst tijdens de opnames. En de beroemde lift aan het einde van de film, die was dus nauwelijks gerepeteerd. Nou, Bill Medley en Jennifer Warnes hoorde je met I've Had The Time Of My Life op Radio Rijnmond.
1: Yes, daar is hij, het moment waarvan je wist dat het zou komen. Het signaal op regionaal. Dus als zich een ramp of een andere noodsituatie voordoet, dan is het belangrijk dat je ons weet te vinden. Dat je Radio Rijnmond weet te vinden. Maar heel veel mensen die luisteren tegenwoordig of via TV Rijnmond of via de livestream, hebben dus geen idee meer wat de frequentie is. En we vinden het heel belangrijk om te benadrukken wat onze frequentie is. Dus weet jij de frequentie van Radio Rijnmond? En wil je kans maken op die noodradio? App dan nu onze frequentie naar de Rijnmond-app. Dan benoemen we jou niet alleen tot onze vroegste vogel, maar dan verdien je ook nog die noodradio. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dat is het meest kostbare onderdeel van je noodpakket.
0: Nou, zeker weten.
1: Tuurlijk, je moet cash hebben, €500
0: water.
1: Of zo. Moet je apart hebben liggen. Je moet allemaal van die houdbare voedselpotjes. Ja, precies, moet je bewaren. Maar die noodradio is heel erg belangrijk. Dus app de frequentie naar de Rijnmond-app.

0: Ed Sheeran en Azi Zam voor je op Radio Rijnmond.
1: Yes, en dit is dus het signaal waarop je moest reageren met de frequentie van Radio Rijnmond. En een van de misschien wel gelukkigen is Rob. Een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Rob uit Gouda. Gouda, ja, dat ligt net buiten onze regio officieel, hè?
0: Ja.
1: Wat is de reden dat je naar Radio Rijnmond luistert? Wat vind je zo belangrijk in Rijnmond?
2: Ja, eerlijk is, als ik heel eerlijk ben, ik vind jullie gewoon ontzettend leuk om 's ochtends naar te luisteren. En gewoon lekker mee wakker te worden. Altijd vrolijk. Milou is altijd vrolijk.
1: Ja, nee, klopt. Milou is altijd vrolijk.
0: Is
1: en dat is in
0: zo.
1: Het echte leven ook zo.
2: Mijn vriendin zegt thuis, dus volgens mij heb je wel eens een crush op, heb je een beetje een crush op die meid. Want iedere ochtend zit je naar haar te luisteren en mij hoef je niet 's ochtends.
0: Oh,
1: dat is toch hartstikke
0: geef
1: lief.
0: Geef je nummer maar, Rob. Dan brengen we daar even verandering in.
2: Ja, is helemaal goed.
1: Wat goed zeg. En hoe heet je vriendin?
2: Laura.
1: Ah, oké. Okay. Nou, doe haar de hartstikke groeten van ons. Hey, en wat doe je in het dagelijks leven?
2: Nou, ik heb de vrachtwagen.
0: Dus je bent inderdaad veel onderweg, hebt veel die radio op Radio Rijnmond aan. En weet dus ook de frequentie.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik hem vaak in de auto of in de vrachtwagen gewoon ook op de frequentie heb staan. Want bij de DAB Plus, dan stopt hij best wel regelmatig tussendoor even een pauze te houden of zo. Ik weet niet of dat ligt aan de regio, maar ik vind het FM-luisteren gewoon net zo makkelijk eigenlijk.
1: Ja, prima. Ja, dat is geen enkel probleem. Ik kreeg al een berichtje binnen van Aad, die zegt het is 94.3. Maar dat is niet het goede antwoord. Wat is wel het goede antwoord, denk jij?
2: Ja, 93.4.
1: Ja, precies. Andersom. Is dat het goede antwoord? We kijken nog even naar de jury of dat correct is. Ja hoor! Gefeliciteerd, Rob.
2: Ja, dank je wel.
1: Jij gaat er vandoor met die noodradio. En dan zijn we allemaal benieuwd of je al een noodpakket hebt.
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben wel wat voorbereid. Maar ik ben wat dat er gaat volgens sommigen een klein beetje een prepper, maar een noodradio.
0: Een prepper
2: nog
0: zelfs.
2: Niet bij.
1: Hey, en waarom een prepper? Wat, in hoeverre ben je dan wel voorbereid?
2: Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon meer een soort van survivalaar of zo. Ik heb gewoon een tas klaar liggen voor als ik ga kamperen, dat ik niks kan vergeten. Dat ik gewoon mijn spulletjes mee heb. Ja, weet je, dat is net zo makkelijk meepakken als het echt wat gebeurt.
0: Heel slim.
1: Goed.
0: Nou, ik zou zeggen, stop die noodradio van Radio Rijnmond daar maar bij dan.
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Oké, hou hem op 93.4, hè. Niet alleen als er een ramp is, maar ook gewoon voor de gezelligheid. Dat mag natuurlijk ook.
2: Ja, zeker weten. Daar gaan we gewoon vanuit dat zo blijft.

0: Prachtig nummer, hè?
1: Nou, zeker die saxofoon, heerlijk. David Bowie was dat voor je met Changes op Radio Rijnmond.
0: Ik vind het wel een spannend moment. Ik

0: maken en stoppen. Want ik heb erover gelezen, over die energiedrankjes. Het is hartstikke slecht voor je hart. Het is gewoon niet goed. Je kan er hartkloppingen van krijgen. Er zijn zelfs mensen die er een infarct door ontwikkelen. Weet je, je moet er gewoon mee kappen. Het is gewoon echt zooi. Er zit heel veel suiker in, er zit heel veel andere troep in. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat ik op mijn 45ste... dat ik dat nog steeds elke dag drink.
1: Maar wanneer ben je ermee begonnen? Toen we de ochtendshow samen gingen doen? Jij drinkt geen koffie.
0: Nee, dat is namelijk het probleem. Ik drink geen koffie en ik zocht een alternatief. Dus ja, ben ik met dit drankje begonnen. En het geeft me echt wel even een lekkere boost, weet je wel.
1: Oh,
0: ja.
1: Echt?
0: Ja, dus, ja, want ik word...
1: Is het niet placebo? Dat je denkt dat je er boost van krijgt?
0: Nee, je krijgt er echt wel een beetje een boost van. Dus ik denk dan wel even, pling, ik ben even wakker. En daarna dan voel je je weer normaal. Zo gaat dat. Maar ik ben inmiddels, weet je wel, zoals ik gezegd, boven de 40. Ik wil gewoon stoppen ermee. Dus ik wil dit moment ook even aangrijpen om mijn allerlaatste blikje te pakken.
1: Oh nee.
0: Dit is het moment. Het moment van de waarheid. Ik ga hem openmaken. Het allerlaatste blikje. En daarna kap ik er gewoon echt mee.
1: Maar echt, hè?
0: Maar ik kap er echt mee.
1: Morgen wil ik geen energiedrankje meer zien.
0: Je ziet hem nooit meer.
1: Nooit meer, Peter van Drunen.
0: Dave Datema is er ook mee gestopt, onze nieuwslezer. Je denkt misschien, waarom klinken die bulletins tegenwoordig zo langzaam? Nou, hij drinkt geen energiedrankje meer. Nee, daar heeft het niks mee te maken. Maar hij is ook geen koffieliefhebber. Hij houdt ook niet van warme drank. Wij hebben een hekel aan warme drank in je mix ochtends.
1: Ja.
0: Maar dit is het moment. Allerlaatste
1: misschien,
0: keer.
1: Misschien voordat je het doet, kan je nog even het energiedrankje bedanken voor die fijne tijd die je hebt gehad. Misschien kan je echt eventjes afscheid nemen.
0: Jij denkt echt dat ik niet goed bij mijn hoofd ben, hè? Maar dat is ook zo.
1: Neem maar afscheid.
0: Lief energiedrankje, dank je wel voor deze mooie tijd. We hebben van elkaar genoten. Ik meer van jou dan jij van mij, denk ik. En ik vond het hartstikke leuk om momenten samen met je beleefd te hebben. Samen met jou wakker te worden. Maar het is tijd om afscheid te nemen. Ik ben nu 45 en jij wordt de laatste. Proost.
1: Proost.
0: Ja, is toch mooi, hè?
1: Daar gaat de eerste slok. Smaakt hij nog lekker?
0: Ah, is wel erg lekker, ja. Nee. Dit was de absolute allerlaatste. Dit is Meredith Brooks, bitch.

0: Meredith Brooks en Bitch bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 7:02, is Radio Rijnmond. Peter en Milou en Nigel die vragen via de Rijnmond-app... Peter, als je nu geen energiedrank meer drinkt, hoe dan nu verder?
1: Ja, hoe nu verder?
0: Ja, wat doe je dan? Ja, dat weet ik nog niet, maar ik denk dat ik dan toch voor een koffie ga af en toe.
1: Ja.
0: Hebben we hier bijvoorbeeld een lekkere koffie in de automaat?
1: Ja, maar ik zou dan beginnen met echt heel veel melk in het begin. Dus eerst een latte macchiato en dan over naar cappuccino.
0: Heel soms drink ik wel eens een kopje koffie. Ik vind het echt goor, maar ik wil het wel proberen inderdaad.
1: Wat drink jij eigenlijk 's ochtends inderdaad?
0: Dat is misschien een goede vraag. Gerda die zegt, Peter, kap er mee, gooi weg dat drankje. Nou, dat heb ik bij deze nog niet gedaan, want ik ben aan de laatste bezig. Maar morgen dan komt er geen nieuw energiedrankje. Maar ik ben wel benieuwd, lieve mensen, lieve luisteraars van Radio Rijnmond, waar start jij je dag mee op? Met welk drankje begin jij je dag? Misschien kunnen we elkaar nog een beetje inspireren wat dat betreft. Henrique die zegt in ieder geval, Peter, je bent een kanjer.
1: Nou,
0: een mooi nummer
1: ook.
0: Dat erbij hoort is van Corrie Konings. Mooi was die tijd.
1: Een ander kanjer, dat is Corné, want hij is de beste versspecialist van de regio geworden. Maar ja, wat doet zo'n versspecialist eigenlijk met zijn eigen boodschappen? Zometeen vragen we hem naar wat koelkasttips.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Een hele goede morgen. Het is 7:00 precies. Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen lekkere muziek van Bruno Mars en Ella Langley voor je.
0: Maar eerst het laatste nieuws. En dat krijg je natuurlijk van niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. Op de Noordendijk in Dordrecht is een bestuurder van een personenauto gewond geraakt bij een ongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Een van de voertuigen werd vol in de zijkant geraakt. De schade aan de wagens is groot. Ook de kruising lag bezaaid met glas. Het slachtoffer is op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost gegaan, meldt de politie. Bewoners van 6 panden in Rotterdam-Delfshaven hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Gisteravond ontstond de brand op een balkon van een van de portiekwoningen aan de Van Heusdestraat. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. De schade aan de woningen was zo groot dat mensen niet terug naar huis konden om daar de nacht door te brengen. 4 mensen, en er zaten ook 2 kinderen bij, die ademden rook in, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De stem van de verdachte van de hack bij Odido is te horen geweest in het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie hoopt dat iemand die stem herkent of dat de verdachte zich meldt. Begin dit jaar deed een hacker zich voor als een collega en haalde zo een Odido-medewerker over om in te loggen in een werkomgeving die nep bleek te zijn, zegt de woordvoerder van de politie.
9: Dat is een link van een neppagina van Odido. Die heeft ze naar die collega's, die heeft hij naar de collega gestuurd, zogenaamd. En vervolgens klikt die dame daarop en doet zijn gebruiksname wachtwoord invoeren. En in principe staan ze dan op één been binnen. Alleen de verificatiecode moet ze nog hebben. Die is toen ook opgevraagd, die heeft ze toen ook gegeven. Nou ja, en dan staan alle deuren open.
8: De hackers dreigden de gegevens op het dark web te zetten, tenzij er losgeld werd betaald. Odido deed dat niet en de gegevens werden inderdaad gepubliceerd. Tal van mensen werden daarna bestookt met onder meer phishing-mailtjes. Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt is in het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen. Volgens het CBS zijn er voor elke 100 werkenden 56 mensen met een uitkering. Dan gaat het niet alleen om mensen in de bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar vooral ook om pensioenen. Dat is het overgrote deel van de groep. Het aantal mensen met een uitkering ten opzichte van de hoeveelheid werkenden is al 4 jaar vrij stabiel, zegt het CBS. In de periode voor corona lag het een stuk hoger dan nu. Het aantal werkende mensen is de laatste 10 jaar wel toegenomen. In het begin van deze eeuw hadden ongeveer 7 miljoen mensen een baan. Nu ligt dat op ruim 8,5 miljoen. Het weer bewolkt. Later in de ochtend begint het te regenen. En vanmiddag is het eigenlijk regenachtig in heel het Rijnmond gebied. Het is 19 graden, maar op de plekken waar het regent kan het verder afkoelen naar een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je maar de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. 6 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer, 7 minuten. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 5 minuten. En tot slot de langste file op dit moment in onze regio. Die vind je op de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 6 kilometer en heb je 10 minuten vertraging.
0: Leuk, al sta je in de file. Zo meteen heerlijke muziek, onder andere deze van Owen Paul. Je hoort hem zo meteen, My Favorite Waste of Time.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
11: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
25: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: Nick Kamen, de man die in de jaren 80 ontdekt werd door niemand minder dan Madonna. Ze zong zelfs mee in het achtergrondkoortje van zijn debuutsingle. Each Time You Break My Heart. Maar met dit nummer, I Promise Myself, bewees Nick Kamen dat hij het ook op eigen kracht kon. Een hele goede morgen. Welkom. 7:11 op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze dinsdag. Het is gewoon alweer dinsdag.
0: Gaat snel, hè, als je het gezellig hebt. Luister naar Peter en Milou op Radio Rijnmond live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag bewolkt. Later in de ochtend begint het te regenen. Het wordt 19 graden, maar in de regen is het koud. Is het nog maar 16 graden.
1: En op dit moment een lange file op de A15 tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. En daar doe je 10 minuutjes langer over.
0: De Nederlandse tenner Botik van de Zandschulp die heeft vannacht voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij versloeg de 21-jarige Fransman Arthur Gea in een langer vijfzetter.
1: En in een containerschip dat op weg was aan de haven van Antwerpen heeft de Franse douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. En de drugs zou worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. En volgens de Telegraaf was een deel van de lading van drugscrimineel Bolle Jos.
0: Die Bolle Jos ook altijd, hè? Er komt geen einde aan. En de lage kade is terug in Hendrik Ido Ambacht. Dan denk je, de lage kade
1: de lage
0: is
1: kade.
0: Waarom? De straat werd jarenlang vernoemd naar ex-burgemeester Herman J. De Herman J-kade. Maar door zijn veroordeling voor kinderpornobezit kreeg de kade een andere naam.
1: En onze verslaggever Tenny Tenser is onderweg naar die straat in Hendrik Ido Ambacht om de stemming te peilen. Je hoort hem zo meteen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel een moment van vieren is met z'n allen. Een soort van buurtbarbecue. Hé, eindelijk verlost van die stomme naam.
1: Maar hoe doe je dat met alle mensen?
0: Ja, met de post
1: met de adressen.
0: Dat is wel ingewikkeld. Dit is Ella Langley.

0: Oh, en Paul, my favorite waste of time bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij.
1: En gisteravond was de uitreiking van de verkiezingen versspecialist van het jaar. En Corné uit Dordrecht blijkt nu de beste versspecialist uit onze regio te zijn. Corné van der Boogaard, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent alweer vroeg op. Het werk stopt namelijk nooit natuurlijk. Gisteravond werd jij nummer 2 van Nederland als versspecialist zijnde. Van harte gefeliciteerd ten eerste.
2: Ja, dankjewel.
1: Maar je moet gewoon hartstikke trots zijn, toch? Want had je dat verwacht, zo'n hoge plek?
2: Nee, absoluut niet. Nee, ik had er wel op hoop natuurlijk, omdat je doet mee met die verkiezingen. Maar er zijn veel mooie verswinkels in Nederland. En het is echt een eer om dan tweede te worden.
1: En versspecialist, wat houdt dat nou eigenlijk in?
2: Ja, het is we hebben een complete winkel van groente, fruit, kaas, noten, vlees. En het gaat om dat het echt mooi en vers en er allemaal super uitziet, zeg maar.
0: Ja, het moet er ook super uitzien natuurlijk. Jij werkt elke dag met verse producten. Kun je inmiddels bij binnenkomst in een winkel al zien of iets goed bewaard wordt?
2: Ja.
0: Ja, hoe zie je dat dan?
2: Nou, kijk, we doen het nu ondertussen 20 jaar. Dus we hebben wel een beetje kennis van producten en welke merken er goed zijn en hoe dat je een product moet bewaren en welke dat er eigenlijk al niet meer zo goed zijn, zeg maar.
1: Maar Corné, wat doen wij thuis allemaal verkeerd met het vers houden?
2: Allemaal verkeerd is een groot woord. Maar er zijn wel dingen waarvan je denkt, ja, die kunnen wel, wel beter inderdaad.
0: Wat kan beter?
1: Waar gaan je handen
0: je
1: van jeuken?
2: Bananen in de koelkast bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Geen bananen in de koelkast?
2: Nee, geen bananen in de koelkast.
1: Nou, 3 keer raden waar ik mijn bananen vandaan heb gehaald vanochtend.
0: Ja, uit de koelkast natuurlijk. Maar waarom niet dan?
2: Ja, bananen moeten eigenlijk op een hele moeilijke temperatuur bewaard blijven. Dat is een graad of 12, 13. Nou, dat is in de koelkast te koud. En buiten de koelkast is het vaak te warm.
0: Oh.
2: Dus dat is een moeilijk ding om te bewaren.
0: Ja, waar bewaren ze dan, die bananen?
2: Ja, uiteindelijk kan je ze het beste gewoon op de fruitschaal bewaren. Dan leggen ze iets te warm, maar dan rijpen ze wel mooi door.
0: Kijk.
2: Maar in de koelkast dan bevriezen ze eigenlijk best wel.
0: Ja, Milou die houdt van bevroren bananen blijkbaar.
1: Ik vind ze wel altijd heel erg bruin worden als ik ze uit de koelkast pak.
0: Ja, jij houdt heel erg van...
2: Grijs.
0: Oh ja, ze worden bruin juist. Ik dacht dat ze groen bleven, dat ze niet doorrijpten. En wat moet je nou met eieren doen? Daar heb ik thuis altijd een discussie over. Mijn vrouw die stopt de eieren altijd in de koelkast. En ik doe ze... mijn vrouw doet ze altijd buiten de koelkast. Ik doe ze altijd in de koelkast.
2: Ja, in principe moet je buiten de koelkast en dan zo koel mogelijk. Dus een kelderkast of sinterbewijs van in de schuur of zo'n soort ruimte. De kamertemperatuur is eigenlijk wat aan de warme kant.
0: Ja.
2: Maar de koelkast is eigenlijk te vochtig, zeg maar, voor eieren.
1: Maar wat moet er dan wel in de koelkast?
2: Het fruit. En dan om te bewaren, zeg maar. En op het moment dat je het gaat eten, dan moet je de poosje van tevoren eruit halen om op temperatuur te laten komen. Dus je appels, peren, sinaasappels, mandarijnen. Als ik soort fruit wil bewaren, zeg maar, dan doe je dat in de koelkast.
0: Kijk, we leren hier echt wel van. Ja, dat is echt fantastisch.
1: Maar er is geen bananen meer in de koelkast. Die moet ik maar even onthouden. Dat is vies hoor, bruine bananen.
0: Als ik het zo hoor, Corné, ik begrijp gewoon niet waarom jij niet nummer 1 bent geworden.
1: Ik ook niet.
0: Kunnen we nog bezwaar aantekenen tegen deze wedstrijd? Corné van der Boogaard,
2: nee,
0: de nummer 2 dus.
2: Met de tweede prijs.
0: De beste verspecialist van Nederland. Nummer 2 dan weliswaar. Maar voor ons ben je de nummer 1. Want je bent de eerste uit onze regio.
2: Ja, superleuk.
0: Hey, geniet ervan. Dan ga je nog vieren?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou, top zeg. Haal die champagne maar uit de koelkast. Of bewaar je die ook in de fruitschaal? Ik weet het niet meer bij jou hoor. Hey, fijne dag en groetjes.
2: Dankjewel.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, ik weet wel waar ze is, hoor. Ze is hier in de studio natuurlijk, Milou op den Berg.
1: Ik dacht dat je ging zeggen in de koelkast naast mijn bananen en die eieren voor jou.
0: Nee, ik bewaar de eieren dus zelf altijd in de koelkast. Mijn vrouw doet ze altijd buiten de koelkast. Zij doet het blijkbaar goed. Jij bewaart je bananen in de koelkast.
1: Doe ik niet meer.
0: Niet meer doen, nee. Hè? Want ze worden dus bruin.
1: Maar hoe zit dat dan met die eieren, met die dingetjes? Nou, weet je wel?
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Wat ik zo raar vind, is dat een koelkast dus van die eierbewaar...
1: Ja.
0: Hulzen heeft. Dan denk ik, ja, dat is toch bedoeld om je eieren in te stoppen. Maar daar is een vershoutspecialist dus totaal niet mee eens. Nou goed, we raken hier niet over uitgesproken. We bellen vaker met deze specialist, denk ik.
1: Zometeen krijgen we de hoofdpunten van Dave Datema.
2: Hoeft niet in de koelkast, is al 79 jaar oud... en toch betaal je een recordbedrag om te zien optreden. Om wie het gaat en wie het geld ervoor over had, dat hoor je zo meteen. Straks
0: 79
2: weer.
0: 79 jaar?
2: Ja.
0: Oh, even nadenken hoor, wie dat zijn.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor 169 euro. Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: voordeeluitjes.nl. Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
1: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de grootste, of de langste files bij ons uit de regio. De langste 4. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld, Griesendam. 4 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer, 6 minuten. Dan de file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer, ook daar 6 minuten vertraging. En ook de A20 file, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. En ook daar 6 minuten vertraging.
0: Voor wie net wakker wordt en nog niet weet wat voor weer het wordt, Ed Alders, een hele goede morgen. Het wordt beduidend minder dan gisteren, geloof ik, hè?
13: Ja, zeker weten. Goedemorgen. Peter en Milou, voordat ik het vergeet. We hebben te maken met een storing die vandaag overtrekt. En dat betekent in ieder geval een bewolkte dag. En in de loop van de dag gaat het flink regenen. Vooral vanmiddag en begin van de avond is het bij tijden gewoon kletsnat. Nou, de maximumtemperatuur komt uit op 19 graden. Maar tijdens regen zakt de temperatuur vanmiddag naar een graad of 16. De wind waait matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidwesten. Ja, kijken we naar morgen, dan hebben we te maken met af en toe zon en buien. Met kans op onweer en ook met windstoten. Een temperatuur van 18 of 19 graden. Een stevige wind dan ook uit west tot noordwest. En ik heb nog even gekeken voor alle supporters die naar Feyenoord gaan, naar Barcelona. Ja, daar is het de hele week zon. En zomers warm, maar morgen niet. Morgen wordt een kletsnatte dag met de hele dag regen en onweersbuien.
0: Dat zou je net zien, hè? Er hangen donkere wolken boven het kamp. Nou, als Feyenoord daar speelt. En dat is letterlijk en figuurlijk, ben ik bang. Dankjewel, Ed Alders. Voor zover, het is inmiddels 1 minuut over 7:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema is er klaar voor. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bewoners van 6 woningen in Rotterdam-Delfshaven hebben vannacht niet op het eigen bedje kunnen slapen. Er was namelijk gisteravond brand geweest op het balkon van een van de portiekwoningen aan de Van Heusenstraat. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur goed te kunnen bestrijden. Nou, de schade aan de woningen was zo groot dat de mensen dus daar niet meteen terug konden keren. 4 mensen, onder wie 2 kinderen, die hadden rook binnengekregen, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van zonnepanelen. En tegelijkertijd neemt de groei van het aantal nieuwe zonnepanelen af, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar was er wel een piek te zien in het vermogen van de geplaatste zonnepanelen, maar mede door de afbouw van de salderingsregeling wordt de interesse snel minder. Die meeste interesse gaat nu naar thuisbatterijen. Om de uitstoot van CO2 verder terug te laten keren, moeten eigenlijk nog 3 keer zoveel zonnepanelen in ons land komen, zeggen deskundigen, maar die stroom moet dan tegelijkertijd wel ergens opgeslagen kunnen worden en dan komen die thuisbatterijen weer in beeld. Het AD spreekt met Elmo de Lint. Die komt uit Dordrecht. Hij is 70 jaar oud, maar stond gisteravond vooraan bij een concert in Paradiso. Dat was namelijk een optreden van de Ammo Band samen met Ronnie Wood, de gitarist van de Rolling Stones. Nou, Elmo moest er wel vrij diep in het buidel tasten, want het kaartje kostte hem €200. Zo. En daarmee is het concert het duurste ooit in Paradiso. Maar Elmo zegt, dat heb ik er wel voor over. Hij is tenslotte al fan van de Stones sinds zijn 17e. Kreeg hij ook waar voor zijn geld? Nou, daar schrijft het AD verder ook over. Kijk, Wood overleefde 2 keer kanker, heeft nog maar 1 long, maar ze slaat zich als gitarist -zanger er goed doorheen, schrijft de krant. Hij sluit af met de opmerking "See you tomorrow night", maar het optreden van vanavond van Ronnie Wood is ook weer stijf uitverkocht.
0: Wat geweldig, joh. Wat leuk om te
14: 79
0: horen.
14: 79 jaar,
0: jongens. Je hoort het zo vaak, artiesten van boven de 75 die nog steeds live en kicking zijn en weergeloze optredens geven. Mooi voorbeeld ervan. Dankjewel, Dave.
14: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: En wat drink jij om wakker te worden? Laat het me even weten via de Rijnmond-app. Er zijn heel veel leuke reacties binnen van mensen die zeggen van ik drink ijskoffie bijvoorbeeld. Anneke die zegt ik begin de dag met koffie verkeerd. Waar begin jij je dag mee? De Rijnmond-app staat voor je open. In ieder geval Keen en Band & Break voor je.

0: Keen en Band & Break voor je op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Nee, puzzel.
3: Puzzel?
1: Puzzel. De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
3: Yes, je kunt meedoen met de Peter en Milou puzzel. Puzzel. Puzzelen is populairder dan ooit. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht momenteel. Mensen nemen ze mee op vakantie, overal mee naartoe. En we hebben zelfs een speciale uitgave, namelijk het Peter en Milou puzzelboek.
0: Ik heb hem hier voor mijn neus, hij is super cool. Wij staan er natuurlijk op, maar het gaat natuurlijk om de opgaves die erin staan. Onder andere Sudoku, Zweedse kruiswoordpuzzels en normale kruiswoordpuzzels. Dus genoeg te puzzelen of te puzzelen.
3: We hebben genoeg puzzelboeken voor iedereen om mee te doen, voor alle winnaars. En vandaag is het een opgave, het is een cryptogram. Dus een cryptische omschrijving van het woord dat we zoeken.
0: Oeh.
3: Ja, dat vind ik altijd wel een spannende.
0: Ik ook.
3: Even een speciale. Moet je even kijken. We zoeken een bergplaats om in of op te zitten.
0: Oh.
3: We zoeken een bergplaats om in of op te zitten. Ik heb Milou ook niks verteld.
0: Nee.
3: Het is een woord van 4 letters.
0: Zo, ik vind hem wel lastig.
3: Een bergplaats om in of op te zitten. En het is geen poef. En het is ook geen bank.
1: De Peter en Milou puzzel puzzel.
3: De enige idee wat het wel is, laat het dan maar weten via de Rijnmond-app. Sorry Ruud. Ruud was er heel snel bij. Als de kippen zei hij dus bank via de Rijnmond-app. Maar dat is niet het goede antwoord. En het is dus ook geen poef, voor de duidelijkheid. Een bergplaats om in of op te zitten. Dat is de puzzelpuzzel van vandaag. Heb je enig idee? Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open. En op het spel staat dus dat enige echte nergens anders te winnen. Exclusieve Peter en Milou puzzelboek. Draaien wij ondertussen Climby Fisher. Love changes everything.

0: krijgen leuke berichten binnen. Hans die begint zijn dag met koffie en ik met thee. Dat zegt Yvonne. René die begint ook zijn dag met koffie. Iedereen heeft een ander drankje, een ander ritueel om mee wakker te worden. Grappig is dat om te merken, hè? Jessica die is heel blij dat ze haar puzzelboek heeft binnengekregen. Ja, de Rijnmond-app die stroomt lekker vol met leuke berichten.
1: En de Lage Kade is terug in Hendrik Ido Ambacht. De straat werd jarenlang vernoemd naar ex-burgemeester Herman J. Maar door zijn veroordeling voor kinderpornobezit kreeg de kade een andere naam. Nou, onze verslaggever Tenny Tenser is nu naar de Lage Kade. Tenny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er staan dus geen huizen aan deze kade, dus geen bewoners van de kade. Maar wat vinden de buurtbewoners van deze naamswijziging?
2: Klopt, nou, dat is een hele goede vraag. En wat je al zei, hè, het is een straat waar geen huizen staan. Het is een beetje een verbindingsweg tussen twee woonwijken in. Het ligt wel aan een rotonde en af en toe komt er een fietser en een auto langs. Dus het is eigenlijk een beetje posten hier om te kijken of ik iemand kan spreken. Maar ja, het is nog vroeg, hè? Dus,
0: ik hoor wel wat verkeer voorbij razen, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is iemand aan te klampen. Maar dat komt vast goed. Jij als ervaren verslaggever weet vast iemand van zijn fiets te trekken. Nou ben ik benieuwd. Heb jij al een straatnaambordje gezien met de wijziging erop? Of staat er nog de oude naam?
2: Nee, dat niet. Nee. Dus ik zie alleen nog maar Lage Kade hier staan. Ja, en zoals dat gaat, hè, als je iets stouts hebt gedaan, dan word je gecanceld. En dat is ook met de ex-burgemeester gedaan eigenlijk.
0: Ja, maar het lijkt me ook wel een goede zaak. Hè? Want het lijkt me toch wel raar als je of woonachtig bent, of dat je door die Herman J-kade moet rijden. Het is eigenlijk een soort eerbetoon voor zo'n oud-burgemeester. Omdat hij natuurlijk ook een verbinder was. Ja. Het was een hele bijzondere man voor de buurt. Ik ken wat mensen uit Hendrik Ido Ambacht. Die koesteren ook warme gevoelens voor die burgemeester. Waren ook echt zwaar verrast door wat er gebeurd is. En zeer teleurgesteld natuurlijk. Maar die zijn wel blij dat inmiddels de Lage Kade weer terug is in Hendrik Ido Ambacht. En je hebt inmiddels iemand gevonden, Tenny?
2: Ja, een dame die heel snel doorfietste omdat ze naar school moest. Maar ik dacht altijd dat een straatnaam mij werd genoemd na overlijden.
0: Meestal gebeurt dat wel, ja. Maar dus niet altijd.
1: Nee, of na aftreden. Ja, en hij was natuurlijk geen burgemeester meer.
2: Nou, je hebt ook natuurlijk Inge de Bruin zwembad, maar dat is het thuis anders.
0: Ja, je hebt de Epke zonder lanternhal. Maar dat is iets verder weg, kan ik je vertellen.
2: Ja, wanneer krijgen de Peter van Drunenzaal?
0: Ja.
2: Dat lijkt me wel mooi.
1: Ja, in dit geval is dit
0: lijkt je
1: in
0: mooi,
1: geval,
0: omdat ik dan kom te overlijden, zeker. Hey, dankjewel, hè, Tenny, voor je bijdrage.
2: Yes, ik blijf even posten.
0: Het was prachtig. Het was mooi. Het was ook wel een...
2: Nee. Maar kijk, dit is live. Hè. Dit is leuk. Er komt een vrouw met een hond aanlopen. Dus als je nog een quote wil, dan...
1: Ja, rennen. Rennen, Tenny. Ja,
0: ga rennen dan.
2: Hallo, goedemorgen, mevrouw. Ik ben van Radio Rijnmond. Kent u dat? En ik zie hier dat een nieuwe plaats of een nieuw naambordje is. De Lage Kade.
3: En dat is nog niet eens opgevallen.
2: Nee. Dat was eerst de naam van de oud-burgemeester.
3: Dat zou best kunnen. Let ik helemaal niet op, man. Nee.
2: Maar u woont hier, neem ik aan.
3: Ja, ik woon hier al 25 jaar, maar daar let ik niet op.
2: Maar wat vindt u ervan dat het naambordje is verwisseld? Omdat het vorige naambordje de naam was van de burgemeester van hier die voordat is voor kinderporno.
3: Ja. Het is natuurlijk dingen ook van vroeger dat ze dan dingen willen gaan veranderen. Ja, dat was van vroeger. Maar ja, ik ga me daar niet, ik bemoei me eigenlijk niet mee. Nee.
2: Ik vind het al heel nuchter.
3: Ja, dat ben ik ook. Dus dat is lekker makkelijk.
2: Oké, u loopt even door.
3: Ja, ik loop door.
2: Tot ziens.
1: Geweldig.
0: Nou, dat was een mooie bijdrage, Ten.
2: Ja, diep interview.
0: Nou, ja, inderdaad. Tenny Tennissen, dankjewel.
2: Yes.
0: Vanuit Hendrik Ido Ambacht, vanuit de voormalig Hendrik, vanuit Herman J-kade. En dat is inmiddels dus de Lage Kade. Maar dat mocht inmiddels wat duidelijk zijn.
1: Het boeit ze dus niet, hè,
0: nee,
1: deze bewoonster.
0: Nee, het boeit ze totaal niet.
1: Nee.
4: De Peter en Milou puzzel.
1: Nee, puzzel.
0: Puzzel?
4: Puzzel. De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
0: Er staat dus zo'n geweldig puzzelboek op het spel. En het enige wat je hoeft te doen is die cryptogram raden. Het is een cryptische omschrijving van het woord dat we zoeken. We zoeken een bergplaats om in of op te zitten. Het is geen poef.
1: Ook geen kast.
0: En het is ook geen bank. Maar wat is het wel? Dat is de grote vraag. Wie enig idee, laat het weten. De Rijnmond app die staat voor je open. En alleen de goede antwoorden die worden beloond.
4: De Peter Emmy Lou puzzel.

0: Daar word je er blij van. Just in the Wild, cheerio bij Radio Rijnmond. Dat is nou lekker wakker worden.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Nee, puzzel.
3: Puzzel?
1: Puzzel. De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
2: En ik denk, Peter, dat we op dit moment een van onze allerjongste luisteraars aan de telefoon hebben.
0: Zal het niet waar zijn.
2: Dat is namelijk Jan-Willem van 11 jaar. Jan-Willem, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
2: Hey. Wat ga jij vandaag doen?
4: Naar school straks.
2: Naar school zometeen. En waar staat die school? Waar woon je?
4: Oud-Beierland.
2: En is het daar een beetje leuk wonen? Heb je het naar je zin in Oud-Beierland?
4: Zeker.
0: En hoe is het op school? Want je bent net weer begonnen, denk ik, hè? Welke groep?
4: Ja.
2: In welke groep, zit, groep je?
4: Acht.
0: Oh, serieus? Spannend. Oh ja, dat is alweer de laatste natuurlijk. En hoe is het? Is het zwaar, moeilijk, ingewikkeld of valt het mee?
4: Het valt wel mee.
0: Oh, gelukkig.
2: Hey, en puzzelen, dat moet je ook leuk vinden. Want jij hebt een puzzel ingevuld van ons. Ben jij een beetje een puzzelaar?
4: Ja.
2: En doe je dat vaak thuis met papa en mama of op school?
4: Thuis.
2: Thuis.
0: Leuk zeg. Nou, we hebben dus een raadseltje voor je. We zoeken een cryptogram, een cryptische omschrijving van het woord dat we zoeken. We zoeken een bergplaats om in of op te zitten. En het is dus geen bank, kast of poef.
2: Wat is het wel?
0: Vier letters.
4: Kist.
0: Wat zei je?
2: Wat zei je?
4: Kist.
0: Kist! Is dat het goede antwoord? Ja! Ik dacht het wel! Hoppa! Gefeliciteerd!
2: Jan-Willem, jij gaat er vandoor dat het met het enige echte Peter en Milou puzzelboekje, die gaan we naar jou, naar Oud-Beierland sturen. En dan kan je voortaan lekker puzzelen voordat je naar school gaat.
4: Dankjewel.
0: Je bent de eerste van de hele school die hem heeft.
4: Ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook.

0: Nena, nooit en nooit zie ik luchtballons bij Radio Rijnmond. En ik neem echt net mijn laatste slok van mijn energy drink. Het is mijn allerlaatste. Ik kap er gewoon mee. Ook al goed, is het een light versie. Het is hartstikke ongezond. Ik heb er een stukje over gelezen. Het is slecht voor je hart. Mike zegt, joh, stel je niet aan. Het valt allemaal wel mee. Je moet gewoon door blijven drinken. Al die woke onzin tegenwoordig. Nee, Mike, dat is geen onzin. Energy drank is gewoon slecht voor je.
1: Maar je kan echt hartkloppingen en zo van krijgen. Afkikverschijnselen.
0: Ja, ik voelde de laatste paar dagen voelde ik een beetje druk op mijn borst. Ik ben net klaar ermee. Ik ben er echt absoluut klaar mee. Maar waar word jij mee wakker? En misschien kun je me een beetje inspireren waar ik dan het beste mee kan opstarten.
1: Nou, de inspiratie van Anneke die zit wel goed, want die stuurt echt een heerlijk bakkie cappuccino door naar je. Die zegt, ik begin altijd met een overheerlijke cappuccino. En ze zegt er ook bij, wat goed dat je met die troep stopt. Nou, Hans en Yvonne, die beginnen altijd met koffie en thee in de ochtend. En Elsie stuurt, heel goed Peter dat je ermee stopt. Dat zou waarschijnlijk moeilijk zijn, maar Milou helpt hier wel doorheen. En Elsie start zelf altijd op met thee. En ze heeft de laatste 16 jaar cappuccino gedronken.
0: En nog een berichtje van Via binnen, die zegt, ik start de dag op met twee uitgeperste sinaasappelen. Ook heerlijk. Veel mensen doen ook water met citroen. Dat schijnt ook heel erg gezond te zijn. En Marielle zegt het volgende.
2: Ik begin de dag gewoon met water. Soms met thee. Voor mij geen koffie. Krijg ik pijn in mijn maag van.
0: Ja, als je pijn in je maag krijgt, moet je daar niet aan beginnen. Nee. Wat doe jij om op te starten? Laat het me even weten. De Rijnmond-app staat nog voor je open.
1: En hoe reis je door de stad als je de borden op het station niet eens kunt lezen? Nou, zometeen vertelt de 64-jarige Adrie hoe ze overleeft in een wereld vol onbegrijpelijke schermen.
0: Ja, het is namelijk de week van het lezen en schrijven. Daarover zometeen meer.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het is 8 uur. Goedemorgen. Je bent bij Rijnmond.
10: Zometeen genieten van Paul Simon, Harry Styles en Gloria Gaynor.
9: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Herman J. Kade in Hendrik in Wambacht heeft officieel een andere naam gekregen. Het gemeentebestuur had voorgesteld om de oude naam terug te laten keren. Nu burgemeester Herman J. is veroordeeld tot voor kinderpornobezit. Mensen hadden 6 weken de tijd om protest aan te tekenen en dat is niet gebeurd. Herman J. was tussen 1996 en 2011 burgemeester van Ambacht. Hij kreeg deze zomer te horen dat hij 8 maanden de cel in moet, onder meer voor kinderpornobezit. De straat heet nu weer de Lage Kade, die het ook al had voordat het werd vernoemd naar de burgemeester. Er hangen al nieuwe straatnaamborden. Digitale routekaarten gaan nu ook aangepast worden. De politie heeft een geluidsopname gedeeld van een van de hackers van de grote Odido-hack eerder dit jaar. Bij die hack werden persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen klanten gestolen. De grootste diefstal in de Nederlandse geschiedenis. De hackers dreigden de gegevens te publiceren als geen losgeld werd betaald. Odido deed dat niet en een deel van de gegevens kwam toen op het dark web terecht. Nu heeft de politie de originele fragmenten van met een van de hackers laten horen en opsporing verzocht. Dat gesprek met een medewerker van de klantenservice klonk ongeveer zo.
12: Je spreekt met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vandaag van de teken die nog open staat op jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
13: En welke is dat dan?
12: Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via de interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht.
11: Volgens de politie staat vast dat de stem van een mens is en niet met kunstmatige intelligentie is gemaakt. De politie spreekt van opvallende klanken en kenmerken in zijn stem die hem mogelijk herkenbaar maken. Inwoners van New York hebben jarenlang ten onrechte te horen gekregen dat de aanslagen van 11 september 2001 geen gevolg hadden voor de luchtkwaliteit in de stad. Maar maanden na de aanslag werden nog steeds asbestdeeltjes in de lucht gevonden rond de gebouwen, meldt de New York Times. Autoriteiten verzekerden inwoners van New York in de maanden na de aanslagen dat het veilig was om de lucht te ademen. Maar 10 maanden na de aanslagen werd er in een straal van 800 meter rond het World Trade Center nog steeds asbest in de lucht gemeten. Stukken over die metingen bleven jarenlang opgeslagen in tientallen dozen in een stadskantoor. Al die tijd waren die stukken niet toegankelijk voor het publiek. De Nederlandse tennisser Botik van der Zandschulp heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de US Open. In een vijfzetter was hij te sterk voor de ongeplaatste Fransman Arthur Guéat. De van der Zandschulp verloor de eerste twee sets, maar wist uiteindelijk toch te winnen. De partij duurde zo'n 5 uur. De laatste keer dat hij in de kwartfinale stond in New York was 5 jaar geleden. Hij moet het in de kwartfinales nu op gaan nemen tegen de winnaar van de partij tegen Zverev en Dardenne. Het weer bewolkt. Later in de ochtend begint het te regenen. En vanmiddag wordt het echt een regenachtige middag in het Rijnmondgebied. 19 graden is het, maar mocht het gaan regenen, dan kan het op die plekken zelfs nog afkoelen naar een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
9: Dankjewel Dave. Krijg van mij de 4 langste files bij ons in de regio te horen. We beginnen met de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. Ook file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Dan nog file op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 3 kilometer, 11 minuten. En ook een file op de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Hank en Oosterhout. 6 kilometer en dan doe je een kwartier langer over.
10: Zo meteen lekkere muziek. Onder andere deze... Oh, gezondheid Milou.
9: Dankjewel.
10: Dat ging even zo, dat klonk heftig zeg. Gloria Gaynor komt eraan. Zometeen, I will survive.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
15: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
16: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
17: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Eruit! Met Peter en Milou.
26: Radio met een grote R.

0: Het is wel een generatiekloof. Onze collega Thomas Bresser die zag de naam van het liedje een keer staan. Paul Simon, You Can Call Me L. En L zag hij aan voor AI. Dus hij wilde bijna de plaat afkondigen. Paul Simon en You Can Call Me AI. Zo grappig. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Welkom op deze regenachtige dag ook vooral, hè?
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het is vandaag bewolkt. Later in de ochtend begint het te regenen. Het wordt 19 graden. Maar in de regen wordt het kouder. Nog maar 16 graden.
1: En het langste file in onze regio. Die vind je op de N210. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. Dus bij de Algelaarbrug. En heb je een klein half uur vertraging.
0: De Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp heeft vannacht voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij versloeg de 21-jarige Frans Arthur Gea in de lange vijfzetter.
1: En twee Nederlandse marineschepen die waren uitgevaren om mogelijk deel te nemen aan een missie in de straat van Hormuz, die keren terug. Van de internationale missie is dus geen sprake meer.
0: En in een containerschip dat op weg was naar de haven van Antwerpen heeft de Franse douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. De drugs zou worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. En volgens de Telegraaf was een deel van de lading van drugscrimineel Bolle Jos.
1: En hoe reis je door de stad als je de borden op het station niet kunt lezen? Nou, zometeen vertelt de 64-jarige Adrie hoe ze overleeft in een wereld vol onbegrijpelijke schermen.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder, want het is de week van het lezen en schrijven. Die is vandaag begonnen, op deze dinsdag dus. Je zal het maar hebben, hè?
1: Ja, laaggeletterdheid.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Als je niet kan lezen en schrijven, hoe onmachtig je dan bent. Zelfs als je kan lezen en schrijven, is het leven soms al ingewikkeld genoeg. Hoe Adrie zich redt, hoor je zo meteen.

0: In deze regio vergeten we wel eens dat bijvoorbeeld You Never Walk Alone, dat het niet origineel van Lee Towers is, omdat we hem zo vaak horen. En ook bij dit nummer vergeet je bijna dat het niet van de Hermes Houseband is, maar het origineel is natuurlijk van Gloria Gaynor. Je hoorde I Will Survive.
1: En vanaf vandaag is het de landelijke week van lezen en schrijven. En dat is hard nodig, want alleen al in onze regio, regio Rijnmond, heeft 1 op de 3 volwassenen moeite met lezen, schrijven of met rekenen. En in sommige Rotterdamse wijken gaat dat zelfs voor de helft op. Ja, de 64-jarige Adrie uit Rotterdam kan hierover meepraten. Adrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Adrie, jij bent laaggeletterd en taalambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven. En ik ben benieuwd, waarom is het belangrijk om het taboe te doorbreken en hierover te praten, wat jij nu doet?
2: Nou ja, sowieso de taboe. Het is voor je eigen zelf heel vervelend als je niet kan lezen, kan schrijven. Ja. In principe hoor je dan bij bepaalde dingen hoor je er niet meer bij. Want ga maar eens even winkelen. Overal staat iets geschreven als je iets wil bestellen.
0: Het lijkt me niet te doen. Het lijkt me zo ingewikkeld. Volgens mij is het nog lastiger en is het nog moeilijker en ingewikkelder om je staande te houden zonder dat je kan lezen of schrijven dan de taal leren schrijven en lezen.
2: Ja, maar ik zeg altijd maar zoals ik het doe. Ik heb altijd geleerd om alles als een soort memory gespeld te onthouden. Ja.
1: Bizar. Nou, daar ben ik zo meteen ook heel erg benieuwd naar, Adrie. Maar ik ben eigenlijk eerst benieuwd, hoe komt het dat je laaggeletterd bent?
2: Hoe komt het dat ik daar geletterd ben? Ja, sorry, mijn moeder die hield geloof ik iets te veel voor mij. Die heeft me gewoon thuis gehouden altijd.
0: Oh, niet naar school gestuurd dus. Kon dat?
2: Ik ben misschien van mijn hele leven. Nou, ik denk dat het nog overdreven is dat ik een halfjaartje op school gezeten heb.
1: Hè?
0: Dat is echt heel erg weinig. En je moeder vond het niet nodig om je naar school te sturen?
2: Nee. Die vond het eigenlijk wel fijn. Ik ben de jongste en de rest ging natuurlijk allemaal een beetje ook zijn eigen gang. Ja. En de jongste is dan toch wel, dan ben je alles opeens kwijt natuurlijk.
1: Ja, en een beetje het hulpje van je moeder waarschijnlijk ook thuis dan.
2: Ja, maar kijk, ik ben niet een sloofje gebruikt, hoor dat niet. Hoor.
0: Nee, maar ook gezelschap. Gezelschap vond ze natuurlijk ook fijn. Maar was zij zelf ook laaggeletterd?
2: Daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. Ik heb wel eens van een van mijn zus gehoord. Die zei, als zij een boekje leest, lees je hem heel anders dan dat ik hem las. Ja. Dus wij gaan er wel voor uit dat zij zelf ook laaglettend was. Dat,
0: Hey, wat zijn nou van die trucjes die je gebruikt om je staande te houden in deze taalrijke cultuur?
2: Nou ja, één wat voorop staat altijd, als ik het niet kon lezen, dan liep ik maar door, dan bestelde ik het maar niet.
0: Oh ja.
2: Dus dat is één. En niet tegenwoordig, ik heb me ook wel aangeleerd, gewoon, noem maar op, de woorden maakte ik ook zelf altijd kleiner. Het woord wat er tussenin zit, haalde ik weg en dan haalde ik die twee laatste, of de drie laatste letters, zeg maar. Daar hoopte ik dan het woord uit te halen. Want meestal het begin van de eerste drie letters, dan komt het woord meestal al wel naar voren. En dan als je de laatste drie er dan nog eens bij doet, en dat komt over, dan weet je het.
0: Dat is hartstikke ingewikkeld wat je doet eigenlijk.
1: Ik vind het eigenlijk ook heel knap dat je zo gewoon door het leven manoeuvreert.
0: Ja, niet normaal.
2: Ja.
0: Dat is echt niet normaal.
2: Ja, en ook een hoop, dan vind ik dat wel, je ziet een hoop plaatjes en ze zeggen, doe je een receptpunt bijvoorbeeld. Ja, dan keek ik naar de plaatjes wat er een beetje in zat.
0: Jezus, ik vind het zo, eigenlijk is het heel knap om dit zo te doen. Maar wanneer dacht je van, het is toch wel echt noodzakelijk en belangrijk om de taal te leren?
2: Oh, ik heb het wel een paar keer geprobeerd, maar dan kon ik naar een soort kind gaan of zo. Maar dat was dan best wel hoop geld. En dat vond ik dan aan de ene kant zonde, omdat je altijd werd gezegd, jij kan ik lezen, ik kan schrijven. Dus dan durf je dat geld niet ervoor uit te besteden. En ik heb een paar keer een cursus gehad, dan ze tegen mij zei, jij kan beter lesgeven dan dat je les kan ontvangen. En toen een jaartje of, denk ik 5 geleden, toen ben ik wel weer begonnen met een cursus. Want toen had ik een kleindochter en die las ik dan wel op mijn manier voor. Maar echt uit het boekje, dat lukte natuurlijk niet. En ik denk, zij kan dadelijk wel dat boekje lezen en ik niet.
0: Ja, ja.
2: Dus ik heb het al met mijn eigen dochters natuurlijk meegemaakt. En ik denk, dan kunnen we dat boekje wel lezen. En mijn kleindochter dadelijk ook.
1: En Adrie, waarom is het nu voor jou geen geheim meer? Want vroeger hield je dit liever geheim.
2: Nou, waarvoor eigenlijk niet? Ik ben toen bij Loes Luca in het programma geweest. En toen kreeg ik eigenlijk zo te horen hoe fijn het eigenlijk was. Dat mensen, dat ik op het podium stond eigenlijk, mijn verhaal zat of zo. Dat andere mensen naar mij toe kwamen en zeiden, hey Aad, door jou ben ik ook cursussen weer gaan volgen. Ja. Dat vond ik zo mooi. Daar kreeg ik zo kippenvel van. Dat denk ik, ik help me eigenlijk niet zelf. Maar ook mensen die naar mij kijken, die denken, als zij het kan, kan ik het ook.
0: Ja, dus eerst schaamde je en nu denk je van, ik hoef me niet meer te schamen, want ik ben eigenlijk een inspiratiebron voor andere mensen. Maar ik ben ook wel benieuwd, want dat verhaal heb je nog niet helemaal afgemaakt. Kan je je nu een beetje lezen en schrijven?
2: Ik heb gelukkig een jaartje of drie op cursus gezeten. En ik kan best wel aardig schrijven en ook aardig lezen. Nog niet alles natuurlijk. Maar ja, je bent ouder. Het komt erin en het gaat er ook weer makkelijker uit natuurlijk, naarmate dat je ouder wordt. Maar ik ken nou wel gewoon naar Zuidplein gaan en denk ik, hey, die koffie vind ik niet lekker, maar de koffie die daaronder staat, die ga ik bestellen.
1: Wat goed.
0: Goed zo, fijn.
1: Ja. En dus gewoon erover praten, je er niet voor schamen. En bij deze heb je dat gedaan. In de week van lezen en schrijven, Adrie, dank je wel voor je tijd.
2: Oké, graag gedaan.
0: Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Wil je nog wat zeggen tegen mensen die zich ook schamen?
2: Niet dat jij wel je schaamt, mag altijd wel, maar gaat voor een cursus, want de wereld gaat zoveel voor je open.

0: Hij heeft vandaag een beetje zo'n Ace Ventura pet detective pakje aan. Onze nieuwslezer Dave Datema. Hij is er klaar voor, heeft de zin in zometeen de hoofdpunten.
1: Ja, er zou een nieuw inzamelingspunt moeten komen voor bepaalde soorten afval. Maar niet iedereen zit erop te wachten. Weet je wat? Dit zaakje stinkt. Over wat voor soort afval het gaat, dat hoor je zo meteen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET. Elke dag voor jou.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: zit zo in mezelf te kletsen tijdens de reclame. Ik zie Milou de hele tijd lachen. Dat ze denkt, er luistert niemand naar je. Maar nu wel, omdat de microfoon open staat.
1: Wil je het vertellen?
0: Nee, ja, ik kreeg hartkloppingen, vertelde ik, van die energy drink. En ik ben heel erg blij dat ik ermee gestopt ben. Maar het mooie was, er reageerde echt helemaal niemand op.
1: Zo gaat het vaker bij ons. En daarom krijg je bij de verkeerssituatie bij ons in de regio met de langste 4 files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord. Dave, niet zo lachen. Breda Noord en Dordrecht, 13 kilometer. Een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Knoopend Terbrechtseplein. 12 kilometer, 10 minuten. Dan nog een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en in de circuit Avelingen. 10 kilometer, daar heb je een klein half uur vertraging. En tot slot ook vertraging bij de Algrabrug, de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimp aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 4 kilometer en daar doe je een klein kwartier langer over.
0: Zonder vertraging rijden we door naar de weertempel van Ed Aldus in Barendrecht. Want Ed, wat wordt het vandaag het weer? Goedemorgen.
2: Ja, Peter en Milou, goedemorgen. Ja, vandaag hebben we te maken met bewolkt weer. Ja, het kan soms al een beetje spetteren in de loop van de ochtend. Maar ja, vooral de meeste regen krijgen we vanmiddag en begin van de avond. Dan wordt het gewoon kletsnat in de regio. Het kan dan soms ook lekker doorregenen. Ja, die temperatuur bedraagt nu 18 graden. Het kan nog 19 graden worden. Maar in de regen zakt het kwik naar een graad of 16. Ja, en dat bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, vanavond eerst regen. Daarna nog een bui. Maar dan wordt het wel droog. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. En morgen een wisselvallige dag met af en toe zon en gaan gure buien vallen. Dat kunnen stevige buien zijn met kans op onweer en windstoot. Het wordt 18, 19 graden. In buien is het een stuk frisser. Staat morgen ook een stevige wind. Donderdag dan weer een weersverbetering met af en toe zon. Blijft het vrijwel droog en wordt het in de middag zo'n 19 à 20 graden.
0: Dankjewel Ed Aldus. Je hoort hem later op de dag nog wel voorbij komen in onze andere programma's. Tijd voor de hoofdpunten, nu eerst met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. De politie heeft op de Mauritsweg in het centrum van Rotterdam een bestuurder van een scooter aangehouden na een achtervolging. Daarbij heeft de politie de scooter geraakt die daar uit een val kwam. Een vrouw die achterop zat raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De agenten hadden de achtervolging ingezet omdat de scooterrijder geen helm droeg. Ook weigerde hij tijdens de achtervolging te stoppen. De bestuurder is dus opgepakt. De recherche doet verder onderzoek. Minister Letschert van Mediazaken neemt vandaag het definitieve besluit over de licentie van Ongehoord Nederland. Vorige week liet het commissariaat van de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. De omroep kwam onlangs onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. NOS-politiek redacteur Ewout Kiewiet.
4: Je zag daar in een online uitzending hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld de verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media. En ook de NPO zegt dus nu stop hiermee.
3: Ja, en dus volgt vandaag ook een besluit van de minister. Het kabinet wil voortaan inzamelingspunten hebben voor luiers en incontinentiemateriaal. Dat schrijft de Telegraaf. Alles moet recyclebaar worden en dus moeten ook deze spullen worden ingeleverd. Het is de bedoeling dat fabrikanten dan verantwoordelijk worden voor het opzetten van het systeem. Maar het zou wel doorberekend kunnen worden in de prijs, bijvoorbeeld voor de prijs voor een luier. En dat zou jonge gezinnen en ouderen dus wel eens honderden euro's per jaar kunnen gaan kosten. In luiers zitten bepaalde kunststoffen en cellulose verwerkt. Het is niet de bedoeling dat dat in de natuur terechtkomt. Daarom zou over 5 jaar een kwart van alle luiers ingezameld moeten worden, vindt het kabinet. Maar ja, dan vraag je wel behoorlijk wat van mensen. De Nederlandse Federatie van Importeurs van Medische Hulpmiddelen pleit voor een uitzondering voor medische luiers. In de krant zegt een woordvoerder dat je eigenlijk niet aan mensen met incontinentie kan vragen om met een tasje met gebruikte luiers naar een inzamelingspunt te gaan.
0: Dankjewel, Dave Datema.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Roxette. Bowser komt eraan, maar eerst Luke Bega, Mambo No. 5.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Lou Bega, mambo nummer 5 voor staat je op Radio Rijnmond.
1: Staat op jouw favorites, hè? Op je Spotify-lijstje.
0: 1, 2, nou nee.
1: Dacht ik al.
2: FC Rijnmond Nieuws.
1: Elke dag rond deze tijd hoor je een korte voetbalupdate. Sparta heeft gistermiddag een besloten oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag met 1-0 gewonnen. Debutant Kenji Salenti maakte na rust het enige doelpunt van de wedstrijd voor de Spartanen. De ploeg richt de aandacht nu op het uitduel met PSV van komende zondagavond. En morgen om 6:15 dan speelt Feyenoord natuurlijk tegen Barcelona in Catalonië in de Champions League. De club hoopt dan te beschikken over Reece Nelson. Dat is een aanvaller die vorige week werd gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Maar Feyenoord wacht sindsdien nog op zijn werkvergunning. En zo op het papierwerk vandaag dus rond te krijgen, zodat de buitenspeler alsnog mee kan doen morgen. En die andere buitenspeler, Anis Hajmoussa, die gaat deze week gewoon met Feyenoord mee naar Barcelona. De transfersoap van afgelopen week is volgens onze Feyenoord-watchers Dennis en Dennis nu echt afgesloten. En de aanvaller die sluit dus gewoon weer aan bij de groep voor de eerste wedstrijd in de Champions League. Ik las trouwens nog wel een heel grappig bericht op de Speld. Trainer Giovanni van Bronckhorst is bereid om de bankgarantie voor Hajmoussa af te geven. Laten we beginnen met woensdag, heeft hij gezegd. Wie weet kunnen we aan Istanbul voortaan de rest van het seizoen ook bankzekerheid geven. Toch leuk, hè?
0: Ik
2: ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Bauza, Magnetic bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou. En ik moet zeggen, ik was gisteren naar het Hilton in Rotterdam. Daar werd namelijk het 60-jarig bestaan van een geheime club gevierd.
1: Een geheime club?
0: Nou ja, een geheime club.
1: Jij was daarbij?
0: Ik ken hem niet. Ja, Club 25. Dan denk je, wat is dat? Club 25? Nou, dat is een club die begon met 25 mensen. Inmiddels zijn het 80 vermogende of invloedrijke Rotterdammers. Onze eigen verslaggever Michael Komans, die zit er ook in. Maar je praat er niet over dat je erin zit. Dus je moet het of toevallig tegenkomen. Ja, je bent daar op dat moment. Maar verder wordt er niet echt over gesproken. Je komt er ook niet zomaar in. Maar je moet ervoor gevraagd worden. Nou, ik weet de oud-burgemeester Opstelten, die zit erin. Partyguru Ted Langebach zit er ook bijvoorbeeld in. Het zijn verbinders, het zijn bruggenbouwers die op de achtergrond, in de coulissen van de stad, goede dingen doen voor andere organisaties.
1: Oh.
0: Stichting Ambulancewens zit er bijvoorbeeld ook in. En één keer per jaar dan reiken ze een belangrijke prijs uit aan een mooi initiatief of aan een mooie persoon. En dat is dan de Rotterdam Promotieprijs. En de presentator van de viering, ik sprak hem, was Sander de Kramer. Hoe belangrijk is die club nou voor Rotterdam en voor de ontwikkeling in de stad?
2: Nou, ze hebben echt hun tentakels natuurlijk wel. Weet je? De oud-burgemeester zit erin, er zit Tom Wesseling zit erin, Ted Langebach zit erin, er zitten hele grote bedrijven in, Van Oort zit erin, Feyenoord zit erin. Maar er zitten ook stichtingen in, bijvoorbeeld de Ambulancewens, die natuurlijk ook een hele grote, belangrijke rol vervult in de stad. Ze zijn met 80 leden, zijn ze. En die 80 leden, ja, die kennen eigenlijk heel Rotterdam. Dus het is echt wel een club die invloed heeft in de stad. En ze kunnen ook echt af en toe op juiste knoppen drukken. Zoals bijvoorbeeld Stichting Ambulancewens. Ja, je hoeft maar één van die leden aan te spreken. En mensen kunnen gewoon hun laatste wens vervullen bij een diergaarde Blijdorp of bij Feyenoord of waar dan ook. En dat is zo leuk. Uiteindelijk, ja, ze zeggen wel eens, je bent vijf handdrukken van iedereen verwijderd, hè? Nou ja, hier maar één handdruk.
0: Ja. Met wie sta ik hier? Wat is jouw naam?
3: Mijn naam is Alice van Veghel en ik ben directeur van de Lauwerskerk.
0: Ja, en je bent ook onderdeel van de Club van 25, hè? Stiekem dan weliswaar.
3: Stiekem. Ben ik meester van Club 25, ja.
0: En volgens mij hadden jullie laatst ook een mooie kruisbestuiving met Stichting Ambulancewens, of niet?
3: Klopt. Ja, we hebben Ambulancewens mogen ontvangen voor hun 5000ste wens. En toen kwam natuurlijk de koning ook. En ja, dat is voor ons natuurlijk wel heel mooi om zo'n instelling een podium te geven. Kees van Ambulancewens zit ook bij Club 25. En zo komen we bij elkaar en hebben we dit mogelijk gemaakt.
0: Twee iconen naast elkaar. Ivo Opstelten en Lee Towers. Hoe is het met u?
4: Nou, je ziet het, man. Ik kom graag naar die feestjes.
0: Nou ben ik heel erg benieuwd wat u aan elkaar bewondert. Ivo Opstelten, wat bewondert u aan Leen Huizen, aan Lee Towers?
4: Nou ja, A, wie die is, gewoon. Gewoon gezellig. En het is een merk voor de stad en voor mijn club, voor Feyenoord. En hij zingt geweldig. En wij zien elkaar nog elk jaar bij het uienboord diner.
5: Wat ik nog leuk vind om te vertellen. Kijk, toen ik ben ambassadeur van de haven. En in die functie hebben wij natuurlijk vele malen samengewerkt.
4: Absoluut.
5: En wat ook, toen ik in 2000 mijn oorspronkelijk laatste concert in Ahoy deed, heeft Ivo me de upgrade gegeven naar de onderscheiding in Nederlandse.
4: En ik stond daar met trillende handen. Ik was zelf enorm meer onder de indruk dat ik dat mocht doen dan Lee.
0: Ja. Hoe is het om hier te zijn, om deel uit te maken een beetje van die Club van 25 en om die prijs te hebben gewonnen?
6: Ja, wat ik net zei, hartstikke trots en zo Rotterdams.
0: Maar Marlies Dekkers, jij hebt ongeveer alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn. Dan is dit toch maar, met alle respect, ergens een lullig prijsje, toch?
6: Ja, dat was het. Misschien met alle grote prijzen. Maar toch was ik er heel blij mee.
0: Ja.
6: Want als een stad je vergeet, dat is echt niet leuk.
0: En hoe gaat het op dit moment met het merk Marlies Dekkers?
6: We zijn er nog steeds na 33 jaar.
0: Ja, maar ik ben er ook nog, maar om nou te zeggen dat het goed gaat.
6: Nee. Maar ik bedoel, je moet door al die...
0: Je hebt faillissement meegemaakt, je hebt best wel heftigheid meegemaakt.
6: Je maakt heel veel voorspoed en tegenslagen mee in 33 jaar. Nee, ik ben een gelukkig en dankbaar mens.
0: Ja, en hoe belangrijk is het om iets terug te doen af en toe voor de stad, voor Rotterdam, zoals deze club doet?
6: Wat ik altijd heb gemerkt van Rotterdamse ondernemers, ook als ik bijvoorbeeld krap zat financieel, dan helpen wij elkaar.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
6: Nou ja, bijvoorbeeld Italia. Ja? Die heeft echt mij heel vaak geholpen, want een show geven is zo duur. En dan zeiden ze, nee, maar dan doe dat. En andere bedrijven haakten dan ook aan. En kon ik dan een hele grote internationale show geven waar 20 landen kwamen. Maar dat was echt dankzij de Rotterdamse ondernemers.
0: Ja, die club...
6: te slaan, zeg maar, kon het toch altijd heel

horen. Nou, dat kun je wel zeggen. Zeker een soort magie, hoor. Als je de handen ineens staat met elkaar. A kind of magic. Dit is Queen bij Radio Rijnmond.

0: It's a kind of magic van Queen. En laten we hopen dat Excelsior ook weer een beetje magie op de mat kan leggen vanavond. Want Excelsior, de Kralingers, spelen vanavond om 17:15 een inhaalwedstrijd tegen NEC. Staan nu gewoon op de 4e plaats in de Eredivisie. 2 punten meer dan Ajax. Dus het gaat fantastisch daar in Kralingen.
1: Maar zometeen hoor je eerst de magische stem van Ruud de Boer en de Boer op. En hij begint natuurlijk traditiegetrouw met de 5-9. Bestaande uit onder andere George Michael, ELO en Fatboy Slim.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
6: Voordeeluitjes.nl. De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met

0: zwanendanje kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: In Dordrecht is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. 9 uur geweest, de koffiecorner is geopend. Morgen staakt het OV in heel Nederland, dus ook in onze regio. Hoe pas jij je reis eigenlijk aan? Nou, laat het me weten, zometeen in de koffiecorner. En op Goeree Overflakke wordt gesproken over het afvalbeleid. En daarbij valt ook het woord nascheiden. Ook daar wil ik het met je over hebben. En we gaan zometeen naar de Piekfabriek. Dat is een mooie plek op Zuid, in Rotterdam. En dat is een soort broedplaats van allemaal creatieve mooie dingen. En er horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie heeft op de Mauritsweg in het centrum van Rotterdam een bestuurder van een scooter aangehouden na een achtervolging. Daarbij heeft de politie de scooter geraakt, die daardoor ten val kwam. Een vrouw die achterop zat, raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De agenten hadden de achtervolging ingezet omdat de scooterrijder geen helm droeg. Ook weigerde hij te stoppen bij de achtervolging. De bestuurder is aangehouden. De recherche doet onderzoek. Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt is het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen. Volgens het CBS zijn er voor elke 100 werkenden er 56 mensen met een uitkering. Dan gaat het niet alleen om mensen in de bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar vooral ook om pensioenen. Dat is het overgrote deel van de groep zelfs. Het aantal mensen met een uitkering ten opzichte van de hoeveelheid werkenden is al 4 jaar vrij stabiel. In de periode voor corona lag het een stuk hoger dan nu. Het aantal werkende mensen is deze eeuw wel toegenomen. Begin deze eeuw hadden 7 miljoen mensen een baan. Nu is dat ruim 8,5 miljoen. Inwoners van New York hebben jarenlang ten onrechte te horen gekregen dat de aanslagen van 11 september geen gevolgen had voor de luchtkwaliteit in de stad. Maar maanden na de aanslag werden nog steeds asbestdeeltjes in de lucht gevonden rond de gebouwen. Dat meldt de New York Times. De autoriteiten verzekerden de inwoners van New York de maanden na de aanslagen dat het veilig was om de lucht in te ademen. Maar 10 maanden na de aanslagen werden in een straal van 800 meter rond het WTC nog steeds asbest in de lucht gemeten. Stukken over de metingen die verdwenen in tientallen dozen in het stadskantoor. Al die tijd waren de stukken niet toegankelijk voor het publiek. Door de hoge benzineprijs is het aantal mensen dat doorrijdt zonder te betalen bij de benzinepomp met de helft toegenomen. Dat zegt een van de organisaties die pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen. Deze pomphouder is het zat.
5: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
6: U gaat wel betalen, denk ik nu.
7: Ja, waarom zou ik niet betalen? Je moet toch overal betalen? Ja.
6: Er zijn mensen die het niet doen.
7: Nou, ik ken ze niet zoveel.
8: Jongens, de Masso, bedankt hè.
4: Mensen die bijvoorbeeld bewust doorrijden na het tanken laten vaak de deuren openstaan om snel in te kunnen stappen of kijken verdacht om zich heen, zegt een van de pomphouders. Overigens blijkt een groot deel van de doorrijders zich gewoon vergist te hebben. Dan nog het weer. Bewolkt, later op de ochtend begint het te regenen. Vanmiddag in heel het Rijnmondgebied regen. Het is 19 graden. Maar mocht het gaan regenen, dan kan het zelfs nog verder afkoelen naar een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Dan de verkeersinformatie. Al dan files en vertragingen met auto's die al dan niet betaald op brandstof rijden. Dus even kijken. Ik beperk me even tot de files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Kom ik als eerste uit op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Naar de A20 richting Gouda. Daar is eerder een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging nog. De weg is inmiddels weer vrij. Dan de A4 Schiphol richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Dam. 20 minuten ben je dan langer onderweg. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburgen en Den Haag-Malieveld. Ruim 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht ben je een kwartier langer onderweg. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Vlaardingen en Rotterdam Overschie. Een kwartier extra. Ja, en dan natuurlijk die afsluiting voor het vrachtverkeer op de brug op de A27. En natuurlijk helemaal geen brug op de N3. Dus dat staat nog steeds op het bord. En de N210 Provinciale Weg. Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen ramp in aansluiting met de N219. Hou daar rekening met een half uur extra. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je een goede reis. En we gaan zo meteen een reis maken naar de Piekfabriek. Dat zit op Zuid. En het is een plek, een terrein met een zeer rijke historie. En er horen mooie platen bij in de 5 na 9.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoerrotterdam.nl.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wat dacht je van Japan?
18: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
17: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
18: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De Boer op. Ruud de Boer.
22: Radio met een grote R.
23: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Freedom van George Michael, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Marjolein Smits van Ooyen van de Piekfabriek in Rotterdam. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor de mensen die nu de livestream zitten te bekijken op Radio Rijnmond, TV Rijnmond, die zien een prachtige fabriekshal van binnen. Want de plek op Zuid in Rotterdam is er eentje met veel historie.
2: Ja, dat klopt. Ja, het gaat al eigenlijk terug in de tijd voordat Rotterdam-Zuid enige woning had.
0: Ja, ja. De Piekstraat, hè, in Feyenoord. Feyenoord bestond natuurlijk onlangs 200 jaar.
2: Ja, klopt.
0: Dus,
2: we mooi gevierd.
0: Ja, precies. En nu vernoemd naar een. Het was vernoemd naar een 18e-eeuwse familie Piek, hè, die daar zat met een theehuis.
2: Ja, het is zelfs nog daarvoor is het ook nog een pesthuis geweest. Dus het heeft ook nog echt wel een hele verdere geschiedenis toch daarvoor. Maar dat klopt.
0: Een pesthuis, een scheepswerf waar stoomboten en oorlogsschepen werden gemaakt. En Hunter Douglas zat er ook nog. Luxaflex kennen we het allemaal van.
2: Ja, maar, die zitten er zelfs nog.
0: Oh, kijk. Nou ja, maar hoe lang zitten ze er nog? Hè? Want er gaat een hoop gebeuren daar in dat gebied.
2: Ja, dat klopt. Nee, ze blijven nog tot en met maart. Dus we delen nu eigenlijk de locaties. Voor de helft op het terrein zit nog Hunter Douglas. En de andere helft van het terrein zijn we aan het heractiveren.
0: Ja. Met woningen. Hè? Dus hoe het ooit is ontstaan zonder woningen. Dat wordt nu juist een plek waar geleefd kan worden.
2: Ja, dat klopt. Al duurt de woningen nog wel even voordat die er komen.
0: Ja, ja, dat kennen we. Dat geldt voor heel Nederland natuurlijk. Maar het is ook wel een plek waar mensen zich kunnen ontplooien, toch? Het wordt toch ook wel een beetje een creatieve broedplaats?
2: Ja, nee, daar zijn we nu sinds maart aan begonnen. Dus gedeeltes van de hele terrein eigenlijk dat Hunter Douglas heeft achtergelaten. Dat mogen we nu gaan invullen voor ondernemers, maar ook voor activiteiten, kunst- en cultuursector.
0: Ja, ja.
2: En feesten. En ja, met name de connectie zoeken met de buurt.
0: Ja, precies. En dat allemaal in de transitie naar dat er gewoond gaat worden. Is dit eigenlijk gewoon een mooie transitie? Voor creatieve mensen.
2: Ja, klopt. En er zal niet alleen gewoond worden. Dus ook de bedrijvigheid zal blijven op deze plek.
0: Ja, een mooi voorbeeld, hè, van de Rotterdamse ontwikkeling. Een stad continu in beweging. Een creatieve plek. En ik bleef natuurlijk een beetje haken op dat er ook feesten gevierd kunnen worden. Dus daar ga ik je nog wel even over contacten.
2: Van harte welkom.
0: Want muziek is ook een feestje die jullie hebben aangevraagd. Ik zie D-Live met Grooves in the Heart.
2: Ja, zeker.
0: Ja, hoe kom je daar nou weer aan?
2: Ja, nou, het is inderdaad gewoon vanuit ons hart werken aan deze plek. Ja. En we doen dat met heel veel plezier.
0: Ja.
2: En daar gaat een flow doorheen waar je gewoon alleen maar energie van krijgt.
0: Ja, wat goed. Ja, Our House van Madness verklaart zich nu ook een beetje. Praise You van Fatboy Slim heb ik ook al heel lang niet gehoord. Dus dat wordt, dank je wel namens alle luisteraars.
2: Ja, die blijft toch altijd wel een beetje een van mijn favorieten, moet ik zeggen.
0: Ja, gaaf is die, hè? Ja, dat is echt heel gek met die sample erin. Ja, en maar goed, over klassiekertjes gesproken. ILO gaan we nu voor jullie draaien met Mr. Blue Sky.
2: Nou, hartstikke leuk. Past eenmaal.
0: Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn geworden over die ontwikkelingen die continu gaande zijn. Ik zie hier staan depiekfabriek.nl.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ik wens je heel veel succes de komende jaren.
2: Dankjewel.
0: Marjolein, dankjewel. Tweede van de 5 na 9, zoals gezegd, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: D.E. Light and Grooves in the Heart. Aangevraagd door Marjolein Smits van Ooyen. En die is heel trots, sprak ze over de Piekfabriek op Zuid. En ik kan je aanraden om daar eens een kijkje te gaan nemen. Want dat is een gebied in ontwikkeling en in beweging. Depiekfabriek.nl. Hoor er 5 heerlijke platen bij. En als jij nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dan ben je van harte welkom. Hè. Stuur even een mail naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits, live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert

0: is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De files in Zuid-Holland. Nou ja, de files die leiden tot een vertraging van 5 minuten of meer. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 5 minuten. De A4 Schiphol richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam. Daar ben je 1 kwartier langer onderweg. De A20 ben je ook 5 minuten langer onderweg. Dat is Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. Het weer voor Zuid-Holland. Nou, een heel ander verhaal dan gisteren natuurlijk. Toen het best wel warm werd ook. Maar goed, vandaag op het menu bewolking, regen in de hele regio. Het wordt maximaal 19 graden. En als de regen valt, dan zakt die temperatuur naar 16 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Botlek is het administratiekantoor van Esso ontruimd. Het brandalarm ging af. Kwam rook uit het pand. Nou, hoeveel mensen er buiten staan is niet bekend. Brandweermensen zijn nu op zoek naar de oorzaak. Daarom worden er ook drones ingezet. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen gewonden. Rijkswaterstaat is hard bezig om de Hardenbergenbrug, de A28 bij Nijkerk, te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet kon worden gegarandeerd. De brug is daarom dicht. Dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
2: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kom gisteren uit Zeeland. Dan zit je ook weer met die Merwedebrug.
3: Ja, precies.
2: Ja, dat wordt op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
3: Want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
4: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
3: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus het wordt elke dag feest, denk ik.
1: Nou, soortgelijke problemen zijn er ook op de A16, knooppunt Ridderster. Daar is 1 rijstrook van de flyover richting de A15 afgesloten. Omdat er mogelijk ook problemen zijn door weggespoeld zand. De gemeente Amsterdam heeft een prullenbak geplaatst midden op een fietspad. Nou, omwonenden die snappen er helemaal niks van, want dat is toch levensgevaarlijk.
5: Nou, ik vind het me toch, Michiel, echt typisch Noord.
6: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
7: Er zit echt geen logica achter, ik snap het echt niet.
1: Ja, wat is nou gebeurd? Er werd een rotonde werd geplaatst en daar zit dus een fietspad bij met 2 richtingen. En in het midden staat nu plotseling een prullenbak. Ook nog eens een keer midden op een zebrapad. Het is geen foutje, zo blijkt, een prullenbak daar. Een grapje is het ook niet. De prullenbak is namelijk bedoeld als een tijdelijk paaltje. De paaltjes waren namelijk op bij de gemeente Amsterdam. De prullenbak moet voorkomen dat auto's het fietspad oprijden. Op termijn is het wel de bedoeling dat er dus een paaltje komt.
0: Nee, ik hoorde net zeggen, ja, het is typisch Noord. Maar dat is niet waar, want in Dordrecht kunnen ze er ook wat van. Dan komen nog een verhaal van die lantaarnpaal midden op de parkeerplaats en zo.
1: Of zo'n trafo vlak voor een huis, waardoor die niet meer naar buiten kon kijken. Ja, nee, zeker.
0: Goed, dankjewel, Dave.
1: Hoi.
8: Dit is Radio Rijnmond. De
0: boer op. Met nu Santana Rob Thomas.
8: Radio met een grote R.

uiteindelijk wist te ontsnappen uit de social media bubbel. En heeft iedereen er ontdekt. Stella Lefty, daar heb ik het over. En ze gaat heel erg goed met Boston. En het mooie is, ze heeft maar één land aangedaan in Europa voor haar tour. En dat was Nederland. Ja, zo zijn wij dan ook wel weer. Hè? Of zo is zij dan ook wel weer. Stella Lefty bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. En de koffiecorner is geopend, verklaard. Morgen staakt het OV in heel Nederland, dus ook in onze regio. Ik ben benieuwd hoe jij je reis aanpakt of aanpast. Of misschien heb je wel moeten schrappen in je agenda af. Heb je de mogelijkheid om thuis te werken? Nou ja, je kunt ook een stelling eraan plakken. Zal ik er maar aan wagen? Het is niet mijn mening, maar ja, het is... De OV, dat is natuurlijk infrastructureel en maatschappelijk zo belangrijk. Dat zou eigenlijk niet mogen uitvallen door een staking. Ik zeg het heel voorzichtig, hè. Bij zoiets maatschappelijk belangrijk zou er niet gestaakt mogen worden. Althans, niet op deze manier. Nou, laat je mening maar horen, hoor. En op Goeree Overflakke wordt gesproken over het afvalbeleid. En daarbij valt ook het woord nascheiden. Met nieuwe technieken schijnt dat te kunnen. Dus weg met de kliko's en vooral die PMD-zakken. Bij mij in Lansingerland hangen die kringen aan lantaarnpalen. En dat is de bedoeling dat ze maandagochtend worden opgehangen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dus dan zie je de hele zondag zie je die lelijke zakken aan die palen hangen met al de plastic erin. Wat is voor jou de oplossing? Nou, laat mij weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En ik heb een belangrijke mededeling. Want misschien heb je het alarmbel horen klinken. Het luchtalarm. Het was natuurlijk onlangs weer de eerste maandag van... Ja, en dat betekent dat wij altijd dan die noodradio's gaan weggeven. Dat doen we dus deze week ook bij Radio Rijnmond. En dat is een extra prijs bovenop de prijs die ik al voor je heb straks. Maar ik wijs je eventjes op dit geluid. Let op, dit is een test, hè? Dus dit is niet voor het echie. Maar als je dit hoort... Ja, dan moet je in actie springen en gelijk 93.4 FM appen naar onze app van Rijnmond. Dus let op dit geluid... Als je dit voorbij hoort komen, dan gelijk 93.4 FM appen naar onze vertrouwde Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op die noodradio. Let op, dat geluid zit ook in de reclameblokken. Die is niet geldig. Dus als je hem ergens tussen twee platen hoort, dan is dat de bedoeling. Ben je alvast gewaarschuwd.

0: honky-tonky pianissie. Hè? Kevin DeGraw hoorde je Best I Ever Had bij Radio Rijnmond. Ja, misschien heb je net al gehoord in het nieuws, maar het is toch wel schrikbarend, vind ik hoor, dat bijna 40% van de 15-jarige jongeren in Nederland niet goed kan lezen. En dat is toch wel storend. Nou ja, dan denk ik dat de schrijfvaardigheid ook niet echt al te best is. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Dat is trouwens een daling die al langer geleden is ingezet. Maar 40%, dat was schrikbarende zaken. En nou ja, taal is ons ding, zeg maar. Wat zou er moeten gebeuren om die laaggeletterdheid een beetje een halt toe te roepen? Laat je mening horen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, en hou dat noodsignaal in de gaten. Zometeen komt hij weer voorbij in het reclameblok. Die geldt niet, maar als je dat noodsignaal ergens tussen twee platen hoort, dan maak je dus kans op die noodradio. En die komt nog eens een keer bovenop de prijs die ik al heb weg te geven in de nieuwsquiz Koppensneller. Dus genoeg redenen om zeker te blijven luisteren, al was het alleen maar vanwege het nieuws van bij jou om de hoek en je eigen nieuws op Radio Rijnmond. Te blijven luisteren naar Radio Rijnmond met zometeen het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Download

0: Rijnmond 50. Weet wat je moet doen.
1: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op

0: openmonumentendag.nl.
1: In Streefkerk is het 19 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Het is 1 minuutje voor 10. En ja, de koffiecorner is geopend en er wordt al flink gereageerd. Morgen staakt het OV in heel Nederland, dus ook in onze regio. Hoe pas jij je reis aan? Of heb je moeten schrappen in je agenda? En zouden we staken wel moeten toestaan bij zoiets maatschappelijk belangrijks? Ja, dat is een gevaarlijke stelling, maar je kunt erop reageren. En op Goeree Overflakkee wordt gesproken over het afvalbeleid. Daarbij valt ook het woord nascheiden. Dus misschien wel weg met die kliko's en vooral die PMD-zakken. Wat is voor jou de oplossing? Ja, en in het nieuws natuurlijk. 40% van de 15-jarige jongeren in Nederland kan niet goed lezen. Wat zou er moeten gebeuren om die leesvaardigheid weer een duwtje te geven? Nou, laat je ideeën maar horen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Het laatste nieuws nu krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 15-jarige fatbike-bestuurder aangehouden vanwege een gewapende beroving. Hij had een fatbike meegenomen. De eigenaar bedreigt, mogelijk met een mes of een vuurwapen. Zondagavond aan de Waardenburgdam in de Beverwaard in Rotterdam. Gisteravond zag de politie de jongen samen met iemand anders rijden op zo'n fatbike. Ze gingen in de achtervolging tot in Ridderkerk. Op de Rotterdamse weg is de 15-jarige aangehouden. In de Beverwaard is daarna een kelderbox doorzocht in deze zaak. Daarbij is in ieder geval twee dingen gevonden die lijken op een vuurwapen. Ook is vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft op de Mauritsweg in het centrum van Rotterdam vanmorgen een bestuurder van een scooter aangehouden na een achtervolging. Daarbij heeft de politie de scooter geraakt. Die kwam daarbij ten val. Een vrouw die achterop zat raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De agenten hadden de achtervolging ingezet omdat de scooterrijder geen helm droeg. Ook weigerde hij te stoppen. De bestuurder is dus aangehouden. De recherche doet verder onderzoek. Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt is de afgelopen jaar nauwelijks toegenomen. Volgens het CBS zijn er voor elke 100 werkenden 56 mensen met een uitkering. Dan gaat het niet alleen om mensen in de bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar vooral ook om pensioenen. Dat is het overgrote deel van de groep. Het aantal mensen met een uitkering ten opzichte van de hoeveelheid werkenden is al 4 jaar vrij stabiel. In de periode voor corona lag het nog een stuk hoger dan nu. Het aantal werkende mensen in de laatste 10 jaar is wel wat toegenomen. Begin deze eeuw hadden nog 7 miljoen mensen een baan. Nu ligt dat op ruim 8,5 miljoen. En Ruud zei het al, de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is verder gedaald. Van de 15-jarigen kan ongeveer 40% niet genoeg lezen om mee te kunnen komen, blijkt uit internationaal onderzoek. Tot 2015 was de leesvaardigheid stabiel, maar een paar jaar geleden haalde een derde van de jongeren niet het niveau om mee te kunnen doen in de samenleving. Sinds 2018 gaat ook in andere EU-landen het leesniveau achteruit, maar minder hard dan in Nederland. Staatssecretaris Thiele zegt dat er op school nu al meer wordt ingezet op lezen, maar ze wil dat het nog meer aandacht krijgt. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, later op de ochtend beginnen te regenen. Vanmiddag in heel het Rijnmondgebied regenachtig. 19 graden nu, maar als het zo gaat regenen kan het nog verder afkoelen naar een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Nou ja, het stelt niet zo gek veel voor. Wel wat vertraging op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Ja, en dan zie ik ook enige vertraging rond die A27. Dat is natuurlijk een beetje een rare plek, hè? Die Merwedebrug, waar geen zware vrachtwagens overheen mogen. Maar nou schijnt er schade aan het wegmeubilair te zijn. Dus wat dat daar. Wat daar nou is gebeurd, dat moeten we nog maar even gissen. En gefronste wenkbrauwen gemeld vanaf de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en Barendrecht. Daar is de weg tijdelijk dicht vanwege een te hoog voertuig. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en zet je alvast schrap op voor de nieuwsquiz, hè, die we zo meteen gaan spelen. Ik heb die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met die gerse sokken erin.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Kom
0: komen spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op.

0: Beyoncé en Jay-Z en Crazy in Love bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, goedemorgen. Je bent bij het tweede uurtje van De Boer Op. En de koffiecorner is rijkelijk gevuld hoor, met mensen die ook toch wel eventjes voor een bakje chocolademelk komen. Want ik weet niet of je de livestream zit te bekijken op dit moment. Je kunt ons ook zien namelijk via de livestream van Rijnmond. Dat kan via de app, maar ook via TV Rijnmond. Maar daar hebben we ook webcams tussendoor. Ik zag net beelden van het strand van Hoek van Holland. Dat leek wel alsof het einde der tijden was aangebroken. Maar volgens mij komt dat door gewoon te veel water op de lens. Dus maak je geen zorgen, we gaan er niet aan. Hoe ga jij morgenochtend van A naar B komen? Want morgen staakt het OV in heel Nederland, dus ook in onze regio. Hoe pas jij je reis nou aan? Of heb je moeten schrappen in je agenda? En zou er wel gestaakt mogen worden in zoiets belangrijks als OV, waar zoveel mensen van afhankelijk zijn? En het is niet goed gesteld met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen om goed mee te komen op school. Dat is best zorgelijk, maar wat zou er nou moeten gebeuren? Heb je daar ideeën over? Nou, open de app, rechtsboven klikken op Apples en meepraten. En dat kan ook voor je luisterpleister plaatsen. Waar hang je uit op dit moment? Misschien ben je wel achter in de winkel kleding op kleur aan het hangen. Of zit je hoog en droog ergens in het ECT-gebied? Of ben je gewoon lekker beneden een bakje aan het doen? Nou, laat me even weten waar je uithangt. Jouw luisterpleisterplaats is van harte welkom. Open de app, rechtsboven klikken op Apples en meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz. Ik heb weer een leuke geinige linnen tas voor je. Met zo'n eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. Dus een collectors item. En er zitten ook van die gerse sokken in. Ja, en we spelen nog een ander spel. Maar daar leg ik je zo meteen wel wat over uit. Maar dit is ook leuk om in de wacht te slepen, hoor. Dus ik ben op zoek naar een fragment. Tenminste, ik heb een fragment. Maar er zijn wat woorden weggevallen. Ik ben op zoek naar waar het om gaat eigenlijk.
1: 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van...
0: Ja, en toen kwam dat koffieapparaat er weer dwars doorheen. Maar goed, de vraag blijft staan. Waar komt 1 op de 5 kilowattuur vandaan? A, van zonnepanelen. B, van windmolens. Of C, van gascentrales? A, B of C. Waar komt 1 op de 5 kilowattuur nu vandaan in Nederland? Van zonnepanelen, van windmolens of van gascentrales? Je maakt dus kans op die heel erg leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Met dat geinige logo erop. En natuurlijk ook die gerse sokken. Ja, die heb je nog niet, maar die wil je wel hebben. Want het zijn collectors items. En je krijgt van mij gratis prachtige muziek van het goede doel.

Elton John en Dua Lipa. Ja, Elton John die omarmt gewoon de jongere generatie muzikanten. En ja, dat levert ook wel mooie plaatjes op, hoor. Dit was Cold Heart, de nieuwe versie. Nou ja, nieuw. Is ook alweer een paar jaar oud. Maar goed, het is toch wel leuk om deze ontwikkeling te zien. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Maar ook een uitstapje af en toe naar de jaren 70 en 60's. Je hoort het allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. Zo'n dag, hè? Zo'n dag dat je de regenkleding maar weer eens uit de kast moet gaan pakken. Maar het is ook zo'n dag dat er in Hendrik Ido Ambacht een straatnaam is veranderd. En dat heeft alles te maken met de veroordeling van de voormalig burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Wegens kinderporno. Dus de straat is nu anders gaan heten, want er was dus een straat naar hem genoemd. En verder is het de dag dat we ons moeten opmaken voor misschien wel een grote OV-staking en een heel andere dag morgen. Hè? Want morgen staakt het openbaar vervoer in heel Nederland. En dus ook in onze regio. Maar mijn vraag aan jou is, hoe ga jij je dag dan indelen? Of heb je daar al een manier voor gevonden? En 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen in Nederland. Wat zou er moeten gebeuren om dat tij te keren? Praat mee, discussieer mee, maar je kan natuurlijk ook je eigen onderwerp aanbrengen. Dat is natuurlijk ook altijd mogelijk in de koffiecorner, het gezelligste plekje van de Rijnmond, van de Boerhof. Dus open de app, rechtsboven klik op Apples. Uit de plafondspeakers van de koffiecorner hoor je nu Genesis en Jesus.

0: Zou het een teenage dream zijn van Xavier Trudeau als zijn vader in één keer met Katy Perry thuis komt zitten? Ja, je weet het niet. Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Ik ben bij Radio Rijnmond. Eventjes de file-informatie erbij pakken, want hoe staat het op de wegen inmiddels? Enige vertraging op de A16 en dat heeft te maken met een auto met pech. Dat is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra reistijd. Rechte rijstrook is afgekruist voor alle veiligheid. En het standaard bruggennieuws op de A27 en de N3. Maar er is op die A27, op die Merwedebrug, is de schade aan het wegmeubilair. Dus wat er nou mis is gegaan, misschien is er toch een veel te zware vrachtwagen overheen gereden. Je weet het niet. Goed, gaan we nog even uitzoeken. Toch, Dave?
1: Zeker.
0: Ik geef je weer een opdracht, on-air. Gaan we naar de weersverwachtingen voor Zuid-Holland. Ja, het is regenachtig, hè, maar dat had je zelf natuurlijk ook wel in de gaten. Het wordt hooguit 19 graden. Daarna zakt het weer, want als het gaat regenen, dan daalt die temperatuur naar een graad of 16. Vanavond regent het nog even, maar in de loop van de avond trekt die regen weg uit Zuid-Holland. Vannacht blijft het vrijwel droog. Het koelt in het midden en het oosten van Zuid-Holland af naar een graad of 12. Morgen af en toe zon, maar ook buien met kans op onweer en windvlagen bij een middagtemperatuur van 18 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteren bij een doorzoeking van een kelderbox in de Beverwaard in Rotterdam twee nepvuurwapens en een partij vuurwerk ontdekt. Een jongen van 15 is aangehouden. De doorzoeking werd gedaan dat de jongen werd aangehouden voor een gewapende beroving afgelopen zondag. Toen werd iemand van zijn fatbike beroofd in de Beverwaard. Gisteravond zagen agenten de jongen rijden, gingen in de achtervolging. Hij werd uiteindelijk in Ridderkerk aangehouden. Bij de doorzoeking gisteren werden agenten overigens niet hartelijk ontvangen door de buurt. Zo werden agenten uitgescholden door buurtbewoners. Bijna 40% van de jongeren leest zo slecht dat ze niet mee kunnen komen op school, blijkt uit onderzoek. De groep kan niet goed genoeg meekomen om te kunnen functioneren in de maatschappij. Ze dreigen laaggeletterd de middelbare school te verlaten. Nou, de daling van de leesvaardigheid van jongeren is jaren geleden ingezet. Waar Nederlandse 15-jarigen in 2013 nog boven de Europese gemiddelde scoren, is die score steeds lager geworden. Ook in de landen om ons heen daalt de leesvaardigheid, maar hier dus harder. Inmiddels zitten we onder het Europese gemiddelde. Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens ook dat Nederlandse jongeren minder te maken hebben met pestgedrag en ook spijbelen ze minder. Dat zijn we wel pluspuntjes.
0: Wat zou er moeten gebeuren om die laaggeletterdheid, of ze dat slecht kunnen lezen, een halt toe te roepen? Praat erover mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En overigens straks ook aandacht voor dit onderwerp in Lunchbreak met Erik Lemmers.
1: En de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht is woest. Hij is enorm boos over een reclamebord langs de A2 bij Vianen. Er staat namelijk een verdient meer. Het bord is van een dienstverlener voor ondernemers die de tekst gebruikt in een campagne over nieuwe regels die werkgevers verplichten transparanter te zijn over salarissen. Nou, vindt de burgemeester, Sjors Freulich, je kent hem misschien wel van Radio 1 van vroeger.
0: Misschien, is een geweldige radiomaker.
1: Ja, nou goed, ja. Hij zegt de term past niet in de openbare ruimte. We doen allemaal ons best om in het publieke debat en in de openbare ruimte normaal en fatsoenlijk met elkaar om te gaan, zo schrijft hij op X, dan helpt deze campagne niet. Kijk, ik ben geen watje en zoek soms ook het randje op, maar kinderen zien dit dus ook. Ja, noem me een fatsoensrakker, maar ik hoop dat deze uiting snel verdwijnt.
0: Maar goed, jij piept dat steeds af. Maar het gaat over...
1: Ja, sorry, wat? Wat er nou staat?
0: Ja.
1: Nou, er staat...
0: Ja,
1: ja, sorry. Ja, blijkbaar mag ik niet zeggen. Dus, nou goed, okay. De tekst moet volgens Van Spaandonk, dat is degene die de bord heeft neergezet, de aandacht vestigen op nieuwe regels die werkgevers onder meer verplichten duidelijker te zijn over salarissen en verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. En daar hoort een woord bij.
0: Ik blijf echt in totale verwarring achter.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu Nick Kershaw. Ben benieuwd.
2: Radio met een grote R.

0: David Guetta en Bebe Rexha. En I'm Good. Eigenlijk was het Eiffel 65, waar we natuurlijk van kennen. I'm Blue bij Radio Rijnmond. Sneller. Ik heb nog steeds die linnen tas hier voor je staan, hè? Ja, en we spelen nog twee spellen ook, hè? Want we hebben ook misschien nog wel die noodradio weg te geven. Maar laten we ons eerst eens even concentreren op die linnen tas. Leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Dus een collectors item. En er zitten ook nog gerse sokken in. Ook van Radio Rijnmond. Nou, daar komt hij dan, hè? Dit is het fragment.
1: 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van...
0: Waar komt 1 op de 5 kilowattuur in Nederland vandaan? A. Van zonnepanelen. B. Van windmolens. Of C. Van gascentrales. Nou, doe een poging. Doe mee. Doe mee en open de app. Rechtsboven klik op Apples A, B of C. En je maakt kans op die leuke linnen tas. En natuurlijk ook op die gerse sokken.

0: the Police. And every little thing she does is magic bij Radio Rijnmond. Nel die stond net bij mij in de koffiecorner. Die nam even een lekker theetje tot zich. En die zei, ja Ruud, over dat verhaal over jongeren die zo slecht kunnen lezen. Ja, dat is vanochtend in het nieuws. Hè. 40% van de 15-jarigen in Nederland hebben moeite met lezen om mee te komen met school. Jongeren die slecht kunnen lezen, ja, vaak hebben ze ook dan wel ouders van buitenlandse afkomst. En dan wordt er thuis natuurlijk niet die taal gesproken. Maar wat dan natuurlijk niet helpt, is dat ze dan vervolgens alleen maar op die telefoon zitten te tikken. Ja, ik zeg, leef het ouderwetse leersysteem. Hans die zei net tegen mij, ja, laaggeletterdheid oplossen is wat mij betreft vrij simpel. Gewoon geen smartphone of tablet totdat ze 18 plus zijn. Dat is de oplossing van Hans. En ik had gehoopt dat Ad net het verlossende antwoord gaf over dat reclamebord voor een bedrijf met een woord dat steeds weggepiept was. En ik ben zo benieuwd wat er dan op dat bord staat, wat voor woord. Ja, nou ja, en Ad zegt, ja, volgens mij piep. Ik weet het niet hoor. Maar als jij het weet, laat het me even weten. Ja, en die nieuwsquiz. Ja, ik ga hem nog even laten horen hoor. Groepensneller. Want we hebben die tas hier liggen met die gerse sokken erin. En ja, dat is een collector's item. En die kan van jou zijn. Als je tenminste meedoet met de nieuwsquiz. Let op, hier komt het fragment.
1: 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van...
0: Waar komt die 1 op 5 kilowattuur vandaan in Nederland? A van zonnepanelen, B van windmolens of C van gascentrales? Open de app, rechtsboven klik op App ons. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop je over, nou wat zal het zijn, een half uur te spreken. Als winnaar van in ieder geval die tas met die gerse sok. Zometeen de Waterboys, eerst Dido, Sand in My Shoes.

0: Tijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw Radio Rijnmond. Het beste van de jaren 80, 90 en nu. Ga je mee? De boer op.
1: I picture the rainbow. You have

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is.

0: vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: In Vlaarding is het 18 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. 11 uur geweest, de koffiecorner is geopend. En ga je toch dat bericht herhalen over een piep verdient meer of niet?
4: Nou ja, hoe bedoel je dat precies?
3: Nou ja, je had het daar straks over dat reclamebord waar burgemeester Sjors Vreulen van Vijf Herenlanden niet zo blij mee was.
4: Je bedoelt het woord met erop.
3: Nou ja, ik ga het zo meteen gewoon zeggen hoor.
4: Ja, moet je doen.
3: Oké. Nou ja, goed. Dave Datema, zullen we maar gelijk van Akkiet gaan? Het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
5: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 15-jarige fatbike-bestuurder aangehouden vanwege een gewapende beroving. Hij had een fatbike meegenomen en de eigenaar bedreigt, zegt de politie, mogelijk met een mes of een vuurwapen, zondagavond aan de Waardenburgerdam in de Beverwaard. Gisteravond zag de politie de jongen samen met iemand anders rijden op een fatbike. De politie ging in de achtervolging tot in Ridderkerk. Op de Rotterdamseweg is de 15-jarige toen aangehouden. In de Beverwaard is daarna een kelderbox doorzocht in deze zaak. Daarbij is in ieder geval iets gevonden dat lijkt op een vuurwapen. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is verder gedaald. Van de 15-jarigen kan 39% niet voldoende lezen om mee te kunnen komen, blijkt uit onderzoek. Tot 2015 was de leesvaardigheid stabiel, daarna begon het te dalen. In andere EU-landen daalt het ook, maar minder hard dan in Nederland. Staatssecretaris Thiele zegt dat er op school nu al wordt ingezet op lezen, maar wil dat het nog meer de aandacht krijgt. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen, nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad zijn vertrokken. De twee Amerikanen waren afgelopen week in Moskou en daarna in Kiev voor vredesonderhandelingen. Zeker 2 mensen zijn omgekomen. 10 mensen zijn gewond geraakt door de Russische aanvallen, zegt de burgemeester van Kiev. Polen voerde vannacht operaties uit in de lucht om schending van het luchtruim te voorkomen. Dat meldt het Poolse leger. Uit voorzorg werd het vliegveld of luchtverkeer in de Oost-Poolse stad Lublin tijdelijk stilgelegd. De politie in Duitsland is op zoek naar een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij een fataal ongeluk net over de grens bij Doetinchem. De trucker zou een manoeuvre hebben gemaakt waardoor een automobilist die uit een andere kant kwam in de problemen kwam. Die ging daarna over de vangrail en sloeg over de kop. De vrachtwagenchauffeur reed daarna verder. De bestuurder van de auto overleefde het niet. 2 andere inzittenden, een zwangere vrouw en een kind van 3, raakten zwaar gewond. Het weer bewolkt. Later op de ochtend begint het te regenen. Vanmiddag in heel het Rijnmondgebied regen. Het is 19 graden, maar op de plekken waar het gaat regenen kan het zelfs nog verder afkoelen naar een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave. ANWB heeft verder geen aparte meldingen, dus behalve bruggennieuws. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je natuurlijk ook een goede reis. En zometeen, ja, de ontknoping van die nieuwsquiz. Hè, waarmee je dus die leuke linnen tas in de wacht kan slepen. En ook die gerse sokken erin. Maar we hebben nog iets extra's. En daar hebben we een apart geluidje voor. Dat is die noodradio die we de hele week weggeven. Dus ik zou zeker aan het toestel gekluisterd blijven.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Wat doe jij als je de sirene hoort?
10: Toch even op internet kijken, denk ik.
9: En wat als je geen verbinding hebt?
10: Ik heb geen idee.
9: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
12: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De Boer op. Ruud de Boer.
20: Radio met een grote R.
21: Ja!

0: sloeg in als een bom in de jaren 90. De Spice Girls en Wannabe bij Radio Rijnmond. Zal ik dan toch maar bekendmaken wat er nou op dat bord stond? Want iedereen zit zich dat nou af te vragen. Hè? Waar burgemeester Sjors Vreulich zich zo druk om maakt van Vijf Heerlanden. Want hij zegt, ja, moet dat nou zo chic? Want onze nieuwslezer piepte dat allemaal netjes weg. Nou ken ik Dave ook wel, is een hele nette meneer. Maar goed, er staat dus levensgroot langs de weg een bord met de tekst... een lul verdient meer. Ja, en de burgemeester die vroeg zich af, moet dat nou wel zo? Het is ook een soort van taalverloedering, hè? Dus misschien denk jij er anders over en denk je, nou, dit moet gewoon kunnen. Maar is het nou het gewenste effect bereikt? Dat is misschien wel even de vraag. Over taal gesproken, bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Laaggeletterdheid dreigt. Wat kunnen we doen om die laaggeletterdheid een halt toe te roepen? Ja, en morgen staakt het OV in heel Nederland, dus ook in onze regio. Hoe pas jij je reis aan? Of heb je gewoon moeten schrappen in je agenda? En is het wel wenselijk om te staken bij een voorziening die zo belangrijk is voor zoveel mensen? Laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Komend uur geef ik ook nog eens een keer die noodradio weg. En alsof dat niet alles is, speel ik ook nog de nieuwsquiz... waarmee je kans maakt voor die leuke tas en die gerse sokken erin. Laten we die eerst eens even proberen weg te geven. Dat zou leuk zijn, hè? Ik heb een fragment uit het nieuws van vanochtend. Een nieuwskop en die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van...
0: Waar komt die 1 op de 5 kilowattuur vandaan? A van zonnepanelen, B van windmolens of C van gascentrales? Dus waar komt die 1 op de 5 kilowattuur in Nederland vandaan? Zonnepanelen, windmolens of gascentrales? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Heel veel succes. Dit is Roxy Music.

0: Ik hou van die Duolingo, hè. Rolf Sanchez en Marchard bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Ja, en wie gaat er nou vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met daarin die gerse sokken? Het zijn collectors items. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van...
0: Ja, waar komt die 1 op de 5 kilowattuur vandaan dan? A, van zonnepanelen, B, van windmolens of C, van gascentrales? Guus, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen. Nou, ik had gedacht dat het zonnepanelen waren. Want die zijn ook het meest economisch goed.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: 1 op de 5 kilowattuur die in Nederland wordt geleverd is afkomstig van zonnepanelen.
0: Ja hoor, helemaal goed. Nou, die tas is in de pocket met die gerse sokken. He, dus mooi uit, want het wordt weer kouder, Guus.
2: Jazeker. Nou, ik sta nog wel met het raam open op de zolder. Maar voor de rest
0: dat is altijd gezond, weg. Maar het vriest toch niet dat het kraakt, hè?
2: Gelukkig niet.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen, hè?
2: Graag gedaan.
0: Yo, dag, Guus. Hoi.
2: Tot morgen.
0: Ik ben bij Radio Rijnmond, ik ben bij de boer op. Zometeen Rick Astley. We gaan weer eens eventjes jouw flink rickrollen, maar met een goede bedoeling. Eerst de course en ready or not.

Ben jij even gerickrolled, Rick Ressy en Together Forever bij Radio Rijnmond. Ja, en ik weet niet of het je is opgevallen. Ja, Guus ging er net vandoor met die leuke linnen tas. Met die gerse sokken erin. Maar dat noodsignaal, dat heeft nog steeds niet geklonken. Hè? En dat moet toch, denk ik, wel binnen nu en een half uur gaan gebeuren. Ik laat je nu een voorbeeld horen. Als je dit signaal hoort, dan kun je 93.4 FM appen naar onze app. Maar dit is een test, hè? Dus hij moet nog komen. Als je die hoort, dan maak je dus kans op die noodradio. En dat kan binnen nu in een half uur zomaar gebeuren. Dus blijf aan het toestel gekluisterd natuurlijk. Hè. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En daarvoor nog J.P. Cooper en September

0: Ja, de man was nog niet net begonnen. Of J.P. Cooper die wist niet hoe snel hij zich moest melden met zijn September Song bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Even kijken op de wegen. Het standaard bruggennieuws vanaf de 27 en de N3. Dan gauw door naar het weer voor Zuid-Holland. Het is natuurlijk een regenachtige dag, maar daar hoef je geen meteoroloog voor te zijn. Dat heb je waarschijnlijk wel gemerkt. 19 graden wordt het maximaal, maar als het gaat regenen, dan zakt die temperatuur naar een graad of 16. Vanavond eerst regen. In de loop van de avond trekt die regen dan weer weg uit Zuid-Holland. Vannacht blijft het vrijwel droog. Het koelt in het midden en het oosten af naar een graad of 12. Morgen af en toe zon, buien, kans op onweer, windvlagen. Dus eigenlijk het complete palet. Middagtemperatuur 18 graden. En de komende dagen is het licht wisselvallig in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteren bij een doorzoeking van een kelderbox in de Beverwaard in Rotterdam twee nepvuurwapens en een partij vuurwerk ontdekt. Een jongen van 15 is aangehouden. De doorzoeking werd gedaan nadat de jongen werd aangehouden voor een gewapende beroving afgelopen zondag. Toen werd iemand van zijn fatbike beroofd in de Beverwaard. Gisteravond zagen agenten de jongen rijden. Ze gingen in de achtervolging. Hij werd uiteindelijk in de kerk opgepakt. Bij de doorzoeking gisteren werden de agenten niet echt hartelijk ontvangen door de buurt, zegt de woordvoerder van de politie. Zo werden de verschillende agenten uitgescholden door buurtbewoners. De groep hackers die achter de Odido-hack zitten dreigen met nieuwe acties nadat de politie de stem heeft vrijgegeven van een van hen een opsporing verzocht. RTL publiceert in een verklaring van Shiny Hunters: "We zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen en volgen alles nauwlettend," schrijven ze. In februari werden de gegevens van 6 miljoen klanten van Odido buitgemaakt. Er zaten adressen bij, telefoonnummers en zelfs rekeningnummers. De politie publiceerde in het onderzoek naar deze hacker de stem van de man. Nou, deze man, die door de Shiny Hunters onze medewerker wordt genoemd, heeft de volledige steun van de hackersgroep, zowel mentaal als financieel, zo staat in de verklaring. De politie roept de beller met klem op zich te melden. De hackersgroep zegt dat de politie alle geluk van de wereld nodig zou hebben om de gezochte verdachte te pakken voordat de groep weer een grootschalige datadiefstal in Nederland zal plegen.
0: Het feit dat ze zo reageren betekent wel dat ze het niet helemaal lekker zit, toch?
1: Of ze zijn gewoon ongelooflijk brutaal.
0: Dat zou ook nog kunnen.
1: En de Nederlandse autocoureur Luc Hartog krijgt wereldwijd veel lof voor zijn heldendaad. Zaterdag redde hij tijdens een race in Shanghai een andere coureur uit een brandende auto. Met gevaar voor eigen leven sloopte Hartog de deur, probeerde hij met een brandblusser de vuurzee tot te bestrijden en trok uiteindelijk de gewonde coureur, de Brit Milroy, uit de brandende wrak. Hij zegt zelf: "Ik hoef daar geen seconde over na te denken."
2: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
3: Maar er waren ook mensen die doorreden.
2: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
1: Nou, Milroy ligt nog in het ziekenhuis met een hoop botbreuken en een gekneusde long. Luc Hartog krijgt dus reacties uit de hele wereld. Ook van Max Verstappen. Die zegt dat Milroy het waarschijnlijk niet had overleefd zonder het optreden van Luc Hartog, de Nederlandse autocoureur.
0: Dankjewel, Dave Datema.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De boer op.
0: Met nu Soul Asylum.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we weer eens even gaan gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega's bij ons in de regio. Met wie wij ook een nauwe samenwerking hebben. En komende zaterdag beginnen we ook weer met een nieuwe seizoen Lokaal. Dat is het gezamenlijke tv-programma van de lokale streekomroepen en de regionale omroep Rijnmond. En dan eens eventjes ons licht opsteken bij de redactie van RTV Dordrecht, de streekomroep. Want daar zit programmamaker Corrado Franke. Goedemorgen, Corrado.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, helemaal fris en fruitig. Ik zie het al. Je bent lekker op vakantie geweest.
1: Ja, als ik er fris en fruitig eruit zie, dan is het een compliment. Als ik me ook zo voel, geen idee. Maar,
0: Het is een compliment. Nee, maar goed. Je bent flink aan de bak geweest. Want ik zie heel veel nieuwsberichten bij jullie op de site staan. Op rtvdordrecht.nl. Ja, wat echt gewoon landelijke bekendheid heeft gekregen. Jullie reportage over die eeuwenoude blokfluit.
1: Ja, de voor zover bekend in ieder geval oudste blokfluit van ons land. Ja. Uit de 14e eeuw komt die. Is in de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht opgegraven. Er is natuurlijk één grote vraag. Als je zo'n eeuwenoud ding opgraaft, doet hij het nog? Komt er nog een soort van geluid uit?
0: Hoe klinkt die? Ja, precies.
1: Hoe klinkt die? En bij hoge uitzondering mocht een onderzoeker, tevens fluitiste, erop spelen. Een paar minuutjes was dat, geloof ik.
0: Ja.
1: En mijn collega Koen Theuwis heeft dat in een prachtige reportage langzaam opgebouwd richting de absolute climax. Ja. Ja, er komt geluid uit.
0: Ik heb het gehoord.
1: Of het nou echt schitterend geluid is. Ja. Nee,
0: het gaat om het idee, Corrado, toch?
1: Ja, precies. En de fluitiste was er hartstikke blij mee dat er in ieder geval meer dan lucht uitkwam. Dus het is toch een geslaagde test, denk ik.
0: Ja, dat was lucht eruit. Maar over inname gesproken, ik wist niet van het bestaan. Maar de spare rib drive, leg uit, Corrado. Wat is dat in hemelsnaam?
1: Dat klinkt heel luchtig, maar heeft ook wel iets serieus. De spare rib drive is als het ware een toertocht voor allerlei auto's. Er staan veel sportieve auto's aan de start, maar eigenlijk mag ik in mijn Kiaatje, we zouden er ook aan mee mogen doen, als het ware. Met daarna, na afloop, een spare rib buffet.
0: Ja.
1: En dat wordt allemaal voor Stichting voor Sarah gedaan, het goede doel. In de strijd tegen zeldzame spierziekten is opgericht. En daar is een prachtig bedrag bij die actie binnengehaald van ruim 57.000 euro. Dus toch hartstikke mooie steun in de rug, denk ik, voor die stichting. Ja. Dat alles is een beetje uit de hand gelopen. Het begon ooit als een soort actie binnen een vriendengroep.
0: Ja.
1: En inmiddels toe aan de zevende editie met ruim 330 deelnemende auto's.
0: Ja, mooi bedrag ook. Iets minder mooi, dat zijn de prestaties van de FC Dordrecht, begrijp ik, Corrado.
1: Ja, Ruud, ja, dat is. Ik wil niet gelijk een vergelijking trekken met de seizoenen tot een jaar of 3-4 geleden. Maar FC Dordrecht in 2 wedstrijden 12 tegengoals. Er werd met 6-1 verloren in Volendam, mm-hmm. anderhalf week geleden. En afgelopen zaterdag ging het met 6-3 mis thuis tegen Jong AZ. Ja, daar worden de vele Dordt supporters, heel veel zijn het er niet, worden er niet heel blij van.
0: Nee.
1: En het is toch vooral even de vraag, hoe nu verder met een piepjonge ploeg. Weinig ervaring erin. Ja. Dus daar ligt nog wel een uitdaging voor de komende weken.
0: Uitgebreide analyse te lezen op rtvdordrecht.nl. En natuurlijk ook het verhaal over die oudste blokfluit van Nederland. En de spare rib drive. En nog veel meer verhalen. Want jullie spreken ook over Kees Budding, de dichter, die een standbeeld krijgt. En ook nog ook bij jullie de OV-staking. Waar in jullie streken toch wel ook al moeilijk is om je te verplaatsen. En dan wordt het nog lastiger in ieder geval. Dat en meer op rtvdordrecht.nl. Corrado, dankjewel voor nu.
1: Tot de volgende.

Aretha Franklin en Think bij Radio Rijnmond. Maurice stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, morgen Ruud, de mensen van het OV zullen het wel niet voor hun lol doen, hoor, dat staken. Hoe kom je anders op voor je rechten als de werkgever niet wil luisteren? Dat hele OV-plat zouden ze wel aan het denken moeten zetten. Bezuinigingen, verminderd pensioen, minder rechten bij ziekte en veiligheid. Dus ik snap het allemaal wel, zei Maurice zojuist tegen mij in. Bizarre geluid. Ja, dan weet je hoe laat het is. Dan moet je in actie schieten en 93.4 FM eventjes naar onze appen. Dus had maak kans op die noodradio en app nu 93.4 FM naar de Rijnmond app.

0: George Ezra en Shotgun bij Radio Rijnmond.
1: Die is niet te geloven, maar er is weer massaal gereageerd op de noodoproep. En daar zat ook bij Yvonne uit Nieuwekerk aan den IJssel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, nou, je hebt hem te pakken hoor, die noodradio van Radio Rijnmond. Ja. Ja, helemaal aan de oostkant van de regio. In Nieuwekerk en IJssel. Ben je zo blij dat die Algabrug weer open is? Of heb je daar helemaal geen last van gehad?
2: Nou, ik heb daar gelukkig geen last van. Gelukkig niet. Nee, zeker niet.
1: Nou ja, laten we ook hopen dat we geen last krijgen van allerlei noodsituaties. Maar in ieder geval ben je op de toekomst voorbereid. Hè?
2: Zeker.
1: Is dat het eerste in het arsenaal dat je in huis hebt aan noodspullen? Of heb je al...
2: Ik heb al wat spullen, hoor.
1: Okay.
2: Ik heb al wat spullen. Oh. Dus ik hoop niet dat ik het nodig heb.
1: Nee, maar het leuke van die noodradio is, je kunt hem ook als gewone radio gebruiken.
2: Oh, nou, dat is leuk. Dat is zeker. Hartstikke leuk, ja.
1: Nou, gefeliciteerd en geniet ervan. En nou, doen ze de groeten daar in Nieuwekerk, hè.
2: Zal ik doen. Okay. En dankjewel, hè.
1: En dag, Yvonne.
2: Groetjes.
1: Hoi. Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemorgen, Erik.
3: Hallo, Ruud.
1: Bij jou ook die noodradio die er volgens mij uitgaat?
3: Zeker. Zo weer weggeven. Ja.
1: Maar dat niet alleen. Want ik heb begrepen dat... Ik heb het de hele ochtend gehad over... dat toch wel de grote zorgen over de lage letterdheid. En dat jullie daar ook misschien wel aan gaan besteden. Hè?
3: Want, Nee, je keek naar mij, want ik denk, oh, wat gaan we het daarover hebben? Nee, zeker, daar gaan we het over hebben, ja. Want, ja.
1: Nou ja, we lachen erom, maar 40% van de 15-jarigen in Nederland leest te slecht om mee te kunnen komen op school.
3: Ongelooflijk, toch? Het is echt verschrikkelijk gewoon eigenlijk. Ja. En je ziet waar het praktisch op neerkomt. Hè? Als je niet eens de OV-app kan gebruiken...
1: Precies.
3: Omdat daar tekst staat die je niet kan lezen.
1: Ja.
3: Dat is toch wel echt ernstig. Ja, je kan toch nog steeds niet meekomen als je niet kan lezen of schrijven.
1: Nee.
3: En er is een bibliotheek, de bibliotheek van A tot Z in Ridderkerk... die heeft daar een programma voor.
1: Mm-hmm.
3: En die hebben allerlei activiteiten georganiseerd... en daar gaan we mee praten over wat ze gaan doen.
1: Ja, want je ziet wel vaker dat bibliotheek inderdaad... dan gewoon gelijk in actie springen. Want ik zag dat ook bij de bibliotheek in Schiedam... Hè, met in de week van de lage letterlijk.
3: Ja, dus, dat is echt een laagdrempelige plek. Hè. Ja, daar kan je naartoe. Daar zijn de boeken, maar daar kun je ook geholpen worden... met digitale problemen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè, als je niet zo goed met je op internet wegwijs weet... dan kan je dat daar ook een beetje leren. Het is wel de goede plek ervoor, wat dat betreft.
1: Op dat
3: ik ga het ook hebben over het voetbal.
1: Ja, welk voetbal?
3: De Kelder League.
1: De Kelder League?
3: Dat is in Rotterdam begonnen. Of eigenlijk in Vlaardingen. Met een club die zei van... willen we gewoon weer lekker voetballen. Weet je, niet met het gezeur van... dat je kan degraderen of promoveren.
1: Oh, niet
3: met
1: presteren.
3: Erbij.
1: Gewoon lekker potje voetballen.
3: Juist.
1: Ja.
3: Want bij de KNVB waren vorig jaar... 1200 incidenten van agressie. En zij zeiden, wij nodigen alleen clubs uit voor een competitie... die beloofd hebben dat ze aardig zijn voor elkaar en gewoon netjes. Dat zijn er 6 op dit moment. 8 teams. Maar dat kan natuurlijk groter worden. En ik ga zo met de voorzitter spreken die dat heeft opgezet.
1: Bizar eigenlijk. Het begint als een spelletje en het...
3: En het eindigt in allerlei vechtpartijen. Sinds coronatijd is dat ook erger geworden.
1: Ja, de lontjes zijn korter
3: pikken
1: geworden.
3: Niks meer. En dat korte lontje, dat werkt niet echt.
1: Nee. De lunchplaat.
3: Lunchplaat gaat over iemand die ook een kort lontje had. Een enorm kort lontje. Die zat in een vliegtuig van American Airlines.
1: Mm-hmm.
3: En die begon een zwarte steward of stewardess uit te schelden. Daarna iemand anders te slaan. En nog eens een keer een vrouw lastig te vallen die tussen beiden kwam.

0: hard. Ik weet het niet. Het is aan de luisteraar natuurlijk. Ja, ja toch? Ja. Je zit ook te denken, hè? Want
1: precies. Ik zit ook even...
0: Ja.
1: Nee.
0: Stuck in the middle with you. Stick together. Nou ja, goed.
1: Dat stick together is best leuk.
0: Het is geplakt. Het is aan jou, lieve luisteraar, om met een mooie plaat te komen. Je bent van harte welkom. Open de app en klik op...
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
5: Voordeeluitjes.nl. Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks een grote hit van David Bowie en Tina Turner, die helemaal niet bedoeld was voor een single, maar als reclamespot voor cola. Zometeen, nu eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
11: Goedemiddag. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot bijna 3 jaar cel voor een gijzeling vorig jaar. Het slachtoffer werd gedwongen geld te pinnen omdat hij de verdachte €6.000 schuldig zou zijn. Van de straf is 12 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat de 21-jarige Rotterdammer samen met anderen zich schuldig zou hebben gemaakt aan

0: gijzeling, afpersing en dwang. De gijzeling begon bij een clipopname ergens in een park in Vlaardingen. Tijdens de gijzeling werd het slachtoffer dus gedwongen grote geldbedragen op te nemen en over te maken. De politie heeft gisteren bij een doorzoeking van een kelderbox in de Beverwaard in Rotterdam twee nepvuurwapens en een partij vuurwerk ontdekt. Een jongen van 15 is aangehouden. De doorzoeking werd gedaan nadat de jongen werd aangehouden voor een gewapende beroving afgelopen zondag. Toen werd iemand van zijn fatbike beroofd in de Beverwaard. Gisteravond zagen agenten de jongen rijden en gingen in de achtervolging. Hij werd uiteindelijk in de kerk aangehouden. Bij de doorzoeking gisteren werden de agenten niet echt hartelijk ontvangen door de wijk. Zo werden agenten uitgescholden door buurtbewoners. Twee auto's zijn op elkaar gebotst op de A4 ter hoogte van de afrit Vijfsluizen. De wagens kwamen net uit de Benelux-tunnel en botsten kopstaart op elkaar in noordelijke richting, meldt Dit is 2. Voor een van de inzittenden moest een ambulance komen. Hoe het nu gaat met het slachtoffer is niet bekend. Inmiddels is de A4 wel weer helemaal vrij. De politie in Duitsland is op zoek naar een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij een fataal ongeluk net over de grens bij Doetinchem. De trucker zou een manoeuvre hebben gemaakt waardoor een automobilist in de problemen kwam. Die ging de vangrail over en sloeg daarna over de kop. De vrachtwagenchauffeur reed gewoon door. De bestuurder van de auto overleefde het niet. Twee andere inzittenden, een zwangere vrouw en een kind van 3, raakten zwaar gewond. Het weer bewolkt, geruime tijd regen. Het is 16 graden. In de loop van de avond trekt de regen dan weg. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen af en toe zon, kans op buien met onweer en windvlagen. En het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Een lunchplaat, die gaan we draaien. En dat gaat over een verhaal dat zich afspeelt in een vliegtuig van American Airlines. Ja, daar was een 67-jarige passagier die zich zo liet gaan met scheldpartijen op het personeel en agressie naar andere passagiers, dat die hem hebben vastgebonden aan zijn stoel met een flinke lading duct tape. Hij kon geen kant meer op. De man is op een luchthaven dichtbij uit het vliegveld gezet en gearresteerd. Hij is ook zijn baan kwijt inmiddels. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen muziek van Rod Stewart en Tina Turner.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
10: Radio met een grote R.

0: niet zelf bedacht, deze samenwerking. Dus het was een cola-merk dat ze bij elkaar bracht voor een spotje. Ja, dat werd zo'n succes dat de hit vanzelf volgde. It Takes Two. Het lunchbuffet is weer geopend. Welkom. En tijdens jouw break praat ik zo met de voetbalclub in Vlaardingen die het initiatief nam tot de zogenaamde Kelder League, VFC Vlaardingen. Ze verzamelden gelijkgestemde clubs voor een eigen competitie los van de KNVB. Alleen clubs waarvan de leden zich houden aan de regels en die zich op en rond de velden niet agressief gedragen, die zijn welkom. Sinds de coronatijd is de agressie van zowel publiek als spelers in het amateurvoetbal flink toegenomen. Zometeen spreek ik de voorzitter van die Vlaardingse club. De 40ste editie van de gondelvaart op de rivier de Gieze komt eraan. Ik spreek zo twee jongere deelnemers die met hun groep de meest spectaculaire bouwwerken op het water maken. En dan heb ik het bijvoorbeeld over drijvende skischans, waarbij de gondelvaart snowboarders tijdens die gondelvaart snowboarders en skiers daarvan afsprongen. Dat was dus een spectaculair gezicht. Nou, je kunt meer van dat soort dingen verwachten. En je hoort wel eens vaker over vliegtuigpassagiers die zich agressief gedragen. Maar in een vlucht van American Airlines ging één passagier zo enorm over de schreef dat hij tot het einde van de vlucht moest worden vastgebonden met duct tape. De man had een zwart personeelslid uitgescholden. Hij sloeg een passagier en duwde een vrouw weg die probeerde te helpen. Het vliegtuig is op een ander vliegveld geland dan gepland om de man over te dragen aan de politie. Zijn werkgever heeft hem ontslagen. Ja, misschien dat hij nu een toontje lager zingt. Hoe dan ook, welke lunchplaat wil jij daarbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons. En soms weet je hoofd al lang wat je wilt, maar is je lijf er nog niet aan toe. Dat is waar Somber over zingt zometeen. Maar eerst hoor je muziek van Talking Heads en een hit uit mijn kindertijd. Ik was 11 en nog iets te jong om het hele verhaal te snappen. Maar het klonk wel leuk.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Psycho Killer van de Talking Heads.

0: Somber, my body isn't ready, hoorde je. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Agressie hoort niet thuis in het voetbal. Dat is de gedachte waar de Kelder League vorig seizoen mee is opgericht. Afgelopen zondag startte het tweede seizoen bij Steeds Hoger in Rotterdam. Voetbalclub VFC Vlaardingen nam het initiatief voor een competitie met 8 teams... waarbij geen promotie of degradatie dreigt... en zonder de eindeloze discussies met scheidsrechters, gestaakte wedstrijden of vechtpartijen op of rond het veld. De KNVB die telde afgelopen seizoen maar liefst 1200 van dat soort incidenten. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van VFC Vlaardingen en de initiatiefnemer, Wolter van der Graaf. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveel incidenten hadden jullie vorig seizoen?
1: Nul.
0: Nul! Nou, daar zul je heel trots op zijn, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, want ik kan me
1: voorstellen.
0: Precies, maar ik kan me voorstellen, hè, je wordt natuurlijk wel fanatiek als je voetbalt, dat het ook bij jullie wel eens voor kan komen, toch?
1: Nee, nee. Kijk, bij ons is er geen drang, geen druk, geen. Ze willen geen kampioen worden. Ja, ze willen wel kampioen worden, maar er zit gewoon geen druk op. Het is gewoon een potje voetbal. Gewoon gezelligheid. Die jongens die hebben allemaal al een carrière in de voetbal achter de rug. Die willen gewoon nog voetballen. En die willen helemaal niet die druk van buitenaf, KNVB of competitie of wat dan ook. Gewoon voetballen.
0: En is dat dan ook een kwestie van de leeftijd? Wat oudere voetballers?
1: Misschien, dat durf ik niet te zeggen.
0: Want hoe gaat het eraan toe op het veld?
1: Ja, eigenlijk gewoon net als een andere voetbalwedstrijd. Die jongens komen het veld op, die gaan voetballen. We hebben een scheidsrechter, we hebben grensrechters. Ja, en echte incidenten zijn er gewoon niet. Er zijn wel overtredingen, uiteraard. Dat is logisch. Maar dan geef je elkaar een hand of je helpt elkaar overeind. En is de grove overtreding, dan bepaal je onderling wat je gaat doen. En voor de rest niks.
0: En wat
1: gewoon weer lachen en doorgaan.
0: En wat verklaart het nou dat die sfeer dan zo ontspannen is eigenlijk?
1: Oh, wacht even. Er gebeurt iets hier.
0: Wat?
1: Zo, hoor je me nog? Ja,
0: ja, ik hoor je nog. Wat gebeurde er?
1: Ja, ik weet niet wat er gebeurde.
0: Oh,
1: ik denk dat er iemand doorheen belt.
0: Oh, dat gebeurt bij jou vaker kennelijk.
1: Ja, dat gaat de hele dag door. We zijn ook nog op werk.
0: Nou, je hebt een open lijn, zullen we maar zeggen. De kritiek op deze competitie is eigenlijk dat je een eigen bubbel creëert, hè? Terwijl het leuke van zo'n gewone competitie misschien wel is dat je iedereen kan tegenkomen.
1: Ja, wij worden constant die hoek ingedrukt. En daar kan ik het gewoon niet mee eens zijn. Het is gewoon, wij willen gewoon leuk voetballen. En we willen geen gezeur, geen druk. We worden echt een hoek ingedrukt van, joh, jullie creëren je eigen bubbel.
0: Ja.
1: En je kan het bubbel noemen. Maar het gaat gewoon om plezier in het potje voetbal. Dat is de enige reden waarom we dit hebben opgericht.
0: Ja, maar je sluit natuurlijk een heleboel uit. Uiteindelijk.
1: Nee hoor, we sluiten niemand uit.
0: Nee?
1: Nee, dat heb ik ook duidelijk aangegeven.
0: Ook de verenigingen die bijvoorbeeld erom bekend staan dat ze wel eens een overtreding hebben begaan?
1: Ja, nou ja, kijk, ik bemoei me daar niet mee. Maar alle aanvoerders die zitten op een app. En als er een team is wat zich aanbiedt, of als iemand zegt van, joh, wij weten nog een leuk team, dan wordt dat team genoemd in de groepsapp. En de aanvoerders onderling die mogen zeggen of die tegen dat team willen voetballen. Of ze mee mogen doen, ja of nee.
0: Dus de aanvoerders bepalen voor wie het verder open staat eigenlijk.
1: Ja, en die zullen het waarschijnlijk wel in hun eigen team in de groep gooien. Maar dat is hoe het werkt.
0: En wat als er nou toch iets misgaat, hè, dat er wat gebeurt? Is het dan meteen, hup, you're out? Je mag niet meer meedoen?
1: Als er echte ongeregeldheden zijn, dan wordt dat ook weer op diezelfde groepsapp besproken. En dan wordt er beslist of ze een team door mag gaan of dat ze hem eruit knikkeren.
0: Dus dat is een democratisch proces, waardoor ze eigenlijk bij de KNVB er procedures zijn die de KNVB handhaaft.
1: Ja, KNVB die heeft natuurlijk andere regels. Kijk, ik wil niet zeggen dat de KNVB het verkeerd doet. Want ik begrijp heel goed dat als je een miljoen leden hebt en heel veel wedstrijden in het jaar, dan gebeurt er zat en de KNVB die heeft daar zijn handen vol aan. En wij zijn maar met een kleine groep en we kunnen dat onderling bepalen.
0: Ja, misschien ook juist doordat het zo klein is. Het is bijna een vriendencompetitie, hè?
1: Nou ja, dat bleek ook wel afgelopen zondag bij Steeds Hoger. Als je dan ziet hoe al die ploegen met elkaar omgaan en hoe ze daar het toernooitje de derde helft in gaan. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien.
0: Ja, want hoeveel teams doen er dit seizoen mee?
1: We zijn dit jaar gaan we naar de 21 teams.
0: 21 teams. En is er een grens dat je zegt van ja, nou wordt het te groot?
1: Nee, volgens mij niet. Maar dan maken we gewoon meer pools.
0: Ja, dus je houdt het klein qua pool, maar iedereen is in principe welkom.
1: Iedereen is in principe welkom, ja hoor.
0: Nou Walter, ja. We gaan kijken hoe ver het uitgroeit.
1: Ja, inderdaad. Maar het gaat gewoon puur om de gezelligheid. En dat is er gewoon, het is hartstikke leuk. Jongens voetballen met plezier. En wat ik constant zeg, het gaat om de eerste, tweede, maar ook om de derde helft. En dat is gewoon hartstikke gaaf om te zien.
0: Ja, de derde helft is toch stevast het leukste natuurlijk. Het napraten, ja. Zullen we maar zeggen, het naborrelen.
1: Ja.
0: Walter, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws op Radio Rijnmond en natuurlijk de lunchplaat. Dit is EG Daily. Say it, say it.

0: En daarmee wordt het precies 12:30 op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. 1 viel op de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Numansdorp en Willemstad sta je 10 minuten in de file. Goedemiddag, Ed Aldus.
1: Ja, dag Erik, een hele goede middag.
0: En het is een stukje frisser geworden, hè, buiten.
1: Ja, zeker. Het is vandaag maximaal 18, 19 graden geworden. En we hebben nu te maken met inzettende regen vanuit het westen. Dat duurde even wat langer. Maar van uitstel komt geen afstel, want die regen komt er nu echt aan. Het wordt een natte middag met dus echt alleen maar regen. En niet dat het ook tussendoor nog droog wordt. Het wordt gewoon toch wel geruime tijd dat het zal blijven regenen. En die temperatuur die zakt dan ook in die regen naar een graad of 16 ongeveer. En de wind waait matig tot aan zee vrij krachtig, Erik. En die komt dan uit het zuidwesten. In de loop van de avond dan trekt de regen naar het oosten weg. En dan voor vannacht is het in onze regio wel droog, denk ik. En temperatuur landinwaarts die daalt naar een graad of 12. Ja, en morgen, dat wordt echt wel een wisselvallige dag. Met slechts af en toe zon, maar er gaan ook buien vallen. Misschien wel met een klap onweer erbij. Windstoten kunnen ook voorkomen. De temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Maar tijdens buien is het gewoon frisser. En de wind die waait dan uit het westen tot noordwesten. En die waait matig tot aan zee krachtig. Een windkracht 4 tot 6. En die neemt dan in de loop van de middag wat in kracht af. Dus ja, niet alleen vanmiddag regen, dan aan één stuk door. Maar morgen van de regen in de welbekende drup.
0: Zo is het. En daarna nog een waterval voor de rest van de week? Of,
1: Nee, eigenlijk niet. Het valt wel mee met de regen. Ik denk dat we op donderdag en zaterdag de beste dagen krijgen. Dan lijkt het overwegend droog te blijven met af en toe zon. Ook veel minder wind. En op vrijdag en zondag kan er dan weer soms wat regen of een bui vallen. Maar grote neerslaghoeveelheden verwacht ik niet. Eerst is het zo'n 19 à 20 graden. Nou ja, in het weekend kan het wel 21 graden worden. Ja, en tegen die tijd is 19 graden de norm voor de tijd van het jaar.
0: Kijk eens aan, dan zitten we weer boven onze stand.
1: Ja.
0: Dankjewel, Ed.
1: Oké, de groetjes.
0: Hoi, de hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
2: Dag, Erik. In Spijkenisse is dit weekend een 23-jarige man gegijzeld en mishandeld. Vier verdachten zijn opgepakt, die zijn 15, 16, 17 en 20 jaar. Het slachtoffer had een afspraak in een huis aan de Boeierstraat. Toen hij daar aankwam, trokken vier mensen hem naar binnen en mishandelden hem, mogelijk ook met een vuurwapen. De vier wilden bij zijn bankrekening komen. Mensen uit de buurt die het niet vertrouwden, die belden de politie. Bij de aanhouding probeerde één van de verdachten nog te ontsnappen door uit het raam te springen, maar ook hij werd opgepakt. Een middelbare school in Almere is vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Leerlingen van het Nautilus College kregen gisteravond te horen dat ze thuis moesten blijven. Na overleg met de politie besloot het bestuur van de school het college in elk geval één dag dicht te houden. School en politie willen alleen zeggen dat het te maken heeft met een onveilige, risicovolle situatie. De politie zegt dat de sluiting een besluit is van de school, maar houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. De school wil de sluiting gebruiken om mogelijke consequenties in kaart te brengen. En het is gokken op een comeback wat Bart uit Helmond doet. Hij opent binnenkort de enige Commodore-winkel van Nederland. Omroep Brabant schrijft erover. Even uitleggen voor iedereen die jonger is dan 40 jaar oud. Een Commodore 64 is een computer uit 1982. Mm-hmm. Maar het wordt wel gezien als een van de trendsetters onder de computers.
0: Nou hè.
2: Ja, dat Bart ermee begint is overigens niet zo heel gek. Hij is namelijk ook de oprichter van het Home Computer Museum. Ja, de liefde voor deze computer is nog altijd aanwezig, zegt hij bij Omroep Brabant. Daarom durft hij het ook aan om die retro-winkel te starten. Naast de Commodore-producten worden er ook oude opgeknapte laptops, retro-computers, onderdelen voor oude pc's verkocht. Ja, de Commodore is volgens Bart nog altijd een van de meest verkochte computers ter wereld. In één type, zegt hij, met meer dan 10 miljoen stuks. Bijvoorbeeld meer dan Atari of wat dan ook. Hij gaat ook met die Commodores naar scholen. Leert kinderen programmeren zonder hulp van AI. Moeten zelf het werk doen, zodat ze begrijpen van hoe een computer eigenlijk bepaalde keuzes maakt. En hoe dat allemaal wordt ingegeven. En dat ze zelf weer dingen moeten doen om iets te kunnen maken, zo zegt hij.
0: Dus voor ons is het vooral leuk om nog een keer in fysieke toestand ergens te kunnen...
2: Die grote toetsenborden met enorme knoppen en zo.
0: Precies, grote, en daar kon je lekker op rammen. Want kijk, het is een hele dikke toetsenborden zijn het. Nou, daar gaan die knopjes niet zo snel stuk van.
2: Nee.
0: Zoals tegenwoordig, hè? Dankjewel.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Alex Warren. Nee, eerst Alex Warren en zometeen Michael
3: Radio
0: Jackson.
3: Met een grote R.
0: Gek verhaal.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You van Hart. Op Radio Rijnmond slaat niet op de figuur die in onze lunchplaat figureert.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, die werd vastgebonden met duct tape in een vlucht van American Airlines, omdat hij zeer agressief was naar iedereen toe, zo'n beetje om zich heen. Het begon met een scheldpartij op een zwarte steward of stewardess. Monique van Eyck, The Pretenders, Back on the Chain Gang. Of Monique, Ed Sheeran en Bad Habits. Phil, Karin en Brian die willen Let's Stick Together van Brian Ferry horen. Stuck in a moment that you can't get out of. Nou, dat is letterlijk aan de hand, zegt Mario van U2. Ruud Vonk, Jefferson, Don't Slip Away. Ruud Vonk ook, REO Speedwagon en Don't Let Him Go. Peet de Rauw die zegt Duct Tape. Die plaat bestaat dus, is niet te geloven. Van Chiodos, Marcel Peter Broeders, Albert Hammond uit Home, Wanna Die in an Air Disaster. Ja, dan komt hij niet meer snel vrij, denk ik. Rien van der Schelling, Geef Me Een Pil. Alessio heeft daar een plaatje van gemaakt. Peter die zegt Yellow and Tied Up. Of Kanye West en Losing Your Mind. Sabine van Die, Brooks and Dunn met Too Far This Time. Patsy Cline met Crazy. En Niles Barkley ook met Crazy. We hebben ze voor te kiezen. Dat gaan we ook zeker doen zometeen. Maar misschien heb jij er nog eentje waarvan je zegt, ja, die hoort er echt bij. Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. En zometeen de 40ste Gondelvaart. We gaan praten met jonge honden die weer de grootste bouwwerken gaan bouwen die je zaterdag kunt zien op de Giezen. Alex Warren is dit, Passenger.

0: Alex Warren was dat op Radio Rijnmond. Je luistert naar het programma Lunch Break. En zometeen gaan we praten met jongeren die genoegen inscheppen om de grootst mogelijke bouwwerken te maken die op de Giezen te zien zijn komend weekend. Dat is zaterdag en zondag. Dan kun je vanuit drie dorpen, Hardingsveld, Giessendam, Giessen, Ouwerkerk en Giessenburg, die bouwwerken zien die zij gemaakt hebben. Want dat is de 40ste gondelvaart die dan bezig is. En niet met een winnende, maar met een uitzonderlijke bak deelnemen aan de gondelvaart over de Giessen. Dat is eigenlijk de lol die ze ervan hebben. In die prachtige parade zie je die bouwwerken. Er is alleen een team dat er op een andere manier uitspringt. En dat is Ponton, oftewel Ponton. Want dat gebeurt op pontons dat ze dat doen. Ze hebben niet het grootste, maar misschien wel het meest unieke concept. Zo hebben ze in eerdere edities een surfgolf gemaakt tussen twee bakken en daar een skier laten springen over een schans. En dat terwijl ze over de Giessen varen. En Mauro en Martijn zijn de twee deelnemers van deze groep. En als het goed is, ik ga even kijken wie ik nu aan de lijn heb. Hallo.
1: Hey, hallo.
0: Jij bent?
1: Goedemiddag. Mauro.
0: Mauro, goedemiddag. Ja, jullie hebben dus al bijzondere dingen gemaakt. We kijken ook op TV Rijnmond mee met jullie. Wat heb je nu gemaakt?
1: Dit jaar hebben we eigenlijk hetzelfde principe als vorig jaar gepakt. Stalen baan om de bak en hebben gemaakt. En daar komt een karretje overheen te rijden. Ik heb hier het karretje in beeld staan. Voortgedreven door een motorbok van een crossmotor.
0: Even kijken wat ik zie hoor. Ik zie een crossmotor, daar zie ik de achterkant van. Daar zie ik dan de motor met tape in. Leg er uit even nog, want ik snap het nog niet.
1: Er zit een baan om de bak heen.
0: Ja?
1: En op die baan rijdt dit karretje. Als een soort achtbaan.
0: Oh,
1: daaraan zit een grote stang. En aan die stang zit een touw. En met dat touw trekken wij een wakeboarder voor. Dus iemand die op het water aan het wakeboarden is.
0: Wauw. Dus, is het dan onderdeel van nog een heel groot bouwwerk ook?
1: Jazeker, want binnen op de boot is nog de hele boot zelf. Dus er staat een bar, er is gedecoreerd, er zit een hele boarding op met allerlei kleuren en vormpjes. En er staat een DJ-boot op. En dus eigenlijk is het hoofdonderdeel is het wakeboarden. En daaromheen zijn nog allemaal leuke voorzieningen.
0: Waanzinnig zeg, ja. En dat was de vorige keer eigenlijk ook al zo. Hè? Jullie hadden dan, of tenminste 2018, dan lieten we even die skibaan van zien. En dat was volgens mij ook met een tent of zo, zou ik maar zeggen, erbij. Dus
1: ja,
0: waar wintersport, après-ski zat erbij inderdaad. Jullie maken hele tafereelen eigenlijk, hè?
1: Jazeker. Waar andere groepen juist meer focussen op grote bouwwerken en mooi om het oog.
0: Ja.
1: Vinden wij het juist leuk om iets te maken waar we zelf ook heel veel plezier van hebben. Zoals in dit geval. En
0: betekent eigenlijk dat je zegt van als we daar zijn, dan willen we zelf, terwijl we die avond doen, willen we ook een beetje lol hebben.
1: Zeker, en daarom pakken we een activiteit wat eigenlijk normaal gesproken nooit zou doen, alleen met de hondenvaart.
0: Heel erg leuk, maar hoe kom je op die ideeën en hoe maak je dit met z'n allen? Hoeveel mensen doen eraan mee?
1: Het idee is eigenlijk dat we met een paar gasten aan de tafel gaan zitten. En dan inspiratie opdoen van het internet. Leuke filmpjes kijken, dat soort dingen. En dan op een gegeven moment heb je een idee en dat gaat rollen. En als dat idee eenmaal begint te rollen, dan grijpt het je. En dan kom je uiteindelijk op iets als dit uit.
0: Maar zijn jullie allemaal heel
1: leuk is om te doen?
0: Zijn jullie allemaal hele handige mensen die dan meteen wat ze zien of wat ze bedenken ook meteen kunnen uitvoeren?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is meer, je bedenkt met z'n allen iets wat je nog nooit gedaan hebt natuurlijk. En daarom ben je eigenlijk constant bezig om iets te maken. En dan gooi je het weg. En dan ga je constant bedenken hoe het beter kan. Dus dat is een klein groepje van ongeveer een man of vijf die daar de technische kant van doen.
0: Ja.
1: En de rest van de mensen zijn ook hard nodig natuurlijk. Voor
0: wat doen zij
1: allemaal? De decoratie en het verven. decoratie, verven van de boot en sowieso het hand- en spanwerk uiteraard.
0: Ja, het moet gewoon met veel mensen gebeuren. Want jij liet net...
1: Zeker, iedereen heeft zijn eigen taak.
0: Precies. Je liet net die motor zien. Waar is het bouwwerk? Ja. Is dat ook bij jou in de buurt?
1: Ja, dat ligt hier op een steenworp op afstand, op het water.
0: Kan je daar naartoe lopen?
1: Ja, gewoon... Nee, dat is niet op loopafstand, sorry.
0: jammer. Moeten we dus voor naar de Giezen komen. Ja, maar hoe lang ben je bezig met die voorbereidingen en dat bouwen van dat geheel?
1: 2 weken van tevoren. Dus vorige week donderdag, week tevoren zelfs, hebben we de bakken gekregen. En dan krijg je eigenlijk 2 weken de tijd om het op te bouwen.
0: Dan moet het in gebeuren in die tijd. Maar hoe lang ben jij met het bedenken van het idee en dat hele voortraject daarbij bezig?
1: Ja, wij zijn hier echt wel 1 week of 10 mee bezig geweest. Om zeg maar van een idee een werkend iets te maken. En dan is het eigenlijk dezelfde avond is het nog de vraag of het heel de avond volhoudt. Dat is ook weer het leuke van.
0: Dat vragen jullie je af terwijl die in het water ligt. Ja. Wauw.
1: Zeker, ja.
0: Wat is voor jullie de lol hiervan?
1: De lol hiervan is dat het eigenlijk een soort jongensdroom is. Die je altijd wat willen doen, maar nooit een aanleiding voor had. En nu, zeker door de sponsoren die we hebben en natuurlijk iedereen zijn inzet, kun je dit in 1 keer mogelijk maken.
0: Juist. Door de sponsoren heb je de mogelijkheden. En de gondelvaart zelf is de druk daarachter om het te doen. Anders zou je misschien zeggen, ga vanavond even Netflix en dan zien we daarna wel weer.
1: Precies. Nu heb je een stip op de horizon. Een punt wanneer het af moet zijn. Maakt het ook weer leuk, om het zo te zeggen.
0: Hoe heet jullie groep ook alweer? Ponton, toch?
1: Ponton.
0: Dus daar moeten we zaterdag op gaan letten.
1: Zeker, we zitten ergens achteraan, geloof ik.
0: De wakeboarders van Ponton. Aanstaande zaterdag ergens achterin. Nadat je al die andere mooie dingen hebt gezien. You ain't seen nothing yet, zullen we dan maar zeggen. Heel veel plezier aanstaande zaterdag en zondag.
1: Ja, bedankt.
0: Doeg.
1: Doei.

Kid, Michael Jackson. Ondertussen kijken we even naar het lunchplaat. Want er kwam nog een nieuwe suggestie binnen van Phil Kort. Dat was Steelers Wheel met Stuck in the Middle with You. Ja, dat Stuck vond ik heel erg leuk. Stick Together was leuk. Maar ook eigenlijk die van Monique. Die zei Bad Habits. Voor die man die ja waarschijnlijk echt niet voor de eerste keer zo agressief is naar andere mensen. Die ga ik draaien. Bad Habits.

0: bedankt voor het insturen van jouw suggesties. We hebben nog een noodradio liggen en een lunchpack. Gaan er zo uit.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een van de eerste hits van Madonna. Ze woonde in de tijd in New York en zag vanaf haar balkon een Puerto Ricaanse jongen dansen op straat. En toen kreeg ze een idee voor de hit die je zo hoort. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
1: Goedemiddag. In Spijkenisse is dit weekend een 23-jarige man gegijzeld en mishandeld. 4 verdachten zijn opgepakt. Ze zijn 15, 16, 17 en 20 jaar. Het slachtoffer had een afspraak in een huis aan de Boeierstraat. Toen hij daar aankwam, trokken 4 mensen hem naar binnen en mishandelden hem. Mogelijk zelfs met een vuurwapen. De 4 wilden bij zijn bankrekening komen. Mensen uit de buurt vertrouwden het niet en belden de politie. Bij de aanhouding probeerde 1 van hen te ontsnappen door uit een raam te springen, maar ook hij werd opgepakt. In Duitsland is een man gearresteerd die verdacht wordt van een reeks sabotageaanvallen op stroomvoorziening. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole niet ver van zijn woonplaats. De man, Daniel V., heeft bekend in een brief aan de Duitse media dat hij achter meerdere sabotageaanvallen zit op elektriciteitsstations. Hij vuurde zelfgebouwde projectielen af op leidingen bij elektrische installaties. Hij zou mogelijk ook doelen in Nederland op het oog hebben gehad, bijvoorbeeld in de buurt van Doetinchem. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot bijna 3 jaar cel voor een gijzeling vorig jaar. Het slachtoffer werd gedwongen geld te pinnen omdat hij de verdachte 6.000 euro schuldig zou zijn. Van de straf is 12 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat de 21-jarige man samen met wat anderen zich schuldig heeft gemaakt aan gijzeling, afpersing en dwang. De gijzeling begon bij een clipopname in Vlaardingen. Tijdens de gijzeling werd het slachtoffer gedwongen grote geldbedragen op te nemen en over te maken. En de politieke partijen in Maassluis maken zich zorgen over de komst van een gebedsgenezer die beweert dat hij kanker kan genezen. Over 1,5 week staat er een genezingsdienst gepland in de voormalige Maranatha-kerk in Maassluis, meldt de WOS. Evangelist Jelta Kloens zal daar spreken en bidden voor zieke mensen. Er hebben zich al 100 mensen aangemeld voor de dienst. De plaatselijke politiek kan de dienst niet verbieden, maar wil wel in gesprek met de verhuurder van het pand. Inmiddels zijn er ook al raadsvragen gesteld over wat inderdaad kwakzalverij wordt genoemd. Het weer bewolkt, geruime tijd regen. Het is 16 graden vandaag. In de loop van de avond trekt de regen dan weg. Vannacht blijft het wel droog. Morgen af en toe zon, kans op buien met onweer en windvlagen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Een lunchbag ligt voor je klaar. Je maakt ook nog kans op een lunch voor 2 personen. En de vraag is simpel. Welke hit draai ik hier achterstevoren af?

0: hoop geluid is dat. Is dat op lepel 1, de Communarten? Sarah Jane Morris met Don't Leave Me This Way? Is het op lepel 2, Erasure and Sometimes? Of lepel 3, Bronski Beat en Small Town Boy? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App Ons. Zometeen Madonna.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET...
2: Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman.

0: Helmond 5. Weet wat je moet doen.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Lunchbreak. Erik Lemmers.
12: Radio met een grote R.

0: Madonna, Get Into The Groove. Ze stond aan het begin van haar carrière en kwam toen al op deze grote hit. Dankzij die Puerto Ricaanse danser die op straat lekker zijn moves aan het maken was. Je luistert naar Lunchbreak. Fijn dat je erbij bent. Onheilspellende berichten in het nieuws hè, deze dag. Over een steeds groter deel van de jongeren die niet goed kan lezen. De bibliotheek in Ridderkerk die probeert de tijd deze week te keren met verschillende activiteiten in het kader van de week van het lezen en schrijven. En we werken in deze Lunchbreak langzaam toe naar het toetje. Je kan dit uur kiezen uit verschillende toppings daarvoor. Ik heb nog een noodradio weg te geven, dus als je de sirene hoort, app dan de frequentie van Radio Rijnmond via de Rijnmond-app. Als jij dan wordt gekozen, heb je die noodradio gewoon te pakken. En ik heb ook nog een lunchbag voor je.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En ik zou gewoon even luisteren. Wat heb ik hier achterstevoren op de draaitafel zitten?

0: Is dat 1? The Communion Arts en Sarah Jane Morris met Don't Leave Me This Way? Is het 2? Erasure met Sometimes? Of 3? Bronski Beat en Small Town Boy? Laat het me weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen een hit van Bruno Mars voor je. Dat kunnen er natuurlijk wel 30 zijn. Deze gaat over het houden van iemand zoals nog iemand, niemand ooit van ze gehouden heeft. Past perfect bij het album waar het op staat, Romantic. Welke het is, hoor je zo. Eerst Daniel Bedingfield. Hij zat in een vergelijkbare situatie, alleen horen ze niet bij elkaar. Dat is pijnlijk. Dit is If You're Not The One.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: De nieuwe Bruno Mars, On My Soul.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Leo, goedemiddag.
2: Ja,
0: Erik. Verwil ben jij, hè?
2: Ja.
0: Waar bel jij vandaan?
2: Wij bellen uit Rokanje, bel ik nu.
0: Oké, en je zegt wij, dus je bent met?
2: Met Caroline natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Kon niet missen.
2: En de hond.
0: En de hond erbij.
2: En de hond erbij.
0: Gezellig. Het ideale gezinnetje. wat ben je aan het doen daar?
2: Eigenlijk helemaal niks. Het regent een beetje. Gisteren natuurlijk die ontzettend mooie dag gehad. Ja. En nu zijn we een klein beetje aan het kijken naar de keuken. Die moet eruit en dan moeten we een nieuwe voor hebben. Dus we zijn een beetje aan het meten en een beetje aan het rondkijken.
0: Grote projecten?
2: Nou, groot. 2,20 meter.
0: Ja.
2: Dus dat valt eigenlijk wel mee. Maar, ja, maar wel
0: een
2: beetje
0: de caravan van je huishouden, hè, zo'n keuken.
2: Ja. Dus nou, hij staat in de caravan, deze.
0: Oh, kijk, nou. Ik zat al een beetje te pissen. Ik denk, zijn ze op vakantie of zitten ze gewoon in hun gewone huis? Maar jij bent toch lekker op vakantie in Rome?
2: We zijn nog lekker op vakantie, ja. Ja, dat is het voordeel als je niet meer werkt, Erik.
0: Lekker is dat, hè. Oh.
2: Zo, dat is echt heel erg lekker.
0: En Rokanje is prachtig om lekker te wandelen, te vissen, te zwemmen, weet ik wat. Wat doe je het liefst?
2: Eigenlijk alles. Gisteren zijn we wezen wandelen, hadden we visite. Zijn we bij het Kwakjeswater wezen kijken of dat er alweer water staat, maar dat is niet veel.
0: Hoe is het met de aalscholvers?
2: Gisteren was de boswachter er nog en die heeft er nog een paar moeten redden, die kleintjes.
0: Ah, jeetje, daar hadden we het hier over, hè? Een paar vorige week volgens mij.
2: Vorige week
0: jonkies in de modder weggezakt zijn.
2: Ja, die zakken in de modder weg.
0: Toch nog weer moesten ze gered worden, ja.
2: Ja, ze komen dagelijks.
0: Ja, dat is echt vervelend.
2: Dan komen ze even kijken.
0: Maar goed dat zij dat doen, inderdaad. Ja,
2: perfect. Dus, en de lepelaars die zijn ook weg. Dat is echt zonde, joh.
0: Ja, dan ook vanwege de modder dus. Te weinig
2: ook,
0: water.
2: Ja, er is geen eten meer.
0: Nou, er valt weer wat bij. Dus goede berichten in ieder geval voor de natuur. Hopen dat het snel een beetje beter wordt daar.
2: Ja, vind ik ook. Maar dan wel 's nachts, hè?
0: Nu ben jij met je keuken bezig, dus who cares? Ja, toch?
2: Ja. Maar het is toch wel lekker als je dan als je even een bakje koffie wil, dat je dan lekker... Nee, maar dat kan toch wel buiten staan. Ja, nee, dat kan toch wel, joh. Dat kan toch wel.
0: Precies.
2: En waarschijnlijk gaan we straks ook nog even met de hond naar het strand toe.
0: Helemaal goed. Lekker naar buiten.
2: Ja.
0: Leo,
2: ja.
0: Wat hebben we net gedraaid?
2: Don't Leave Me This Way van de Communards.
0: En dan nog Jane Morris. Op lepel 1.
2: Ja,
0: ja hoor.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Was dat meteen duidelijk voor jou?
2: Ik moet heel eerlijk zijn. Voor mij kan het wel duidelijk zijn, maar voor Caroline is het altijd duidelijker.
0: Oh, Caroline is vrij dwingend.
2: Ja.
0: Maar dankzij haar heb jij nu een lunchbag. Dus ik zou er maar heel hard voor bedanken.
2: Ze mag hem ook gebruiken.
0: En einde van de week, dan bel ik je misschien ook nog, zo hou je telefoon erbij.
2: Ja, dat doen we altijd.
0: Groetjes aan Caroline, succes met de keuken.
2: Ga ik doen. Hey, een fijne uitzending verder. Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Zometeen een hoofdpunt uit het nieuws. Maar eerst deze, de Communards onder andere. But Don't Leave Me This Way.

0: De Communards, ja, het grapje was dat de zanger Jimmy Somerville zowel in de Bronski Beat zat als de Communards, maar niemand liet zich erdoor verrassen en koos eigenlijk allemaal voor deze groep dus als de plaat die de prijs opleverde. En er is er maar eentje die ermee weg mag gaan, dat was Leo dit keer. Morgen weer kans en ook kans straks nog op de Noodradio. Je luistert naar Lunchbreak en het is 1:30 bijna. Bewolkt en geruime tijd regen. In de regen is het slechts een graad of 16. Dus niet al te warm. Vanavond eerst ook nog regen. Maar in de loop van de avond trekt die weg. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar 12 graden. En morgen af en toe zon en buien. Kans op onweer en windvlagen. En een middagtemperatuur van 18 graden. Aris van Meter is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. 15-jarigen zijn opnieuw slechter gaan lezen, blijkt uit internationaal onderzoek. Zo'n 2 op de 5 Nederlandse scholieren scoort onder het niveau dat nodig is om te functioneren op school en in de maatschappij. Blijkt uit onderzoek onder 15-jarigen in 91 landen. Bij het vorige zogeheten PISA-onderzoek in 2022 was het 33% dat het niet redde van de 15-jarigen. Ze lopen het risico op laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Bij het vorige PISA-rapport zat 33% onder het minimale niveau. Nederland staat nu op het gebied van leesvaardigheid op de 33ste plek van 91 landen. Nederland en 17 andere grote zeevarende landen slaan alarm. Oorlogen en sancties zetten de wereldhandel onder druk, zeggen ze. Het is voor het eerst dat de 18 landen van de Consultative Shipping Group aan de bel trekken. Door de aanhoudende conflicten kan er bijvoorbeeld niet gevaren worden door de Straat van Hormuz. En ook andere zeeroutes zijn kwetsbaar aan het worden, zoals die door de Rode Zee. Handel over zee wordt daardoor steeds risicovoller voor zowel de reders als voor de bemanning. Ze zien bedrijven steeds vaker uitwijken naar vrachtverkeer door de lucht. En dan dit. Mensen maken vaker bijzondere carrière-switches. Maar een keeper in het amateurvoetbal in Londen staat wel voor een heel bijzonder besluit. De doelman van de club op het 9e niveau is gevraagd om koning te worden, schrijft de Telegraaf. George Desmond Kamurasi is door een speciale commissie uitgeroepen tot koning van de Toro. Dat is een van de 4 koninkrijken in Oeganda. Is dat een offer you can't refuse of niet? Volgens Britse media twijfelt hij of hij een volk van 800.000 mensen wil gaan leiden. Hij heeft nog een week om erover na te denken. Dan is en de uitvaart van de vorige koning, maar ook de volgende competitiewedstrijd van de ESE Dons, zijn voetbalclub in Londen.
0: Ja, voor die tijd moet hij zijn keuze gemaakt hebben natuurlijk.
1: Ja, kiezen. Het leven is kiezen. Ja, kiezen ook voor deze doelman.
0: Ik ken genoeg mensen die hele gekke functies hadden voordat ze president werden. Maar deze die had ik nog niet gehoord voor de koning.
1: Exact.
0: Dankjewel, Aris.
1: Doei.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Ellen Langley, maar eerst Manic Street Preachers.
2: Radio met een grote R.

Van Dijk van een hit hadden ze toch met deze plaat. Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Te horen op Radio Rijnmond in Lunchbreak. En er is meer waar dat vandaan kwam. Zometeen Lieke Lee. En ja, het leuke daarvan is dat je soms ja, weet dat het een remix is. Maar als je alleen maar de remix kent, dan weet je niet dat het origineel anders klonk. En dan is er natuurlijk altijd de discussie over van wat was nou mooier. Nou, daar mag je zelf zo over discussiëren als je de magician hoort die ermee aan de slag is gegaan. Maar eerst een plaat van Ella Langley. En natuurlijk wil ik je nog vragen om de oren goed te spitsen. Je weet maar nooit wat er voorbij komt. Het kan je zomaar een prijs opleveren. En ik ga praten met de mensen van de bibliotheek van A tot Z in Ridderkerk over lezen en schrijven. Dit is Choose in Texas.

0: I Will Follow Rivers in de Magician Remix. Story hier op Radio Rijnmond. En natuurlijk heb je ook het geluid gehoord, de sirene. En straks ga ik nog bekendmaken wie van die vele mensen die gereageerd heeft de noodradio gaat winnen. Eerst iets anders. Hier in Lunchbreak, nog altijd zijn er veel Nederlanders die niet goed kunnen lezen of schrijven. 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar hebben er moeite mee. In de Week van het Lezen en Schrijven is daar extra aandacht voor. Zo organiseert Bibliotheek Ridderkerk volgende week dinsdag een feestelijk taalcafé. Er zijn gratis wekelijkse spreekuren en persoonlijke hulp. Toch doen veel mensen niet mee, uit schaamte of omdat ze simpelweg niet weten dat het kan. Aan de telefoon de coördinator voor de basisvaardigheden bij de Bibliotheek aan Zet, Agnes Bos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar lopen de mensen die moeite hebben met taal allemaal tegenaan?
1: Dat mensen die moeite hebben met taal, hè, lezen, schrijven en of rekenen zoals je het zei, hebben vaak ook moeite met digitale vaardigheden. Dat is vaak ook beperkt. En mensen hebben dan bijvoorbeeld minder grip op hun geldzaken. Het betalen van rekeningen, formulieren invullen, een moeilijke brief lezen, toeslagen aanvragen, administratie bijhouden. Maar ook hun gezondheid is vaak minder goed, omdat ze bijvoorbeeld een bijsluiter niet goed kunnen lezen of een instructie voor, van een behandeling van de behandelend arts niet goed snappen.
0: Dat zijn enorm
1: ingrijpend. Ook meer moeite met het vinden van een baan.
0: Enorm ingrijpend dus. Het heeft heel veel gevolgen. En toch zijn er al die mensen, die 3 miljoen, die daar moeite mee hebben.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat ze kan door omstandigheden in hun jeugd zijn dat ze niet goed, geen goede schoolopleiding hebben kunnen krijgen door omstandigheden, onrustige jeugd of misschien veel schooluitval door ziekte of wat dan ook. Vroeger werd bijvoorbeeld dyslexie ook wat minder onderkend natuurlijk. Dan werd je snel gewoon weggezet. Van die kan het niet.
0: Terwijl er
1: nu natuurlijk daar heel veel ondersteuning voor is.
0: Ja.
1: Kan dat ontstaan.
0: Ja, precies. En ja, dat is zo jammer. Want er zijn allerlei mogelijkheden om er dus wat aan te doen. Bijvoorbeeld bij jullie bij de bibliotheek. Maar toch komen die mensen niet vanzelf. Hoe ga je die mensen nou helpen of zo? Of dat duwtje geven? Als je al weet dat ze dat probleem hebben natuurlijk. Want veel mensen proberen dat natuurlijk zo lang mogelijk verborgen te houden.
1: Ja, klopt. Inderdaad, mensen die bijvoorbeeld die uit het buitenland komen, daarvoor is het natuurlijk logisch dat ze de Nederlandse taal moeten leren. Maar als je dus in Nederland bent geboren en getogen, dan verwachten mensen dat je gewoon goed kan lezen en schrijven. En die mensen kunnen ook wel lezen en schrijven, maar vaak niet goed genoeg om echt volledig mee te doen. Om echt de inhoud van moeilijke brieven goed te begrijpen. Echt de betekenis achter de tekst goed te snappen. Hoe bereiken we die mensen? We proberen natuurlijk zoveel mogelijk toch RPR aan te geven door ook posters of persberichten, maar het ook rond te vertellen aan inwoners en bij organisaties. Zoals nu op de radio komen.
0: Ja.
1: En dan hopen we natuurlijk, zeg het voort, mensen die ervan horen dan ook doorvertellen.
0: En hoe helpen we dan mensen? Bijvoorbeeld naar het taalcafé, hè? Dus wat gebeurt er dan tijdens een taalcafé? Ik neem aan dat heel laagdrempelig is. Kan je gewoon naartoe lopen dan, denk ik, en gewoon meedoen, hè?
1: Het taalcafé is een plek voor mensen die Nederlandse taal moeten leren. En dan kunnen ze oefenen met Nederlands praten. En het is laagdrempelig, het is inloop. En het is ook een plek waar ruimte is voor een kletspraatje en een stukje gezellig sociaal contact. Dus het is echt niet alleen het Nederlands praten, maar ook juist een beetje het sociale eromheen. Kunnen mensen doen. Het is gratis. En dus inloop. We hebben in alle bibliotheken van Bibliotheek aan Zet zijn er taalcafé-momenten. En idealiter, we zeggen eigenlijk iedereen die zich dus wil ontwikkelen op zijn taal, Nederlandse taal, digitale vaardigheden of rekenen, kom naar het taalpunt spreekuur. Dat is een spreekuur en daar zit mijn collega wekelijks om met die mensen in gesprek te gaan. En te vragen, wat wil je leren en waarvoor wil je het gebruiken? Wat kan je aan? En op basis daarvan verwijs je dus door naar ons aanbod. Bijvoorbeeld het taalcafé.
0: Dus gewoon
1: maar ook
0: over die
1: digitale cursussen.
0: Ja, over die drempel heen stappen. En dus in ieder geval naar het spreekuur toe gaan bijvoorbeeld. Wanneer is dat spreekuur?
1: Ja, in Ridderkerk is dat spreekuur op dinsdag in de bibliotheek van Ridderkerk Centrum tussen 1 en 3.
0: Tussen 1 en 3 en het taalcafé volgende week dinsdag. Wanneer is dat?
1: Dat is tussen 2 en 4.
0: Dus gewoon de hele middag op dinsdag. Bijvoorbeeld een heel moment om je leven een goede boost te geven. De goede kant op, de kant van de talen. Agnes Bos,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Ja, en dan wil ik nog even benadrukken dat we... Dus wij als BIEB hebben dat aanbod, maar er is ook de mogelijkheid om echt bij de taalschool gratis taal en digitaal of rekenlessen te volgen door docenten. En ook daarvoor is het beginpunt het taalpunt spreken in een bibliotheek in de...
0: Geef je wensen aan bij de bibliotheek. Geef je wensen aan bij de bibliotheek en dan helpen zij je verder daar. Dankjewel.
1: Ja.
0: Okay, fijne middag. Agnes Bos was dat. Bad Case of Loving You nu van Robert Palmer op Radio Rijnmond.

0: Robert Palmer. Bad Case of Loving You op Radio Rijnmond. Nog één dingetje weg te werken. Richard van der Raad, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij belt uit?
1: Ik bel nu uit Capelle aan de IJssel, bij het bedrijf waar ik werk.
0: Juist.
1: Maar ik kom uit Vlaardingen.
0: Uit Vlaardingen. Jij hebt de noodradio gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Ja, wat goed.
0: Is dat even leuk, zeg?
1: Ja, geweldig.
0: Is je pakketje compleet hiermee?
1: Want ik heb al een heleboel, maar dat had ik dus nog niet, inderdaad.
0: Nou, heel goed. Heel goed dat je die nog even niet gekocht hebt. Want je hebt hem nu gratis, dankzij het signaal. En dat signaal horen we zometeen ook weer in Afslag Rijnmond. Dat is dan voor degene na jou, die dan ook weer de kans heeft om die noodradio te winnen. Ik wens je er veel plezier mee, Richard.
1: Goed, dankjewel.
0: Werk ze nog even.
1: Yo, jullie ook, hoi.
0: Hoi, dankjewel. Living Thing Electric Light Orchestra, daar beginnen we zo meteen mee. Davina Michel, Robbie Williams, W en Ilse de Lang hoor je allemaal voorbij komen bij Olivier de Neven in de middag door. Ik wens je een hele fijne middag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom werken bij Stijnweg.

0: vanaf 61 euro.
1: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
6: Zit u niet lekker meer?
5: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
6: Bel 010 307 4015.
5: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
6: Jans met een Z.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Het is 2:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk gaan we de middag door met Olivier de Neve, eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Nederland en 17 andere grote zeevarende landen slaan alarm. Oorlogen en sancties zetten de wereldhandel onder druk. Het is voor het eerst dat de 18 landen van de zogeheten Consultative Shipping Group aan de bel trekken. Door de aanhoudende conflicten kan er niet gevaren worden door bijvoorbeeld de Straat van Hormuz. En ook andere zeeroutes zijn kwetsbaar aan het worden, zoals die door de Rode Zee, zeggen de landen. Handel over zee wordt daardoor steeds risicovoller voor reders en de bemanning. Ze zien bedrijven ook steeds vaker uitwijken naar vrachtverkeer door de lucht. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. De staking werd eind juli al aangekondigd. De vakbonden leggen het OV plat uit protest tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op sociale zekerheid. De staking is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenwerkers het werk neer. De komende dagen zijn er ook nog stakingen in de afvalverwerking, de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw. Het kabinet heeft al aangekondigd dat geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan, maar vakbonden staken toch. Want het kabinet wil wel ergens op bezuinigen en de bonden zijn er niet gerust op dat de sociale zekerheid werkelijk buiten schot blijft. 15-jarigen zijn opnieuw slechter gaan lezen, blijkt uit internationaal onderzoek. Zo'n 2 op de 5 Nederlandse scholieren scoort onder het niveau dat nodig is om te functioneren op school en in de maatschappij. Blijkt uit onderzoek onder 15-jarigen in 91 landen. Bij het vorige zogeheten PISA-onderzoek zat 33% onder het minimale niveau. De leesvaardigheid

0: Waardigheid daalt al jaren. In 2003 scoorde Nederlandse 15-jarigen nog boven het Europese gemiddelde. Nu scoort van alle EU-landen alleen Griekenland slechter. Op het gebied van natuurwetenschappen en wiskunde is de daling tot stilstand gekomen. En minister Letschert trekt de licentie in voor Ongehoord Nederland. En daarmee zou de omroep uit het publieke bestel worden gezet. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. De druppel was de uitzending van een fragment van Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat de nazi-leider een punt had. Het commissariaat voor de media zei vorige week dat de omroep niet voldoet aan de wettelijke eisen. En niet lang daarvoor zegden de andere publieke omroepen al het vertrouwen op in Ongehoord Nederland. Daarmee verdwijnt de omroep niet meteen, want Ongehoord Nederland kan nog in beroep tegen het besluit. Het weer, het is bewolkt en het kan geruime tijd regenen en tijdens de regen komt de temperatuur niet hoger uit dan een graad of 16. Vanavond dan is het bewolkt, er valt eerst nog regen, maar daarna wordt het overal droog, koelt het af naar 14 graden. Morgen hebben we een wisselvallige dag met af en toe zon, maar ook gure buien. En dan komt de temperatuur uit op 18 of 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
6: Dan ga ik naar een plek met wifi.
5: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Vlieg door je tijdlijn.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Olivier de Neven.
16: Radio met een grote R.

als je deze kunt zingen en je kunt ook Let Me Entertain You met die volle bak energie zingen, dan ben je pas echt een wereldster. Hè? En dat is hij ook zeker. Robbie Williams is zijn naam. En hij zingt net zo makkelijk een stadionvullende knaller als een heel klein liedje zoals deze. Dit is persoonlijk een van mijn favorieten. En daarom draai ik hem met heel veel plezier voor je op deze dinsdagmiddag. Eternity van Robbie Williams dus. En daarvoor Electric Light Orchestra, kortweg ILO en Living Thing. Goedemiddag, het is dinsdag 8 september en wees welkom bij een gloednieuwe De Middag Door. Mijn naam is Olivier de Neven, niet Ronald van Oudheusden dus deze week op deze plek. Want die is even lekker van vakantie aan het genieten. Die heeft afgelopen weekend nog keihard geknald met de Wereldhavendagen live op Radio Rijnmond. En dat was een feest om naar te luisteren. Maar de komende tijd gaat hij dus even bijtanken en dan is hij later weer hartstikke energiek terug. En dat betekent dat ik het Rijk hier alleen heb. En ja, dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen, hè, bij Rijnmond. Want dat betekent dat ik alleen maar vette muziek ga uitzoeken waar ik zin in heb. Onder andere zometeen nog van W, Ilse de Lange, de Backman Turner Overdrive en ook Gary Lowe komt voorbij. Maar eerst, ja, dat vond ik wel toepasselijk, een regiogenote in de show. Haar naam is Davina Michel en je hoort haar met Pinky Swear.

Ik zat deze zomer het Linda vakantieboek te lezen. Ja, dat doen mannen, hè? Dat doen mannen, ja, zeker. En daar las ik een interview met Ilse de Lange in. En daarin vertelde ze dat ze geen big spender is. Al zegt ze wel dat ze jasjes van 1500 euro draagt. Oké. Okay. Nou, ik kan dat zelf niet zo goed met elkaar rijmen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Misschien dat ze zoveel heeft dat 1500 euro hetzelfde is als voor gewone mensen. 5 euro, dan is het natuurlijk niet zoveel, hè? Ach ja, je hoort er in ieder geval met The Great Escape op Radio Rijnmond. Ilse de Lange is haar naam. En daarvoor nog W en Please Don't Go. Zometeen Christina Aguilera nog in de show. Son Mieu komt eraan. En ook George Michael gaat er even knallen hier. Maar eerst, Backman Turner Overdrive. En You Ain't Seen Nothing Yet. Geldt ook voor deze show, hoor.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

De leadzanger van deze band, Camille Meresonne, die heeft geen makkelijke jaren achter de rug. Want hij had een stoornis, waardoor hij soms het contact met de realiteit verloor. Nou, dat lijkt mij helemaal geen pretje. En dat was het voor hem ook niet. Daardoor had hij helemaal geen lol meer in het optreden. Maar uiteindelijk ging hij in therapie. En daardoor heeft hij de lol in het optreden en het muziek maken weer teruggevonden. En dat is heel fijn, want daardoor kunnen we nog steeds genieten van hele fijne muziek van Son Mieux. Deze die nam die voor die al die ellende op. Tell Me More van Son Mieux dus hier bij de middag door op Radio Rijnmond. En daarvoor Christina Aguilera en Ain't No Other Man. Zometeen, ja, nog heel veel moois te gaan hoor. Onder andere de ex-ambassadors en die ene van het Songfestival van vroeger van Italië. Ja, ik ga daar verder nog niks over zeggen. Je hoort hem vanzelf wel voorbij komen. Eerst nog alle aandacht voor George Michael en Killer en Papa Was a Rolling Stone.

de ex-ambassadors en Renegades op Radio Rijnmond hier bij de middag door. Meteen na George Michael en Killer and Papa Was a Rolling Stone. De middag door luister je naar dus. Het is dinsdagmiddag en ik heb waanzinnig goed nieuws, want het programma is nog lang niet afgelopen. We gaan nog door tot 4 uur vanmiddag hier en daarna ook nog Afslag Rijnmond, waar je 3 uur lang je vingers bij kan aflikken. Maar in dit programma, strakjes na het nieuws van 3 uur, nog mooie acts zoals Elphabeat, Bauza met die zomerhit van ze en Chef Special. Allemaal nog op komst na Albano en Romina Power. Ik zei net dat ze het Songfestival hadden gewonnen. Nou, dat klopte niet helemaal. Ik bedoelde het Sanremo Songfestival in 1982. Wonnen ze trouwens ook niet. Daar werden ze tweede. Maar hun revanche was zeer zoet, hoor. Want uiteindelijk scoorden ze er een wereldhit mee. Met dit nummer. Dit is Felicita. Hoor je nu op Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Weet je, soms voel ik me verlaten en onzeker. Dan klettert regen kijk.

0: Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
0: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Olivier de Neve. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Ouders die bang zijn dat hun kind in de criminaliteit is beland, kunnen voortaan terecht bij een speciaal telefoonnummer. Ze kunnen dan anoniem hulp vragen bij de organisatie Keerpunt. Daar zitten mensen die gespecialiseerd zijn in hulp bij bijvoorbeeld geweld, uitbuiting en eerkwesties. Ook mensen die alleen maar een niet-pluisgevoel hebben bij hun kind kunnen bellen voor advies. Er was al een mogelijkheid om te chatten met Keerpunt, maar veel ouders bleken liever te bellen. En dat kan dus nu. De politie heeft 3 tieners en een man van 20 opgepakt voor een gijzeling in Spijkenisse. Ze zouden zondagavond een man uit Spijkenisse hebben vastgehouden en mishandeld. Dat gebeurde toen de 23-jarige Spijkenisse aanbelde bij een huis aan de Boeierstraat. Daar zouden de verdachten hem naar binnen hebben getrokken en hem met geweld zijn pincode hebben willen laten zeggen. Mensen op straat die het zagen gebeuren belden de politie. 3 verdachten konden meteen worden aangehouden. Een 4e probeerde uit een raam te springen, maar ook hij kon worden gepakt. Minister Letchert wil de licentie intrekken voor Ongehoord Nederland. En daarmee zet ze de eerste stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. Over een uur geeft Letchert een persconferentie over haar besluit. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. De druppel was de uitzending van een fragment van Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat de nazi-leider een punt had. Het commissariaat voor de media zei vorige week dat de omroep niet voldoet aan de wettelijke eisen. Andere omroepen hadden eerder al het vertrouwen opgezegd in Ongehoord Nederland. Daarmee verdwijnt de omroep nog niet meteen. Ongehoord Nederland kan nog in beroep gaan tegen het intrekken van de licentie. Schilderijendieven hebben vannacht toegeslagen bij het Renoir Museum in het zuiden van Frankrijk. Ze trokken 4 schilderijen van de muur in het woonhuis van de beroemde Franse schilder. Toen het alarm afging, lieten de dieven 2 schilderijen staan. Maar met de andere 2 zijn ze er dus vandoor gegaan. De waarde van de 4 werken wordt geschat op samen €9 miljoen. Hoeveel de 2 nog vermiste schilderijen waard zijn, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Van tijd tot tijd kan het ook flink regenen. En tijdens de regen is het niet warmer dan 16 graden. Vanavond ook nog kans op regen.

0: Later verdwijnt de neerslag weer en dan koelt het af naar 12 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon. Zijn er ook gure buien met onweer en windvlagen en dan wordt het morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie met de A16 Breda-Rotterdam tussen de afrit Dordrecht Centrum en Ridderkerk 5 kilometer. Er staat daar een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrikido Ambacht 5 kilometer. Een kapotte vrachtauto. Daar is de rechterrijstrook dicht.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert

Albert Heijn. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Olivier de Neven.
5: Radio met een grote R.

besmettelijks rond op Radio Rijnmond. En het is de liefde. Taya Savelle hoorde je en met Love is Contagious. En daarvoor Alphabeat en Fascination. Goedemiddag, het is dinsdag 8 september. Je bent weer of nog bij de middag door, want ik heb er alweer een uurtje op zitten. Misschien wel samen met jou. En als je net inschakelt, dan ben je net zo welkom hoor. Mijn naam is Olivier de Neve. En op deze altijd lastige dinsdag, hè, de drukste werkdag van de week, zeggen ze vaak, probeer ik je er doorheen te slepen tot in ieder geval 4 uur vanmiddag. En daarna nemen de geweldenaren van Afslag Rijnmond het stokje van me over om nog tot 7 uur lang hier live radio te maken op Radio Rijnmond. Nou, wat hebben we in dit programma nog te gaan? Nou, ik kan je zeggen ontzettend veel. Onder andere Chef Special zometeen, Sam Cooke en ook Avicii geeft acte de présence. Maar eerst een act, ja, wat ik wel heel erg leuk verhaal vind. Die hebben de zomerhit van dit jaar gescoord. Magnetic van Bauza, zo heet het nummer. En de act heet dus Bauza. En ja, het grappige is, je denkt bij een zomerhit, denk je, nou, zon, zee, strand. Hè, daar zijn ze door geïnspireerd en daar hebben ze een liedje op gebaseerd. Nee, dit schreven ze in de winter, afgelopen winter, in een of andere blokhut in Scandinavië, waar de wind en de sneeuw ze om de oren sloeg. Dus nou, zo zie je maar weer. Maakt niet uit wat voor omgeving je eigenlijk hebt. De inspiratie kan overal vandaan komen. Uiteindelijk waren er 24 platenmaatschappijen die zich melden bij ze. En die zeiden, nou, dit willen we wel uitbrengen. En ze zagen het goed hoor, want het is een knaller van een hit. Dit is dus Bauza en Magnetic.

beetje optimisme, positiviteit dankzij Sam Cooke en Wonderful World hier op Radio Rijnmond. Meteen naar Chef Special en Amigo. En ja, Chef Special zit een beetje in zwaar weer de laatste tijd, heb ik het gevoel. Hun gitarist Guido, die is ermee opgehouden. En dus moet je even dan als band herbronnen, hè? Eens even nadenken, hoe gaan we nou verder en met wie ook? Nou, ik denk dat het wel goed komt met ze, want ze hebben al een enorm lange carrière erop zitten. En volgens mij hebben ze nog helemaal geen zin verder om te gaan stoppen. Dus benieuwd waar Chef Special de komende tijd mee komt. Waar ik mee kom zometeen, dat kan ik jou wel vertellen. Onder andere muziek van Marco Borsato, Sade en Wet Wet Wet staat nog op het programma. Maar eerst Avicii en Levels. Hier bij de middag door op Radio Rijnmond.

De bedoeling hier op Radio Rijnmond met Wet, Wet, Wet en Love is All Around. En daarvoor Sade en Smooth Operator. Allemaal tussen 2 en 4 elke werkdag hier te horen bij De Middag Door. En dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben Olivier, een keertje dus in plaats van Ronald van Oudheusden deze week. En binnenkort ga ik ook nog een keertje het stokje van hem overnemen. Met heel veel plezier overigens hoor, want wanneer krijg je nou de kans om zoveel vette muziek in een paar uurtjes tijd te kunnen stoppen? Let maar op, zometeen nog onder andere City en Todd Rundgren op de rol. Maar eerst Cameron Whitcomb. En die gast die is doorgebroken door een beetje karaoke filmpjes op te nemen voor YouTube. En uiteindelijk werd hij opgepikt, dachten mensen, hé, maar die stem is wel echt te gek. En daar bleken ze heel erg gelijk in te hebben. Hij scoort hit na hit. Medusa had hij vorig jaar. En deze die gaat er nog eens overheen. Kingdom of Fear is dit. Je hoort hem nu van Cameron Whitcomb.

Eurodance van een Italiaanse singer-songwriter met de naam Gala. Freed from Desire was dat uit 1996. En past prima hoor, op de zender met het beste uit de jaren 80, 90 dus en ook van nu. En daarvoor hoorde je iets van nu, namelijk Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Allemaal bij De Middag Door hier op Radio Rijnmond. En zometeen geef ik het stokje over aan dat olijke duo dat nu al aan de studiodeur staat te rammelen. Want de afslag Rijnmond gaat zometeen beginnen. 3 uur lang nieuws, achtergronden bij het nieuws. De leukste gasten die je maar kan verzinnen. En natuurlijk ook spelletjes waar je prijzen mee kunt winnen. Ik wens je daar ontzettend veel plezier mee. Dat gaat vast weer een hartstikke leuke uitzending worden. En wat mij betreft, tot morgen. 2 uur stipt.

0: 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
4: Waarom vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
8: De politie heeft in een paar dagen tijd 80 bekeuringen uitgedeeld bij de tijdelijke pont tussen Dordrecht en Papendrecht. Die pont is gekomen omdat de Papendrechtse brug langdurig dicht is voor renovatie. Agenten hielden controles op de Kerkenplaat in Dordrecht. En daar bleken fietsers, snorfietsers en bromfietsers niet altijd over het verplichte fietspad te rijden. In plaats daarvan kiezen ze voor de gewone rijbaan en belanden ze tussen de auto's en de vrachtwagens. Te gevaarlijk vindt de politie, die er de afgelopen dagen extra op heeft gecontroleerd. Ouders die bang zijn dat hun kind in de criminaliteit is beland, kunnen voortaan terecht bij een speciaal telefoonnummer. Ze kunnen dan anoniem hulp vragen bij de organisatie Keerpunt. Daar zitten mensen die onder meer gespecialiseerd zijn in hulp bij geweld, uitbuiting en eerkwesties. Ook mensen die alleen maar een niet-pluisgevoel hebben bij hun kind kunnen bellen voor advies. Er was al een mogelijkheid om te chatten met Keerpunt, maar veel ouders bleken liever te bellen. En dat kan dus nu. Nederland en 17 andere grote zeevarende landen slaan alarm. Oorlogen en sancties zetten de wereldhandel onder druk. Het is voor het eerst dat de 18 landen van de zogeheten Consultative Shipping Group aan de bel trekken. Door aanhoudende conflicten kan er niet gevaren worden door de Straat van Hormuz. En ook andere zeeroutes zijn kwetsbaar aan het worden, zoals die door de Rode Zee, zeggen ze. Handel over zee wordt daardoor steeds risicovoller voor reders en de bemanning. Ze zien bedrijven ook steeds vaker uitwijken naar vrachtverkeer door de lucht. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. De staking werd eind juli aangekondigd. De vakbonden leggen het OV plat uit protest tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De staking is er een uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenwerkers het werk neer. De komende dagen zijn er ook nog stakingen in de afvalverwerking, de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw. Het kabinet heeft al aangekondigd dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan. Maar de vakbonden staken toch, want het kabinet wil wel ergens op bezuinigen. En de bonden zijn er niet gerust op dat de sociale zekerheid echt buitenschot blijft. Het weer, het is bewolkt. Van tijd tot tijd kan er ook flinke regen vallen. En dan is het niet warmer dan 16 graden. Vanavond ook nog kans op regen, maar later vannacht verdwijnt de neerslag weer. Dan koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselvallig, af en toe zon, ook gure buien met onweer en windvlagen. En dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Het is druk op de weg, dus ik heb de files met de meeste vertraging er voor jou uitgehaald. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 7 kilometer, een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij.

0: A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein, 18 kilometer, een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk, 12 kilometer, een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Edelambacht, 6 kilometer, een kwartier. Door een stilstaande vrachtwagen, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp, 4 kilometer, een kwartier vertraging.
1: En dat zijn dan alleen nog maar de allerlangste. In totaal al meer dan 20 filemeldingen in de provincie Zuid-Holland. En het is nog maar 3 minuten over 4.
0: Maar wij zijn bij, hè?
1: Wij zijn bij, ja. We houden het voor je in de gaten. Sorry. We gaan er lekker stevig. We beginnen zo meteen de afslag, Rijnmond. Bedacht je van deze?
0: Ja, lekker man.
1: Pak de luchtgitaar er maar bij.
2: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
17: Met Rijntjan Potsen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: wel een lekker lange eerste deze in Afslag Rijnmond, vind je?
1: Ja, wees wat anders.
0: Spin Doctors uit 1993 en het verhaal van die twee prinsjes die vechten om die ene prinses. Een lekkere aftrap voor een 3 uur lang durende uitzending, want we zijn er elke werkdag natuurlijk tussen 4 en 7 met Afslag Rijnmond. De afslag die je neemt als de dag erop zit, als je denkt het is wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga mezelf een beetje verwennen met behulp van mijn vrienden en vriendinnen van Radio Rijnmond. En daarom
1: dat zijn wij natuurlijk, hè?
0: Zeg je?
1: Dat zijn wij, de beste vrienden. Ja.
0: De beste vrienden, ja. Precies. Nou, je hoort al het vertrouwde stemgeluid van Jetsel.
1: Goedemiddag.
0: Die zit te popelen om iets te zeggen.
1: Ja.
0: Nou ja, ik kan van alles nog gaan zeggen wat we gaan doen, maar eigenlijk weet je het wel. Want het eindigt met een lekker lange laatste. We hebben heel veel andere dingen te doen. Stripjockey. Die was raar bezig vandaag met allemaal rare geluidjes.
1: Ik ben blij dat je het zegt. Ik dacht, wat is die gast aan het doen, joh?
0: Hoofdpiep.
1: Je had een beetje last van het weer, denk ik.
0: Ik weet niet wat het is. Gaan we zo meteen horen wat hij ervan gebakken heeft. Maar goed, Jetsel, vertel, wat houdt jou bezig vandaag?
1: Nou, ik moet je iets opbiechten.
0: Oh, nou, dan ga ik je nu de biecht afnemen.
1: Oh god, hij gaat gelijk streng kijken.
0: Ja.
1: Oh, alsjeblieft.
0: Vertel.
1: Ah, ik heb vanochtend gespijbeld.
0: Laat maar aan. De sportschool.
1: Ja.
0: Ja? Wat weerhield je vandaag om naar de sportschool te gaan?
1: Ik had het druk in mijn hoofd. Zoals je weet heb ik dat wel vaker.
0: Mm-hmm.
1: Ik moest nog heel veel dingen doen. En die geef ik dan toch de voorrang. Omdat ik denk, ja, ik wil nog even dit lezen. En ik moet die nog even bellen. En die nog even appen. En dan ga ik wel even wat eerder naar de redactie. En nou ja, dat.
0: Ja.
1: Ja, en toen heb ik niet gesport. Jeetje, als je zo naar me kijkt. Ik ga morgen wel, hoor. Ik kan ja, normen, man.
0: Nou, dat mag je net vragen.
1: Ja. Ik ben deze week van plan om het goed te maken.
0: Heb je er ook spijt van dat je niet gegaan bent?
1: Ja, want het is zeker als je zo naar me kijkt.
0: Overloaded head, maar juist dan moet je naar de sportschool. Hè?
1: Ik weet het. Ik weet het. Daarom heb ik er ook spijt van. Okay. Ik ga niet zeggen, ik zal het niet meer doen.
0: Nee, daar ben je.
1: Want ja, dat heb je nou eenmaal als zelfstandig ondernemer. Want wat ben je natuurlijk dan als freelancer? Dus ik kan niet beloven dat ik het niet meer doe. Maar ik denk wel dat ik er nog 2 keer over nadenk als ik met jou moet werken. Want zo streng als je naar me keek, dat kan ik niet al te vaak handelen.
0: Ik weet dat je dat soms nodig hebt. Tot 7 uur zijn we bij met Afslag Rijnmond. En zo meteen gaan we contact zoeken met Barcelona.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: verhaal van Venus. Oorspronkelijk van de Nederlandse groep Shocking Blue. En daarna heel veel gecoverd door alles en iedereen. Onder andere door Bananarama in 1986. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het is 13 minuten voor 4:30. En we gaan contact zoeken met Barcelona. Dit is het geluid van Barcelona. En hier komt de stem van Dennis van Eersel.
1: Hallo Rijntjan, nee Jet. Goedemiddag.
0: Op weg al naar het stadion.
1: Ik ben al in de buurt van het stadion, ja. Dus daar gaan Dennis Kranenburg en ik alvast een kijkje nemen. Het was de bedoeling dat Feyenoord om 6:00 straks een persconferentie daar zou geven. Nou, dat is iets later geworden, dat schuift al een uurtje op. Maar ja, we waren al in de buurt aan deze kant van de stad. Dus voldoende moois om te zien, al zie je echt wel van de buitenkant, dat ze grondig aan het renoveren zijn. Oh, okay. Het is een bouwval van buitenaf.
2: Oh jeetje, nou ja, het moet gelukkig ook aan de binnenkant gebeuren. Waarom is die persconferentie uitgesteld?
1: Ik denk omdat Feyenoord een wat latere vlucht hierheen heeft. Misschien zijn ze wat later het trainingsveld opgegaan. Of misschien hebben ze zich verrekend op het verkeer in Barcelona. Op het moment dat ze zouden landen en hier dan zijn. Het was allemaal, ik vond de planning al heel erg strak. En ik denk dat dit verstandig is.
0: Ja. Er was vanmiddag al een persconferentie van de trainer van Barcelona. En ik heb begrepen, Dennis, dat het woord Feyenoord niet één keer gevallen is.
1: Nee, niet bij Yamal, de jeugdige, gigantische, talentvolle aanvaller van Barcelona. Hij krijgt wel de vraag gesteld wat hij van Feyenoord weet. Maar die werd gecombineerd met een vraag over onze nieuwe Spaanse Nederlandse bondscoach. En alleen op het laatste gedeelte ging die in. En Hansi Flick, zo heet deze Duitse trainer echt. Ik heb dat niet verzonnen, het komt niet aan het tv-programma. Die heeft volgens mij niet eens een vraag over Feyenoord ook gehad. Dus laten ze dat maar duur komen te staan, weet je, die onderschatting. Ja. Wij zijn helemaal voor.
2: De positie kan ook nog wel eens positief uitpakken.
1: Ja, ik geloof daar trouwens als serieus gezegd op dit moment nog niet helemaal in dat Feyenoord hier gaat stunten. Maar dat dacht ik ook niet toen Feyenoord tegen Bayern München speelde. En ook niet uit bij City toen ze 3-0 achter stonden. Dus je weet het maar nooit.
0: Je weet het maar nooit, daar houden we ons aan vast. En de vraag is natuurlijk, wie zijn er mee in Barcelona? Heb je al een idee?
1: Nou, ik heb wat filmpjes gezien van de training van Feyenoord, die nu dus in het vliegtuig zijn gestapt. De selectie die hier naartoe is afgereisd is nog niet gepubliceerd, maar zelfs al is eigenlijk maar één vraagteken. Zelfs al staat de naam van Luis Nelson daarbij, dan nog eens het afwachten tot de persconferentie straks. Of dat dan ook betekent dat zijn vergunning al helemaal rond is. Hij heeft officieel nog niet kunnen meetrainen ook bij Feyenoord, hè, want hij heeft zijn werkvergunning nog niet. Dus ja, als hij er al bij is, zal dat niet zijn voor een basisplaats. Nee. En verder kunnen we heel veel wel al uittekenen bij Feyenoord. Ook dat hart Moussa, de veelbesproken Harts Moussa, wel mee is deze kant op.
0: Ja, wel mee is en ook zal starten. Ja, dat gaan we natuurlijk ook allemaal horen.
1: Ja, zeker. Ja, daar ben ik echt zeker van.
0: En
1: ja,
0: misschien Valente wel op links, hè? Net als afgelopen zaterdag.
1: Zou ik in deze wedstrijd ook niet gek vinden, hoor. Dat je een van je middenvelders op die plek zet. Zeker als Nelson nog niet kan spelen. Diarra gewoon niet goed genoeg is. Of nog niet goed genoeg is op die plek. En je middenveld extra wil ondersteunen. Zou dat ook uit tactisch oogpunt, zelfs al was je wel helemaal compleet. Zou dat helemaal niet gek zijn als Van Bronckhorst daarvoor kiest.
0: 3000 uitsupporters. Ze mogen er in het uitvak. Hoeveel Rotterdammers verwacht jij? En zijn er al misschien?
1: Ik verwacht het dubbele aantal uiteindelijk. Er gaan er ook nog veel morgen deze kant op. Sommigen zijn per bus onderweg naar Barcelona. 20:00 heen, 20:00 terug meteen na afloop. En daar gaan we ook nog wel contact mee zoeken hoe die reis verloopt. Nee, er zijn er duizenden hier, ook nog buiten degenen die in dat uitvak zullen zitten. En we weten dat Barcelona heeft bekendgemaakt dat ze extra streng gaan controleren. Paspoortcontroles ook in het stadion. Omdat het een paar jaar geleden met een wedstrijd tegen het Duitse Frankfurt, Eintracht Frankfurt, toen flink mis is gegaan. Toen er 30.000 Duitsers in dat stadion zaten. En zie die maar weer eens buiten te krijgen. Dat is soms wel eens een dingetje. Ja. Dus dat willen ze nu met Feyenoord niet. Dus daarom zijn er tal van extra controles. Maar ja, leer mij Feyenoord kennen. Ik denk dat er velen, echt velen, het toch gaan proberen. Want ze hebben die kaartjes wel al.
0: Ja, heel benieuwd. Dan nog even over het weerbericht van morgen.
1: Het klinkt een beetje als Piet Paulus, maar hoe je deze vraag inleidt. Wij naar Piet Paulus. En dan over het weer van morgen.
0: Ja,
1: het is vandaag hier in Spanje is het dik 30 graden. Ja. Maar morgen gaat dat wel helemaal omslaan. Het wordt morgen echt een regendag. Eigenlijk tot aan dat die wedstrijd begint. Dan wordt het wel droog. Maar heel de rest van die dag regent het. De temperatuur gaat ook wel flink omlaag. Nog steeds 27 graden. Dus dat is lekkerder dan in Nederland. Maar vergeleken met vandaag, Dennis Kranenburg zit te lachen. Ja. Maar we tikten vandaag de 34 graden aan toen we 36 toen we geland waren. Dus het is echt een hele hete dag vandaag. En dat is morgen wel anders met dus ook heel veel regen voor dat legioen hier in Barcelona.
0: Ja. Nou goed, we gaan het zien. Code geel in Barcelona. En we gaan zien hoe het morgenavond gaat.
1: Als het maar geen goals regent, hè, van die thuisploeg.
2: Maar geen gele kaarten regent ook, nee.
1: Ja. Nou, ik doe er alles aan dat je dit gesprek nu beëindigt. Je werkt het echt.
0: Ik merk het. En dat gaan we ook meteen nu doen. morgen beginnen we gewoon weer een nieuw gesprek, Dennis.
1: Yes.
0: Alright, tot morgen. Hoi, hoi.
2: Hoi.
1: Doeg.
0: Dennis van Eersel vanuit Barcelona. Dit is Radio Rijnmond. Hier is Post Malone.

0: Post Malone samen met Morgan Wallen. En dit was eigenlijk het eerste succes in Nederland voor Morgan Wallen. Zo hebben we hem leren kennen hier. Met dit nummer, I Had Some Help. Het is 5:05.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, daar is hij weer.
2: De stripjockey.
0: We hadden het net al even over onze stripjockey. Dat hij zo tekeer ging vandaag naar boven op zolder. Met allemaal rare geluidjes. Wat is er aan de hand?
1: Ik vraag het me ook af. Wat zou hij gedaan hebben?
0: In ieder geval weet ik dat hij weer een bekende hit helemaal heeft gestript. En voor de mensen die het begrip stripjockey niet kennen. Ja, ik snap niet, het staat nog steeds niet in de Vandalen. Maar dat zou eigenlijk
1: dat
0: wel
1: komt vanzelf, joh.
0: Tijd worden.
1: Maak je niet druk.
0: Dat is dus een iemand die bekende hits stript. Dus alles muziek ervan afhaalt. Maar dan ook alles. Elk nootje gaat in de prullenbak. Tot alleen de zang nog over is. En dan legt hij de zang zo op zijn werkbank. En dan pakt hij de tangetje en dan knipt hij een klein stukje eruit.
1: Hoe is hij daar eigenlijk bijgekomen?
0: Nou, dat moeten we nog eens uitzoeken. Want
1: staat het ook op zijn visitekaartje, stripjockey?
0: Hij heeft een petje.
1: Ja?
0: Maar er staat SJ op.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Bij mij is het JS.
0: Bij mij is het gewoon de Rijnmond R.
1: Oh, ja, ja. Ik ben Jetsol, niet Soljet.
0: We dwalen af.
1: Ja.
0: De stripjockey, hij heeft zojuist weer iets ingeleverd. En dan moeten wij raden uit welk liedje het komt. En wie het zingt.
1: Nou.
0: Ik hoorde al dus boven. Oeh. Ik denk, wat is dat toch?
1: Oh, nou snap ik het inderdaad. Ik dacht echt even, die geeft die kat een trap.
0: Ja, nee, maar het is dus, het is niet eens tekst. Wat is het?
1: Even tussen jou en mij gezegd en gezwegen. Ik denk niet dat hij heel moeilijk is.
0: Als jij denkt te weten uit welk liedje dat hoe komt.
1: Hoe?
0: Nee, ik kan niet nadoen.
1: Nou, vond het best leuk.
0: En ook wie het zingt, dan even een appje sturen met de Rijnmond-app. Je mag ook bellen. 010-436-4436.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
12: Zit u niet lekker meer?
11: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
12: Bel 010 307 4015.
11: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
12: Jans met een Z.
13: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
13: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
14: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
15: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
14: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
0: Het is nu 16:30. Dit is Radio Rijnmond. En dit is de avondspits.
1: Zo, en die is flink aanwezig. Ik heb de langste files er voor je uitgepikt. Ga er maar even voor zitten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Daar staat 13 kilometer, 20 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. 15 kilometer, 1 uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk. 15 kilometer, 1,5 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer, 1 kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. 7 kilometer, 40 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels daar weer vrij. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer, 25 minuten.
0: Het is regenachtig in onze regio, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Ja. Vanavond blijft het ook nog regenen. Pas later op de avond trekt de regen weg. Vannacht blijft het vrijwel droog. Het koelt landinwaarts af naar een graad of 12. Morgen slechts af en toe zon, maar ook enkele buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt morgenmiddag hooguit 18 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
7: Goedemiddag. Minister Letschert die wil de licentie intrekken voor Ongehoord Nederland. Het gaat om de eerste stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. Letschert nam het unieke besluit niet lichtvaardig, zo zei ze zojuist op een persconferentie.
10: Nederland is een vrij land. In ons land mag je zeggen wat je vindt. Juist daarom hebben wij een publieke omroep die van en voor iedereen is. En wie onderdeel wil zijn van onze publieke omroep en daarvoor ook publiek geld ontvangt, heeft zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om één incident of één misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud. Want die is niet aan mij als minister en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken.
7: Minister Letschert was dat. De druppel was de uitzending van een fragment van Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat de nazi-leider een punt had. Ongehoord Nederland kan nog in beroep tegen het intrekken van die licentie. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen rijksambtenaren. Zij zouden bewijsmateriaal hebben achtergehouden en verduisterd. De Belastingdienst bewaarde tientallen miljoenen bestanden in een zogeheten datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving. En uit steekproeven bleek dat sommige daarvan hadden moeten worden aangeleverd aan de parlementaire enquêtecommissie die het toeslagenschandaal onderzocht. En dat is niet gebeurd. De toeslagenouders vermoeden een ambtsmisdrijf. En pas op als u een smart TV van LG heeft. LG. De tv's blijken gebruikers af te kunnen luisteren, zelfs als de tv op standby staat. Ook als de internetverbinding verbroken is, blijft de tv meeluisteren en dan later gegevens doorsturen. Smart TV's van LG hebben een microfoon voor spraakbediening, maar uit onderzoek is gebleken dat de microfoon niet alleen luistert als je een gerichte opdracht geeft. Dat ding staat continu aan. En alle gegevens gaan naar de advertentietak van LG en die zorgen er dan voor, zoals dat heet, dat de advertenties beter op de behoeften van de gebruiker worden afgestemd.
1: Maar misschien kunnen ze dan ook gelijk een boodschappenlijstje meegeven als je dat dan weer vergeten bent. Want dat heb ik vaak. Dan maak ik een boodschappenlijstje. Sta ik in de supermarkt. Ja. En dan vergeet ik hem. Dus dan kan ik gewoon mijn televisie opbellen en zeggen. Wat,
7: jij ziet een nieuwe functie. Ja, maar misschien heeft je je koelkast ook wel meegeluisterd.
1: Ja. Dat zou ik ook leuk vinden. Inderdaad. Ja. Ja. Wat
0: heb
1: zit er nog in je koelkast?
0: TV thuis? Nee. Je hebt er wel één nodig, zult horen.
1: Ja. Dit is Radio
16: Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Level 42 met wat liefdeslessen.
16: Met een grote R.

0: Level 42. Het is 8:30.
1: De stripjockey
0: is weer druk bezig geweest vandaag om een bekende hit helemaal te strippen. Tot er zo goed als niks van over is gebleven. Alleen een paar rare hoge geluidjes. En dan moeten wij maar zien wat voor liedje het is en wie het zingt. Dus mocht je er nog niet achter zijn, hier is je kans. Nou, dit gepiep komt dus echt uit een liedje.
2: Ja, ik dacht misschien is er ook wel een rechtstreekse verbinding met Blijdorp. Maar dat is het ook niet.
0: Wie zingt dit? En hoe heet het liedje? Stuur je oplossing met de Rijnmond-app of bel 010-436-4436.

0: kijken.
1: Mo was dat en blijven rijden. We hebben telefoon uit Leidschendam van Nico Gaarman. Nico, goedemiddag.
2: Goedendag meneer. Ja, ik hoor je elke dag, hoor ik je. Maar ja? Ik ben even je naam kwijt. Ik heb wel begrepen dat Jet nu bij is. En ja, niet ja. meer de mevrouw uit Rotterdam-Zuid. Die ja. nu alweer op vakantie is.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja, jij bent goed op de hoogte, Nico. En dan, ja, ja. En dan mag ik opdraven. Zo, ja. heb je, zo gaat
2: ja,
0: dat.
2: Maar voor mij vind je het helemaal niet vreselijk, hoor.
0: Nee, hè? Nee, ik vind het een beetje
2: voor
0: vreselijk.
2: Het,
0: maar niet heel vreselijk. Ja. Heb je goed gehoord, Nico?
1: Ja, en ik zal je geheimje vertellen. Ja. Ook dit
2: misschien
1: is
2: weer... kunnen we mevrouw Zuid... op even op alle zijkant parkeren en Jet erin houden.
1: Ja, nee. Ho. Nu ga je te ver. Nu ga je te ver.
2: Jij met je girl nummer 1 en met je girl nummer 2.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik heb goed nieuws voor je, want Jet is ook uit Rotterdam-Zuid.
0: Hey.
1: Nou jij weer.
0: Ja.
2: Maar Zuid, ik woon in Leidschendam weliswaar, maar ja. Ik heb 8 jaar in Charloes gewerkt.
1: Oh.
2: Waar woon je dan, Jet?
1: Ja, maar ga geen adressen geven.
2: Nee, ongeveer.
0: Ik ken je nog maar net, beste vriend. Zo gaat dat niet, hè? Ik woon op de kop van Zuid. Dat is alles wat ik zeg.
2: De betere buurt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Ik woon in de Gouden Driehoek.
1: Mevrouw woont op stand.
2: Ik werkte op de Dorpsweg, Groene Kruisweg. Dus wat minder...
0: Ja, maar dat is helemaal niet erg.
1: Nee, Rotterdam-Zuid is sowieso leuk.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik hou...
2: Ja, joh, en dan Noord had de allures en Zuid krijgt het weer.
1: Ja, zeg, Nico.
0: Laten we het daar eens over hebben. Over de stripjockey.
1: De stripjockey. Hij heeft zo hard gewerkt vandaag. En jij wist het, hè?
2: Ja, die paardenlul.
0: Ah?
2: Hey. Die bestaat helemaal niet, joh. Dat is AI of IA, weet ik veel wat.
0: Doe jij eens even rustig, Nico.
2: Eske? Ja, joh, dat is kunstmatig, weet ik veel wat, allemaal poppenkast. Ik ben 71.
0: Ja.
2: Maar,
1: Nico, jij laat je niks wijs maken.
0: Nee, joh, die speelt je niks op de mouw.
1: Maar welk liedje is er nou gestript door onze stripjockey? Met zijn mooie petje.
2: Volgens mij waren het een paar rollende stenen die jou misten.
0: Nou, hij moest er even
1: over nadenken.
2: Een paar rollende stenen die jou misten.
1: Ja, we hebben jouw oplossing even... Met de AI hebben we jouw oplossing weten te vertalen.
2: Ja, ik maak er genoeg van. Ik
1: zeg, jij krijgt
2: een eenzame look, eigenlijk een beetje aandacht. Dus, kom.
0: Zo is dat. Nico, jij krijgt warme voeten deze winter. En we doen er nog een koelkastmagneet bij, omdat jij het bent.
2: Ja, en er komt bij. Ik heb al een paar sokken. En ik heb al van jullie weliswaar.
1: Oh.
2: En nog een andere meuk.
1: Ja.
2: Maar ik blijf elke dag op. Elke dag. Eens in dezelfde dagen doe ik een keer mee.
1: Ja. Dat vind ik gezellig.
0: Ik ga je morgen niet meer bellen, hoor, Nico. Nou, hey.
1: Nico, Rolling Stones. Hier is Miss You.

0: Nou, Nico had het goed hoor. Miss You, The Rolling Stones was inderdaad vandaag de gestripte plaat door onze stripjockey. Wat een wonderlijk gesprek was dat net met Nico.
1: Ja, dat
0: Nico.
1: Was een wonderlijk gesprek. Ja.
0: En daar hou ik van. Van een wonderlijk gesprek. Zo af en toe, niet te vaak. Nu tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek.
1: Ja, joh.
0: En vandaag is dat niet van Eerste de Beste. Het is namelijk de nieuwe van Miley Cyrus.
1: Oh.
0: En die heet vanaf nu alleen nog maar Miley.
1: Ja. Dat heeft ze kort na de dood van Dolly...
0: Laten weten, ja. 33 jaar is ze inmiddels, uit Nashville. Dochter natuurlijk van Billy Ray Cyrus. Ze heeft al een hele lange carrière achter de rug in die 33 jaar. Want ze begon al als tiener in de Disney-serie Hannah Montana. Groeide daarna uit tot een van de grootste popsterren ter wereld. Haar eerste hit in Nederland was Wrecking Ball, 2013. Ook alweer 13 jaar geleden. En 10 jaar later was Flowers haar nummer 1 hit in ons land. En volgende week verschijnt alweer haar 10e studioalbum. Dat album gaat heten Bass Persuades. En de titelsong is nu al de eerste single van dat album. Het nummer klinkt een beetje als een ontmoeting tussen dancepop, postpunk en synthesizers uit de jaren 80. Echt wel anders dan je van de gewend bent. Ze zingt over een generatie die naar schermen kijkt, maar nauwelijks nog danst. En haar boodschap is simpel. Leg die telefoon weg, geef je over aan de muziek. Bass Persuades. De muziek krijgt ons in haar greep, zegt Miley. Wij voelen haar, we zingen mee, we dansen en kunnen daarna weer verder. Hier is de nieuwe single van Miley.
2: Nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus. Ja, ik blijf gewoon Miley Cyrus zeggen, heb ik besloten. Okay. Bass Persuade, de titelsong van haar nieuwe album. Volgende week vrijdag komt die uit. En waar lijkt het op, vond jij?
1: Ik in het begin dacht een beetje aan Gaga.
0: Ja.
1: Ja, hè? Ja, maar wat een steengoede plaats.
0: Steengoede plaats.
1: Lekker.
0: Miley Cyrus. Ja. Goed gedaan. Morgen weer een andere nieuwe plaat in Afslag Rijnmond. Nu Deep Blue Something.

0: groep heet Deep Blue Something. En dit was een hit in 1996. Breakfast at Tiffany's. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en Manu.

0: op geleidehond.nl/pub.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: LibriVuurWeekend.nl.
1: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond en Aris van Meteren heeft het nieuws.
2: De gemeente Rotterdam wil vanaf volgend jaar in de hele stad betaald parkeren invoeren. Dus ook in Hillegersberg, Prins Alexander en Overschie. Hoek van Holland, Rozenburg, Pennis en Heiplaat vallen nog buiten het plan. Zo staat in het voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens de gemeente is er steeds minder ruimte in de stad. Het stadsbestuur kiest dan liever voor woningen en groen dan voor parkeerplekken. Het betaald parkeren wordt in stapjes uitgerold, zo staat in het voorstel. En het geld dat wordt opgehaald steekt de gemeente in meer groen, meer veiligheid en meer huizen. Leefbaar Rotterdam is woest. Autobezitters zijn geen pinautomaat, vindt de partij. Leefbaar laat op X weten acties voor te bereiden. De politie in Brabant heeft een Rotterdammer van 24 opgepakt voor een babbeltruc in Etten-Leur. Iemand in politieuniform had gisteravond aangebeld bij een vrouw van 88. De man wist haar ervan te overtuigen om kostbare spullen aan hem mee te geven. De nepagent was nog niet weg of de vrouw bedacht zich en sloeg alarm. De politie kon niet lang daarna de auto achterhalen waarmee de nepagent was weggereden. Daarin zaten de Rotterdammer en een minderjarige jongen uit Ossendrecht. Verder vonden agenten in de wagen nog kostbare spullen. De politie onderzoekt nog waar die allemaal vandaan komen. De politie heeft in een paar dagen tijd 80 bekeuringen uitgedeeld bij de tijdelijke pont tussen Dordrecht en Papendrecht. Die pont is er gekomen omdat de Papendrechtse brug langdurig dicht is voor renovatie. Agenten hielden controles op de Kerkenplaat in Dordrecht. Daar bleken fietsers, snorfietsers en bromfietsers niet altijd over het verplichte fietspad te rijden. In plaats daarvan kiezen ze voor de gewone rijbaan en belanden ze tussen de auto's en de vrachtwagens. Te gevaarlijk, vindt de politie, die er de afgelopen dagen extra heeft gecontroleerd. En het gebouw van de Tweede Kamer is beklad door pro-Palestina-demonstranten. Op het glas en de deuren van de ingang is in rode letters onder meer boycott Israël gespoten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Na de bekladding zijn er agenten en marechaussées voor de ingang neergezet om te voorkomen dat demonstranten het gebouw kunnen binnengaan. Eerder op de middag liet de Kamervoorzitter de publieke tribune nog ontruimen omdat pro-Palestijnse betogers de vergadering verstoorden. Het is niet toegestaan om in het Kamergebouw te demonstreren. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd ook flink wat regen. Tijdens de regen wordt het niet warmer dan 16 graden. Vanavond ook nog kans op regen, maar later verdwijnt de neerslag weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon. Ook gure buien met onweer en windvlagen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws, meer via ons app en op rijnmond.nl.
3: En het is druk op de weg, ongelukken en regen gaan hand in hand. Ik pluk de files eruit voor jou met de meeste vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 18 kilometer, 25 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. 11 kilometer, een kwartier. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. 28 kilometer, 3 kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 15 kilometer, 25 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer, een half uur. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. 20 kilometer, 20 minuten.
1: Ja, dus vandaag nog niet eens een OV-staking. Hoe moet dat morgen?

0: gaan.
1: Allemaal thuis blijven.
0: Allemaal thuis blijven, dat lijkt mij inderdaad een heel goed advies. In Afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met een fijne discoplaat. Een Nederlandse discoplaat. Uit de jaren 80 van drie dames. Je hoort ze zo.
2: Afslag Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert

0: Albert Heijn. Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
11: Zo.
12: Interpolis. Glashelder.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
16: Met Rijntjan Potsen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Mai Tai, drie Nederlandse dames met een heerlijke hit uit 1985. Our Love is History. 12 minuten over 5. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Met natuurlijk nog veel meer goede muziek. Dat ben je van ons gewend. Maar natuurlijk ook het nieuws van deze dinsdag. Het is nog maar dinsdag. Ja, in mijn hoofd is het al een beetje woensdag, maar het is
1: open,
0: nog dinsdag.
1: Ik heb dat ook.
0: Heb jij dat ook?
1: Ja. Ja, gek is dat, hè?
0: Ja, heel gek.
1: Maar mijn tijdlijn is sowieso een beetje kapot, hoor.
0: Komt ook door Dennis.
1: Ja, dat zal het zijn.
0: Met dat gesprek.
1: Ja, dat zal het zijn.
0: Gewoon met ons hoofd al bij de wedstrijd. Maar waar moet het nog over gaan?
1: Ja, ik vroeg me af. Heb jij vroeger op een muziekinstrument les gehad?
0: Blokfluit.
1: Ja, en hoe daarna vond jij dat?
0: Orgel, wat?
1: Hoe vond jij dat?
0: Niks aan.
1: Oh, nee. Ik wilde heel graag piano spelen, maar mijn moeder zei, ga eerst maar blokfluit spelen.
0: Dat ging het bij mij ook. Ik wilde orgel spelen en ja, ga eerst maar blokfluit spelen.
1: En hoe is dat met het orgel gegaan?
0: Is ook niet goed afgelopen. Geen talent.
1: Ja, ik had dus ongelooflijk veel talent, maar niemand die zal het ooit weten. Want het is bij mij niet helemaal goed gegaan. Maar de oudste blokfluit, weet jij waar die vandaan komt?
0: Ik heb het gelezen, ja.
1: Ah,
0: gelezen.
1: Dus jij weet het.
0: Daar gaan we zo meteen over hebben.
1: We gaan nieuw leven in de blokfluit, in de oude blokfluit blazen. Ik kon het niet laten, sorry.
0: Hoe klinkt een eeuwenoude blokfluit? Ja. Dat antwoord krijg je zo meteen in Afslag Rijnmond. Ja, en we gaan toch ons ook een beetje bezighouden met morgen, denk ik.
1: Een beetje?
0: We gaan zo meteen...
1: Man, ik ben er al de hele dag mee bezig.
0: We gaan zo meteen met iemand bellen, een Feyenoorder die jaren geleden, tientallen jaren geleden, ruim 50 jaar geleden, die wedstrijd al heeft gespeeld. Barcelona tegen Feyenoord. Straks in deze uitzending Wim Rijsbergen over de wedstrijd van toen. Want hij moest Johan Cruijff uitschakelen. Die was toen natuurlijk aanvaller bij Barcelona.
1: Het is een mooie taak. Iemand moet het doen.
0: En hoe kijkt Wim Rijsbergen aan tegen de wedstrijd van morgenavond? Ook dat hoor je zo meteen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Teddy Swims. En zijn huidige hit Mr. Know-It-All. En daarvoor Don't Turn Around van Aswad. Het is 6:10. Ja, hoe klinkt nou een muziekinstrument dat honderden jaren onder de grond heeft gelegen? Dat is een vraag die wordt beantwoord door onderzoeker en muzikant Itay Wijsman. Die heeft samen met andere onderzoekers geprobeerd om het geluid terug te halen van een middeleeuwse fluit die rond 1350 werd weggegooid. In 1940 weer werd gevonden bij de ruïnes van Huis te Merwede in Dordrecht. En die poging om dat geluid terug te halen is dus uiteindelijk ook gelukt. Itay, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat idee ontstaan om dat geluid weer tevoorschijn te halen?
1: Nou ja, ik ben zelf muzikus en ik specialiseer zeg maar in machine learning en kunstmatige intelligentie. En ik ben sinds 3 jaar eigenlijk bezig om historische instrumenten uit de Nederlandse geschiedenis te documenteren en te laten opnieuw bespelen.
0: Ja, ja, ja. En dus je doet dit wel vaker, maar hoe is deze fluit uit Dordrecht dan op jouw pad gekomen?
1: Nou, het is eigenlijk een grappig verhaal. Ik was even... Ik gaf een workshop op het Conservatorium van Amsterdam. En toen heb ik verteld dat ik eigenlijk de oudste fluit van Nederland heb gevonden. Een andere traverse fluit die nu in Castricum in Hals van Hilde ligt. Maar toen heeft een leerling tegen mij gezegd: maar dat klopt niet, want eigenlijk de oudste fluit van Nederland is in Dordrecht uit de jaren 1340.
2: Ja. Aha, en toen dacht jij, maar die fluit die moet ik hebben.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: En toen?
1: Nou, en toen heb ik gewoon een e-mail gestuurd naar het museum en ik heb gevraagd: is het eigenlijk mogelijk om het instrument zelf te gaan spelen? En de vraag was, ja, dat kan, maar je moet even weten dat het instrument is zo kwetsbaar en zo oud, je kan niet alle noten uithalen. Dus wat gaan we hiermee doen?
0: Ja.
1: Dus het idee was om samen met andere specialisten, muzikanten, andere opnames te maken van andere instrumenten die ongeveer hetzelfde lijken qua geluid naar het echte.
0: Ja.
1: Een aantal noten van de echte te nemen en samen creëren we gewoon een digitale versie van hoe het instrument eigenlijk klinkt.
2: Ja. Wat leuk.
0: En vervolgens, ja, mocht je erop blazen dan?
1: Ik blaad het zelf niet, want ik was even bezig met de opname. Maar ik heb wel Ita Heijmans uitgenodigd. Zij is een specialist. Ik denk dat het instrument heel goed. En zij heeft het zelf gespeeld.
0: Ja.
2: Ah, en komt er dan binnenkort een plaat uit?
1: Nou, eigenlijk wat er binnenkort zou komen is meer dan een plaat. Het is eigenlijk, wat ik nu bezig ben, is een digitale installatie te geven naar het museum. Waar bezoekers zelf eigenlijk kunnen spelen. Het instrument kunnen spelen.
2: Dus als je naar het museum gaat, dan kan je digitaal die fluit bespelen?
1: Dat klopt.
0: Maar hoe dan? Maar gewoon met toetsen dan? Of,
1: Nou, gewoon met een app.
0: Oh, met een app. Oh ja.
1: Ja.
0: Maar goed, dan moet dus eerst de fluit in de app worden gezet. Ja, ik heb het geluid van de fluit. Misschien is het wel leuk om even te laten horen hoe die eeuwenoude fluit dan klinkt. Want uiteindelijk kwam dit er dan uit.
2: Ja, ik denk gelijk aan 5 december.
0: Ja, er komt in een stoomboot voorbij.
2: Ja.
1: Het is ongelooflijk wat je eigenlijk hoort. 600 jaar oud instrument. Het is gewoon ongelooflijk.
0: Ja, het is ongelooflijk.
2: Ja, zeker. Ja. Maar ja, Sinterklaas is ook al heel oud. Hè? Misschien is het wel de fluit van Sinterklaas, weet jij veel.
1: Ja,
2: dat zou kunnen, toch?
0: Ja, maar goed, jullie hebben nu dit geluid dus vastgelegd. En nu zeg je, ik kan hiermee verder. En dan maken we er dus een digitale versie van. En die kan dan iedereen straks bespelen.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, ja. En wanneer zal dat zijn? Want dan gaan we dan
1: natuurlijk naartoe. Nou, ik hoop binnen een maandje ongeveer tot met 2 maanden.
0: Oké.
2: Nou, dat heb je dan toch vrij snel voor elkaar, want hij heeft lang onder de grond gelegen. Laat je het ons dan even weten, dat vinden we leuk.
1: Zeker weten, dat doe ik.
2: Oh, dat is goed, zeg.
0: Dankjewel voor je verhaal, Itay Wijsman, over die eeuwenoude fluit. Oh ja, deze hebben we ook nog.
2: Oh ja!
0: Ja, ja, ja.
2: Uh-oh.
0: Ik zeg verder niks, maar
2: ik wil best wel weten wat we moeten doen.
0: Een heel ander geluid dan die fluit.

0: You to me are everything van The Real Thing op Radio Rijnmond. Ja, dat geluid ging net weer. En dat betekent dat dan de bedoeling is dat je meteen reageert, appje stuurt met de frequentie van Rijnmond. Want dat is de bedoeling natuurlijk van die noodradio. Hè.
1: Wat was het nou? 94.
0: Wie hoor ik hier fluisteren?
1: Ja, 94 punt.
0: Is dit Annemieke? Annemieke?
1: 93.4.
0: Ja, dat was gelukkig.
1: Door het regenen vergeet je het.
0: Ja, nou. Ja,
2: maar je had het ook al geappt, hè, Annemiek, dus dat is goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, meid, ja, dat was even spannend, zeg.
1: Dat was zeker even spannend.
2: Je had volgens mij helemaal niet verwacht dat ik ging bellen.
0: Nee, joh.
2: Nee, ik hoor het, maar dat geeft niet, Annemieke.
0: Maar ja, dat heb je me als in zo'n noodsituatie natuurlijk ook, hè, dat het dan heel spannend is. Dus ja. Ik kan beter van tevoren al even goed die frequentie noteren. 93.4 FM. Dan weet je zeker dat je de goede informatie krijgt. Zeg, Annemieke, waar bel je vandaan? Hoe heet je verder eigenlijk? Ik heb helemaal geen idee.
1: Ik woon in Vlaardingen.
0: Ja.
1: Waar ben ik vandaan?
2: Je bent gewoon helemaal geschrokken.
0: En wie zit er bij je?
1: Mijn man, die zit er bij me.
0: Ja, en die had de juiste frequentie te pakken,
1: hè? Ja, ja.
0: Nou ja, goed. Helemaal gelukt, Annemieke. Jullie krijgen van ons die noodradio.
1: Nou, dat vind ik hartstikke fijn, want die hadden we nog niet.
2: Nou, kijk, komt dat even goed uit?
1: Water, de hele mikmak, die is in huis.
0: Goed zo.
2: Oh, kijk eens
1: nog
2: aan.
1: Geen noodradio.
2: Nou, hier.
0: En op welke frequentie zet je hem dan?
1: 93.4 FM.
0: Jongens, nog één keer.
1: Ja, nou komt hij eruit.
2: Ja,
1: dat was
2: één
1: net
2: keer.
1: Echt te schrikken.
2: Ja, geeft niks.
0: Dan gaan de mieken. Zometeen
1: dankjewel.
0: De hoofdpunten van het nieuws. En natuurlijk het weerbericht van Ed Aldus.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbrood.nl. Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
10: voordeeluitjes.nl.
11: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: Het is nu 6:02. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond en hier zijn de belangrijkste files.
2: Ja, het is druk op de weg, komt door ongelukken en natuurlijk ook door de regen. Ik heb de files met de meeste vertraging. voor je uitgepikt. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet, 17 kilometer en half uur. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade, 17 kilometer. 1 uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kun je via Wassenaar de A44. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen, 14 kilometer en half uur. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord, 9 kilometer en kwartier. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Tiel-West, 10 kilometer, 20 minuten door een stilstaande vrachtwagen. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hendrik Ido Ambacht, 21 kilometer, 1 uur vertraging door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk, 22 kilometer en half uur. En als laatste de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De kerk, 4 kilometer, 1 kwartier.
0: En dit zijn dan alleen nog de grootste vertragingen. Ja. In totaal 40 filemeldingen momenteel in de provincie Zuid-Holland. Je kan bijna zeggen dat het overal vast staat. Zo erg is het nog net niet, maar het scheelt niet veel.
2: Ja.
0: Dan gaan we naar de hoofdpunten, naar de hoofdpunten van het weerbericht. Met Weerman met Altes. Het is goedemiddag.
13: Het is gewoon een puinhoop, jongens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
13: Op de wegen.
0: Adequate samenvatting weer, dit. Ja.
13: Toch?
0: En dat komt ook door de regen natuurlijk, Ed.
13: Ja, het is altijd een schuldige aan te wijzen. Maar ja, het regent af en toe flink door op dit moment. Ja.
2: Zo, dat kun je wel zeggen.
13: Ja, het regengebied kwam wel net wat later. Maar goed, dan zie je toch dat hij de echte zendingen hebt en die druppels lekker los wil laten. En dat gebeurt op dit moment. In de hele regio is het kletsnat. En ja, je komt dan als een verzopen kat naar binnen als je in ieder geval geen paraplu bij je hebt. Ik zag zojuist in Oudorp 7 mm. Dat valt eigenlijk nog wel mee, want net ten noorden van onze regio, daar kwam het regengebied veel eerder namelijk binnen. En daar is al tot 15 millimeter gevallen, zag ik. En het blijft toch wel eventjes lekker doorregenen. Soms kan er wel eens een verscholen bui tussen zitten. Dus dan regent het even wat lekker, wat harder door, zeg maar.
0: Je zegt steeds lekker, lekker.
2: Ja,
13: maar dat moet ook. Want we hebben maanden lopen bidden om regen.
2: Dat is
13: dit is voor de natuur natuurlijk een zegen.
0: Ja, dat
13: moeten we niet vergeten. Ja, wat ik nog wou zeggen, Rijntjan. Het was vandaag in onze regio maar 19 graden. Maar in Limburg, daar heeft heel lang de zon geschenen. Nog 26 graden.
2: Wow.
13: Ja.
0: Ja, ja.
13: Maar goed, later vanavond trekt die regen pas weg. En dan vannacht vrijwel droog. De temperatuur zakt landinwaarts naar een graad of 12. Ja, en morgen overdag, dan krijgen we te maken met een dag met slechts af en toe zon. De bewolking heeft echt de overhand. En er gaan verschillende buien vallen verspreid over de regio. Er kan een klap onweer bij voorkomen. Windstoten ook. Ja, Jet. En de wind die waait lekker door aan de kust. Krachtig. Een windkracht 6. En die zal dan later in de middag wat in kracht gaan afnemen. Dus het is nog even wisselvallig.
0: Ja, nog even wisselvallig. Wanneer wordt beter?
13: Donderdag is een dag die er veel beter uitziet. Met af en toe zon blijft het vrijwel droog. Wordt het zo'n 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, Ed Alders. En dan nu de hoofdpunten van het nieuws. Saris.
14: Als het aan Leefbaar Rotterdam ligt, stopt het kabinet voorlopig met statiegeld op kleine drankverpakkingen. Het systeem dat de straten juist schoner moest maken, schiet zijn doel voorbij, vindt de partij. En samen met Ja 21 in Amsterdam en Utrecht en Hart voor Den Haag stuurt de partij een brandbrief aan het kabinet. Los de problemen op met rommel op straat, beschadigde afvalbakken en alle overlast. Of stop met de uitbreiding van het statiegeldsysteem. De burgemeester van Sliedrecht heeft een flat aan de Haviksstraat voor 3 maanden gesloten. Er vond illegale prostitutie plaats. Dat kwam al eind juli aan het licht toen de gemeente er een controle hield. Burgemeester Jan de Vries sluit nu de woning in de 10 hoogflats om, zoals hij schrijft, illegaal gebruik van het pand te voorkomen en een einde te maken aan de overlast voor de buurtbewoners. En dichter Kees Budding krijgt een standbeeld in zijn geboorteplaats Dordrecht. Het eerbetoon voor de in 1918 geboren Dordtse nonsensdichter moet komen op de Leuvenbrug. Kunstenares Natasja Benink gaat hem maken. Het ontwerp bestaat uit een beeld van de dichter en van de blauwbilgorgel.
2: Ja.
0: Oh ja.
14: Het fantasiewezen waarna het bekendste gedicht van Budding is vernoemd. He, ik ben de blauwbilgorgel, mijn vader was een porgel, mijn moeder was een porulan. Ja. Daar komen vreemde kinderen van. Rabban, rabban, rabban. Nu moet er alleen nog geld worden gevonden om het beeld te kunnen maken.
0: Dankjewel, Aris, voor dit cultuuronderwijs.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Daryl Hall en John Oates. Hier is Maneater.
15: Radio met een grote R.

0: Daryl Hall en John Oates op Radio Rijnmond. En Man Eater, het is alweer 12 minuten over 5:30.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, we hebben het heel veel over voetbal. Ook vandaag al natuurlijk in verband met die belangrijke wedstrijd van morgenavond. Feyenoord reist af naar Barcelona voor de start van de Champions League. En we weten dat Hart Moussa er in ieder geval bij is. En dat Dennis en Dennis inmiddels in Barcelona zijn. De supporters zijn er nog lang niet allemaal. Er staan een aantal bussen op het punt van vertrek. Of, Carly Klein, rijden jullie al?
2: Wij rijden al.
0: Ja. Wanneer zijn jullie vertrokken?
2: Wij zijn om 4:00 vanmiddag vertrokken vanaf het stadion.
0: En waar ben je nu?
2: Goede vraag. Volgens mij Antwerpen.
0: Antwerpen. Ja, je hebt wel even je ogen dicht gehad, begrijp ik.
2: Nog niet, nee, maar dat gaan we wel proberen vannacht.
0: Ja, want het wordt echt een nachtrit, hè?
2: Ja, klopt. We zijn om 4:00 vertrokken en verwachten rond een uurtje of 10 morgenochtend aan te komen.
0: Ja, jij bent van de Feyenoord Supportersvereniging. Hoeveel mensen gaan er per bus daar naartoe?
2: Nou, we hebben 1 bus, helaas. In eerste instantie zouden we met 3 bussen vertrekken.
0: Ja.
2: Maar dat is toch 1 bus geworden. Ik begrijp wel vanwege de lange trip dat mensen toch liever het vliegtuig instappen.
0: Ja.
2: Alleen zit nog een beetje in een soort hoogseizoen, na hoogseizoen van de vakanties. Dus mensen zijn toch maar gaan vliegen, denk ik. Maar toch een busje vol.
0: Ja.
3: En als het maar een gezellige bus vol is, dat is het belangrijkste.
2: Precies.
0: En wat is het gevoel in de bus, volgens jou?
2: Ja, voor nu nog hartstikke goed. Ja. Alleen, ik moet wel zeggen dat het gevoel beter had geweest als het morgen ook zonnig was. Maar dat valt toch vies tegen.
3: Nee. Carly, de zon zit in je hartje, hè? Dat weet je
2: ja,
3: toch?
2: Ja, dat is waar. Maar ze zeggen dat in Spanje altijd de zon schijnt. Maar volgens mij valt het morgen tegen.
3: Ja, je kan hem ook niet altijd aan je zijde hebben. En ik heb het geleerd van een supporter van Cabo Verde. Die zei, we hebben 1% kans, maar 99% hoop. En dat is al nog veel meer. Dus hou dat vast. Ja, toch?
2: Zo is het. Dat is waar. En misschien zijn die Spanjaarden dat helemaal niet gewend, joh. En spelen we ze morgen van de mat.
3: Ja, misschien.
0: Eén bus, Carly, maar er gaan natuurlijk veel meer Feyenoorders. Enig idee hoeveel Rotterdammers er morgen in Barcelona rondlopen?
2: Ja, het is altijd lastig. We hebben als Feyenoord zijn volgens mij 3000 kaarten gekregen. Ik denk dat je sowieso kan zeggen dat er nog 1000 man sowieso extra zijn. En alles wat er nog boven komt, dat verbaast me ook niks.
0: Ja.
3: Nee.
0: En hoe gaaf is deze wedstrijd voor jullie? Want je zit dan toch maar in Camp Nou, hè?
2: Nou, dat is het hele verhaal inderdaad. Kijk, we mogen blij zijn dat we al een aantal jaren op rij Europees voetbal spelen. Maar Camp Nou is natuurlijk wel een hele bijzondere.
0: Ja. En niemand rekent op een overwinning? Of misschien zelfs een gelijkspel? Hoe zit het bij jullie?
2: Ook een lastige. Ik heb een beetje eens bijgeloofd vanochtend een potje FIFA gespeeld. En die heb ik gewonnen als Feyenoord zijnde tegen Barcelona.
3: Laat
2: het een voorbode zijn. Dan wordt het 1-3.
0: Ja, precies.
3: Wij zetten alle ballen in op jou, Carly.
2: Ik hoop het.
0: Goed. We gaan je morgen gewoon weer bellen. Even kijken hoe de stemming dan is en hoe het weer is in Barcelona. En ik wens jullie allemaal een hele goede reis.
2: Dank jullie wel. Goede uitzending.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.
0: Morgen. Barcelona tegen Feyenoord. 7:15. Onze voetbaluitzending begint om 6:00.

0: Sven Seliers is de naam van dit nieuwe Nederlandse talent. En Someone New is de titel van zijn nieuwe prima single. 11:56, je luistert naar Radio Rijnmond. We blijven nog even bezig over die wedstrijd van morgenavond tussen Barcelona en Feyenoord. Ze stonden in 1974 voor het laatst tegenover elkaar. Wim Rijsbergen was toen een van de verdedigers bij Feyenoord. 52 jaar geleden in Camp Nou. Tegenover dat Barcelona met onder andere Johan Cruijff en Johan Neeskens in de gelederen. Feyenoord verloor die avond met 3-0. Ja, en morgen dus opnieuw die wedstrijd. Hoe anders is het voetbal van toen? Wat staat de ploeg van Van Bronckhorst nu te wachten? Daarover spreken we met Wim Rijsbergen over die wedstrijd van lang, lang geleden. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het is heel lang geleden.
2: Ja.
0: Wat weet je nog van toen?
1: Nou, ten eerste, het was natuurlijk een prachtig stadion. Het is nu verbouwd, dus het is weer anders geworden. Maar imponerend stadion. Hadden natuurlijk een geweldige ploeg. Neeskens was net gekomen, volgens mij. Cruijff zat er al een tijdje. Wiegels als trainer. Wij hadden een paar... We hadden een paar goede jaren gehad. Ten eerste het Feyenoord in 71 en 74 werden we kampioen. Mm-hmm. En daarna ging natuurlijk dan die Champions League in spelen. Wat tenminste vroeger de Europa Cup was, Europa Cup 1. Ja. Maar wij konden natuurlijk niet gewoon bolwerken. Het was gewoon een geweldig elftal. En,
0: de jonge Wim Rijsbergen stond toen tegenover Johan Cruijff.
1: Ja, nou, die hebben we niet gescoord. Gelukkig maar.
0: Ja. Hoe pak je dat als verdediger aan? Hè? Als je zo'n watervlugge aanvaller tegenover je hebt. Hoe pak je hem dan aan?
1: Nou, de eerste minuut even vertellen dat als hij in de buurt komt... dat het dan niet goed met hem gaat aflopen.
0: Echt waar? Ging dat zo toen?
1: Nou, Johan, op de training met Nederlands Elftal speelden wij vaak tegen elkaar... En voor de WK waren we natuurlijk een week of zes bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus hij was toch wel een beetje bang van me. In de zin van, als ik er dichtbij kom, dan pakt hij me. Maar Cruijff was gewoon fenomenaal. En hij is ook bijna nooit geblesseerd geweest. Omdat hij dus eigenlijk altijd wel tackles kon ontlopen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft natuurlijk, en dat is natuurlijk, het was ook de kracht van Johan... dat hij dus heel vaak, als het een beetje te veel was met de centrale verdedigers... dan liep hij gewoon naar het middenveld. En dan had hij natuurlijk, alle ruimte. Of tenminste, dat leek dan zo. Maar in de 16 meter... Kijk, ik heb toevallig nog met iemand gesproken... en die zei van, nou, Cruijff had een paar fenomenale ballen naar Rexjas. En, ja. die heeft er 3 keer gescoord.
0: De voorzetten kwamen allemaal van Cruijff, inderdaad. Ja. Ja,
1: ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Ja, dus wat dat betreft... Is die bijna niet af te stoppen. En daarom is het ook gewoon een van de beste van de wereld geweest.
0: Ja, en het Barcelona van nu heeft ook van die watervlugge aanvallers. Dus wat zou jouw tip zijn voor de verdediging van Feyenoord?
1: Nou, ik had verleden week een golftoernooi met de business jongens van Feyenoord.
0: Ja.
1: En die zijn dan niet zo tevreden over de verdediging. En nou goed, dat zijn geen trainers natuurlijk. Maar het zijn wel allemaal Feyenoord-fans. En ja, het enige wat je kan zeggen, maar dat is dan allemaal van die trainerstaal... Dat je kort bij elkaar moet blijven. Maar ja, ik heb even naar de ranglijst gekeken. Barcelona heeft er 5 gespeeld, 15 punten.
0: Ja.
1: Dus, En thuis, met een, nou ja, misschien nog niet eens een volle bak... maar normaal gesproken zit het daar altijd vol. En dat is toch wel imponerend, hoor. Dat is nog iets groter dan de Kuip.
0: Ja, imponerend is
1: het... Het is 2 keer zo groot volgens mij.
2: Ja, dus imponerend moet eigenlijk intimiderend zijn, denk ik.
1: Nou, het is imponerend als je er kijkt en er is geen publiek. Als je een dag van tevoren daar even mag trainen... en dan kijk je zo in een leeg stadion, denk je... God, wat dat is wel een prachtig stadion.
0: Ja.
1: En als het dan vol zit, ja, dan is het intimiderend.
2: Ja.
1: Maar dat is ook wel zo, als het bij ons, bij Feyenoord... van het trappetje naar boven gaat en je komt dan en je klep gaat open... dan is de tegenstander toch ook wel altijd een beetje van onder de indruk.
2: Ja.
0: Zo werkt het. Ja, en,
1: zo werkt het, ja. Ja.
0: Ja. Ja, maar hoor ik jou nou zeggen dat Feyenoord zo goed als kansloos is?
1: Ja, qua kwaliteit... Ja, dit is, ik heb het al een keer gezegd, David en Goliath, het is echt... ja, dit is, ik hoop dat ze dus een kleine nederlaag daar gaan halen. En thuis moeten ze gewoon die vier wedstrijden gewoon winnen.
0: Ja,
2: gewoon.
1: En dan zouden ze het heel goed doen. En dan hebben ze ook nog behoorlijk toppunten verzameld. Als dat zo is, om gewoon misschien door te gaan.
0: Ja.
1: Want dat verdienen ze wel. Maar dat wordt al lastig genoeg.
0: Hoe ga jij morgen die wedstrijd kijken, Wim? Zit je thuis voor de buis met een bonzend hart of valt dat mee?
1: Nou, nee, want ik heb morgen nog een golfdag met de KNVB.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Misschien dat... Ja.
2: Moet ook gebeuren.
1: In Rijswijk. En daar zitten wel een paar Feyenoorders bij natuurlijk. Dus ik ga misschien daar wel kijken of ik ga iets eerder naar huis. Want hij vindt nog vroeg, 6:45.
0: 6:45.
1: Ja. En ik zal gaan duimen voor ze.
0: Goed
2: nou,
0: zo.
2: Dat zal vast helpen.
0: Dat,
2: ja. Zullen we het doorgeven?
0: Wim Rijsbergen, dankjewel voor je verhaal. En prettige wedstrijd.
2: En golf zeg.
0: Doei.
2: Hoi.
1: Ik hoop dat het droog is.
2: Maar ja, ik ook.
1: Voor het golven wel, maar voor het voetballen niet.
2: Doei.
1: Bye. Bye bye.

0: Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SF.

0: Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
1: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: 1 minuut over 6, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond, nu Aris van Meteren met het nieuws.
13: Een aanrijding met twee auto's in de Noordtunnel heeft voor een flinke vertraging gezorgd op de A15 richting Rotterdam. Twee van de drie rijstroken in de tunnel bij Alblasserdam zijn dicht en dat leidt tot een stremming van een uur. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Als gevolg van de botsing is veel glas en olie op het asfalt beland. Dat moet eerst worden schoongemaakt voor de Noordtunnel bij Alblasserdam weer kan worden vrijgegeven. De gemeente Rotterdam wil vanaf volgend jaar in de hele stad betaald parkeren invoeren. Dus ook in Hillegersberg, Prins Alexander en Overschie. Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat vallen nog buiten het plan. Zo staat in een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens de gemeente Rotterdam is er steeds minder ruimte in de stad. Het stadsbestuur kiest dan liever voor woningen en groen dan voor parkeerplekken. Het betaald parkeren wordt in stapjes uitgerold, zo staat in het voorstel. En het geld dat wordt opgehaald steekt de gemeente in meer groen, meer veiligheid en meer huizen. Leefbaar Rotterdam is woest. Autobezitters zijn geen pinautomaat, vindt de partij. Leefbaar laat op X weten acties voor te bereiden. De politie in Brabant heeft een Rotterdammer van 24 opgepakt voor een babbeltruc in Netterleur. Iemand in politieuniform had gisteravond aangebeld bij een vrouw van 88. De man wist haar ervan te overtuigen om haar kostbare spullen aan hem mee te geven. De nepagent was nog niet weg of de vrouw bedacht zich en sloeg alarm. De politie kon niet lang daarna de auto achterhalen waarmee de nepagent was weggereden. Daarin zaten de Rotterdammer en een minderjarige jongen uit Ossendrecht. Verder vonden agenten in de wagen nog kostbare spullen. De politie onderzoekt nog waar die allemaal vandaan komen. Het gebouw van de Tweede Kamer is beklad door pro-Palestina-demonstranten. Op het glas en de deuren van de ingang is in rode letters onder meer boycott Israël gespoten. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Na de bekladding zijn er agenten en marechaussées voor de ingang gezet om te voorkomen dat demonstranten het gebouw zouden kunnen binnengaan. Eerder op de middag liet de Kamervoorzitter tijdens het vragenuurtje de publieke tribune nog ontruimen omdat pro-Palestijnse betogers de vergadering verstoorden. Het is niet toegestaan om in het Kamergebouw te demonstreren. Het weer bewolkt. Van tijd tot tijd kan het ook flink regenen. 16 graden is het tijdens een bui. Later vannacht verdwijnt de neerslag weer. Dan koelt het uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen is wisselvallig. We zien af en toe de zon. Maar er zijn ook gure buien met onweer en windvlagen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: En de toestand op de weg is behoorlijk druk. Je hoorde het net al in het nieuws. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet 17 kilometer, een half uur. A4 Amsterdam richting Den Haag.

0: Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen, 11 kilometer, ruim een uur. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk, 7 kilometer, ruim een uur door een ongeluk. De oprit is dicht, twee rijstroken zijn daar ook dicht. Je kunt omrijden via Wasnaarden naar de A44. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen, 6 kilometer en kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer, een half uur. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar staat 17 kilometer, ruim een uur, door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer, 20 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer, 20 minuten.
1: Wat een files, wat een drukte. Tijd voor een vrolijke plaat. Weet je wat, ik pak de koekster even bij.
0: Laten we dat doen.
1: Kan iedereen weer een beetje vrolijk.
0: Goed idee.
1: Hop, hop.
2: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
14: Met Rijntjan Potsen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Cook. Uit Brighton komen ze. En weet je hoe ze aan de naam Cooks zijn gekomen?
1: Nee.
0: Dat is een nummer van David Bowie, dat heet Cooks. Uit het album Hunky Dory. En dat vonden ze wel een leuke naam voor het bandje.
1: Ik vind het een heel leuk bandje.
0: Leuk bandje, leuke muziek. Mr. Maker was een van hun hits. Aan het begin van alweer een uur afslag. Rijnmond, goedenavond. Leuk dat je luistert. We zijn er tot 7 uur. Straks kun je meedoen door een plaatje te kiezen via afslag 1, afslag 2. Voordat we dat gaan doen, natuurlijk eerst even terugkijken op alles wat we al besproken hebben in deze uitzending. Het was weer veel.
1: Ja, leuk.
0: En het ging veel over.
1: Ja, Feyenoord. En dan ja, toch ook weer met die... Wat is dat, een vrolijke vogel, die Wim Rijsbergen.
0: We hebben gebeld met oud-Feyenoorder Wim Rijsbergen. Die speelde zelf in 1974 die wedstrijd in Barcelona tegen Barcelona. En Wim Rijsbergen, die moest uiteindelijk Johan Cruijff uitschakelen.
1: Ja.
0: Dat was nog niet makkelijk.
1: Nee, gek is dat.
0: En hij voorziet ook geen makkelijke wedstrijd voor Feyenoord natuurlijk morgen, logisch. Sterker nog, hij zou al tevreden zijn met een kleine nederlaag.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Oh, wacht even. Moet ik even Wim laten horen? Hij heeft ook inderdaad goedemiddag laten zeggen. Maar het gaat erom dat hij ook vond dat Feyenoord met een kleine nederlaag al genoegen zou moeten nemen.
2: Ja. Qua kwaliteit, ja, dit is, ik heb het al een keer gezegd, David en Goliath, het is echt, ja, ik hoop dat ze dus een kleine nederlaag daar gaan halen. En thuis moeten ze gewoon die vier wedstrijden gewoon winnen.
0: Ja,
1: gewoon.
2: En dan zouden ze het heel goed doen en dan hebben ze ook nog behoorlijk wat punten verzameld, als dat zo is, om gewoon misschien door te gaan.
0: Ja.
2: Want dat verdienen ze wel. Maar dat wordt al lastig genoeg.
0: Dat wordt lastig genoeg, zei hij er nog even bij. Want ja, het is natuurlijk wel Champions League. Dus het zijn alleen maar topploegen die tegenover je staan. Maar goed, morgen is wel heel speciaal. En morgen dan is natuurlijk onze voetbaluitzending. Om 6 uur dan begint de sportuitzending. Maar daarvoor tussen 4 en 6 gaan we natuurlijk ook al vooruitblikken op Barcelona tegen Feyenoord. Wat een dag gaat dat morgen worden. Wat is hier verder nog bijgebleven?
1: Nou ja, ik vond het toch wel geestig dat geluid uit die fluit van die al eeuwen oud is. Hoe dat klinkt. Heb je dat geluid?
0: Ja, kijk, het gaat om een blokfluit uit Dordrecht.
1: Die heeft eeuwenlang onder de grond gelegen. Die hebben ze in 1940 opgegraven. En nou hebben ze met allerlei technieken geprobeerd om daar weer het geluid uit te toveren. Hoe dat ooit heeft moeten klinken.
0: Ja, ze hebben dus toch mogen blazen op die fluit. En dat geluid geregistreerd.
1: Ja.
0: En dat klinkt dus zo.
1: Ja.
0: Het is net alsof de Wereldhavendagen weer begonnen zijn. Maar het is dus een blokfluit uit Dordrecht dit.
1: Ja.
0: En met dit geluid gaan ze dus met AI aan de slag. En uiteindelijk moet het dan tot een soort bespeelbare fluit leiden. Over een maand moet dat klaar zijn. Dan kunnen we allemaal erop spelen. Dat
1: nou,
0: is het idee.
1: Ik digitaal. Kan niet wachten.
0: Het is echt ongelooflijk. Dat wat betreft het nieuws van vandaag. We gaan ons bezighouden met de eerste afslag na deze van de Four Tops.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit
3: is afslag Rijnmond.

0: Four Tops. Don't Walk Away. Blijf bij ons, want we hebben nog veel te doen. We moeten met z'n allen een plaat gaan kiezen uit afslag 1, afslag 2. En de eerste afslag die ik aan je voor ga leggen, dat is heel simpel. Dat is Rock With You. Maar welke Rock With You?
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2.

wij zijn benieuwd aan welke Rock With You jij de voorkeur geeft. Is het de versie van In A Circle, Rock With You, lekker vrolijk, afslag 1? Of is het Michael Jackson, wat melancholieker zou je kunnen zeggen, afslag 2? Allebei Rock With You, maar twee hele verschillende nummers. Afslag 1 is In A Circle, afslag 2 Michael Jackson.

0: met Bruno Mars. Daar is hij weer, daar is hij weer.
1: Altijd welkom, toch?
0: Altijd goed, ja. Stil heet het nummer. Een bescheid hit momenteel in Nederland. 6:08 en er wordt druk gestemd. Gaat nek aan nek.
2: Of nemen we afslag 2?

0: Rock With You van Inner Circle is afslag 1. Rock With You, Michael Jackson, met een heel ander nummer, dat is afslag 2. Eén van beide gaan we zo meteen draaien. En tot nu toe gaat het stemmen behoorlijk gelijk op. Dus ik ben heel benieuwd wat uiteindelijk de doorslag gaat geven.
1: Ook.
0: Je kunt het laten weten met de Rijnmond App. Afslag 1, Inner Circle. Afslag 2, Michael Jackson.

0: Lady Gaga. Alejandro. Het is al 7:04 en het gaat zo erg gelijk op dat ik nog steeds niet weet wie er nou gewonnen heeft. Maar jij hebt het bijgehouden.
1: Ik heb het keurig bijgehouden. Je mag het allemaal natellen, maar het was de hele tijd wel nek aan nek. Als jij je naam hoort en je hebt meegestemd, dan heb je geluk. Want dan heb jij net even bij dat afslagje gezeten waar net iets meer stemmen op zaten. Dus Caroline, Anja, Els, Danny, René, Jolanda, Hinke, Ruud, Leonie, Corrie, Jeanette, Teus, Ronald, Tony en Gerrit. Jullie kozen allemaal voor afslag 1.
2: We nemen afslag 1. Yeah!

0: Afslag 1. Rock with you. Zometeen de lekker lange laatste. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Weer en veel verkeer.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
9: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen. We gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: 6:01, dit is Radio Rijnmond. Met nog steeds een drukke avondspits.
12: Ja, het is behoorlijk druk inderdaad. Ik heb de files met de meeste vertraging er voor jou uitgepikt. De A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade, 15 kilometer. Bijna een uur vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden, 15 kilometer, 25 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en de Noordtunnel, 20 kilometer. Ruim een uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 8 kilometer, een kwartier.
0: Het blijft nog regenen vanavond. Pas later op de avond trekt die regen weg. Vannacht is het vrijwel droog. Het koelt landinwaarts af naar een graad of 12. Morgen slechts af en toe zon. Ook enkele buien met kans op onweer en windstoot. Het wordt 18 graden in de middag. En donderdag wordt het weer wat beter. Maar het blijft de rest van de week wel wisselvallig. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
13: Ondanks de staking in het OV morgen verwacht de ANWB een gemiddelde ochtendspits. Mensen zijn ruim van tevoren gewaarschuwd dat de bonden morgen staken om bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. De ANWB zegt dat bij eerdere OV-stakingen mensen vaker de auto pakten, maar dat de spits toch niet zo zwaar werd als gedacht. Wat nog wel roet in het eten kan gooien zijn de verwachte buien tijdens de spits. En wat ook verschilt met eerdere stakingen zijn de vele werkzaamheden in de regio. Groot verdriet bij ezelopvang het Ezelpaleis in Baarle-Nassau. Daar is een 2 weken oud ezelveulentje gestolen en doodgeschoten. Pleuntje verdween gisteravond. Onverlaten hadden haar weggehaald bij haar moeder. Er is alarm geslagen. Er kwam een grote zoekactie met allerlei vrijwilligers. Een pleuntje is teruggevonden in een wei verderop met een schotwond in haar kop. Medewerkers van de ezelopvang zijn er kapot van. Het veulentje was zo schattig en lief, schrijven ze op Instagram. De ezelopvang in Baarle-Nassau is voorlopig dicht. Als je in de supermarkt een komkommer koopt, is hij eigenlijk altijd kaarsrecht. Maar ja, zo groeien ze vaak niet. En daardoor belanden kromme komkommers meer dan eens gewoon in de prullenbak. En dat is zonde, vindt de kromste supermarkt. Dat is een pop-up supermarkt op Utrecht Centraal. Die is er ter gelegenheid van de Verspillingsvrije Week tot 13 september... De moeite waard, te meer omdat volgens NRC de kromme komkommers daar in de kromste supermarkt afkomstig zijn van het grootste biologisch dynamisch glastuinbouwbedrijf van ons land. En dat zit in Brielle.
12: Ja, ik ben diep onder de indruk. Ja. Ik kan niet anders zeggen.
13: Kromme komkommers.
12: Maar als het goed smaakt, wat maakt het dan uit dat het krom is?
13: Er passen er meer in een doos als je ze allemaal recht hebt.
0: Oh ja, kijk, dat is het.
12: Ja.
0: Maar dan, bij bananen denken ze daar niet aan.
12: Nee.
13: Sorry, dat is tegenvallen. We zijn verdacht recht. Afslag Rijnmond.
0: Texas, hier is In a Smile.
5: Radio met een grote R.

0: Ze noemen zich Texas, maar ze komen uit Schotland. Inner Smile was een grote hit in 2001. En nu gaan we ons bezighouden met het slot van de show. Want je weet hoe het werkt. Afslag Rijnmond eindigt altijd vlak voor zeven met de grote finale. Oftewel...
1: de lekker lange laatste.
0: Je wordt er steeds beter in.
1: Ik doe mijn best.
0: En vandaag hebben we natuurlijk weer een mooie keuze. Tussen twee lekker lange platen. En we gaan eindigen of in Amerika of in België.
1: Oh. Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, zeg het maar, jongens. Moeilijk weer, hè, dit. James Brown is afslag 1, Living in America. Maar ook zo goed, het goede doel, België, is afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. Afslag 1, James Brown, America. Afslag 2, het goede doel, België.

0: 1981. Een van zijn vele, vele hits. Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me. En daarvoor hoorde je Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is al 7:15 geweest. We moeten echt onze beslissing nu gaan nemen over de lekker lange laatste. Nog een paar minuten om je keuze bekend te maken.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Afslag 1 leidt naar Amerika. Afslag 2 leidt naar België. Welke wil jij het liefst horen? Living in America, James Brown, afslag 1. Of België van het goede doel, afslag 2. Over een paar minuten weten we het resultaat. Maar eerst nog eventjes deze van Bluff. Hier is Dichterbij dan ooit.

0: Dichterbij dan ooit als één na laatste in deze aflevering van Afslag Rijnmond. En wat ook dichterbij dan ooit is, is de lekker lange laatste. Wordt het James Brown? Wordt het Amerika? Afslag 1. Wordt het goede doel? Afslag 2. België.
1: Henke, Arita, Agnes, Caroline, Astrid, Nora, Hans, Danny, René, Phil, Tony, Guido, Vince, Jos, John, Elsbeth, Anja en Sylvia. Van harte gefeliciteerd. We gaan met z'n allen in de file richting België.
0: Het wordt dus afslag 2. Hier is het goede doel. Ja.

0: laatste.
1: Het grote doel. En wist jij dat er ook een Engelstalige versie van dit nummer is?
2: Nee.
1: Ik was opzoeken op YouTube.
2: Oké.
1: En dan heet het niet België, maar heet het Luxemburg.
2: Nee joh.
1: Luxemburg. Echt heel slecht.
2: En wie heeft dit dan gemaakt?
1: Het goede doel.
2: Echt?
1: Ja. Zo grappig. Maar dit is natuurlijk een geweldig nummer. Lekker lang ook. België van het goede doel tot slot van Afslag Rijnmond. Dat was hem alweer voor vandaag. We kijken uit naar de dag van morgen. De dag van de wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. Morgen is Afslag Rijnmond een uurtje korter. Tussen 4 en 6 zijn we. Ja, logisch, de sportjongens willen eerder beginnen. Maar ook tussen 4 en 6 gaan we natuurlijk al veel aandacht besteden aan die wedstrijd. Graag tot dan. Tot morgen. Fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De ANWB rekent morgen op een gemiddelde ochtendspits, ondanks de staking in het OV. Volgens de belangenorganisatie zijn mensen ruim van tevoren gewaarschuwd dat de bonden morgen staken tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. De ANWB wijst erop dat bij eerdere OV-stakingen mensen weliswaar vaker de auto pakten, maar dat de spits toen niet zo zwaar werd als gedacht. Wat nog wel roet in het eten kan gooien zijn de verwachte buien. En wat ook verschilt met eerdere stakingen zijn de vele werkzaamheden in de regio. Als het aan Leefbaar Rotterdam ligt, legt het kabinet plannen stil om het statiegeld uit te breiden. Het systeem dat de straten schoner moet maken schiet zijn doel voorbij, vindt de partij. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot 3 liter. Ook gaat statiegeld gelden voor flessen waarin zuivel heeft gezeten. Samen met Jaar 21 in Amsterdam en Utrecht en Hart voor Den Haag heeft Leefbaar Rotterdam een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Los eerst de problemen op met rommel op straat, beschadigde afvalbakken en alle overlast, voordat het statiegeldsysteem verder wordt uitgebreid, zo vinden de partijen. De burgemeester van Sliedrecht heeft een flat aan de Havikstraat voor 3 maanden gesloten. Er vond illegale prostitutie plaats. Dat kwam eind juli al aan het licht, toen de gemeente er een controle hield. Burgemeester Jan de Vries sluit de woning in de 10-hoogflats nu om, zoals hij schrijft, illegaal gebruik van het pand te voorkomen en een eind te maken aan de overlast voor de buurtbewoners. Een aanrijding met 2 auto's in de Noordtunnel zorgt nog altijd voor een flinke vertraging op de A15 richting Rotterdam. 2 van de 3 rijstroken in de tunnel bij Amsterdam zijn nog steeds dicht. En dat leidt tot een stremming van een uur. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Als gevolg van de botsing is er veel glas en olie op het asfalt beland. En dat moet allemaal eerst worden schoongemaakt voor de Noordtunnel bij Amsterdam weer kan worden vrijgegeven. En wanneer dat is, dat kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het weer, eerst nog regen. Later vanavond verdwijnt de neerslag, wordt het overal droog en dan koelt het af naar 12 graden. Morgen is het wisselvallig. Af en toe zien we de zon, maar er vallen ook gure buien met onweer en windvlagen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Problemen dus op de A15, zegt de ANWB. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en de Noordtunnel 18 kilometer. Een uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. In omgekeerde richting, op diezelfde A15 voor de Noordtunnel, maar dan Ridderkerk-Alblasserdam. Daar 3 kilometer een kwartier vertraging vanwege een te hoog voertuig.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R. Oh.

0: way.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio met een grote R.
2: The morning was cold and lonely. City lights all in gray.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl. Wonen.

0: partij. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot 3 liter. En ook gaat statiegeld gelden voor flessen waarin zuivel heeft gezeten. Samen met Ja 21 in Amsterdam en Utrecht en Hart voor Den Haag heeft Leefbaar Rotterdam een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Los eerst de problemen op met de rommel op straat, beschadigde afvalbakken en alle overlast, voordat het statiegeldsysteem verder wordt uitgebreid, zo vinden de partijen. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt naar Groot-Brittannië. De Britse luchtverkeersleiding kampt met technische problemen. Vluchten die wel gaan, lopen vertragingen op. De storing bij de Britse National Air Traffic Service begon vanmiddag. Onder meer op vliegvelden in Londen, Manchester en Edinburgh lopen de wachttijden op of zijn meerdere vluchten geannuleerd. Gedupeerde passagiers kunnen nog niet worden omgeboekt, omdat nog onduidelijk is wanneer de storing is verholpen. In het Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Ze zouden eerder vandaag op klaarlichte dag in een drukke straat iemand hebben neergeschoten. Na een klopjacht konden de 3 worden opgepakt. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. De Spaanse politie gaat uit van een conflict in de criminele sfeer. De ANWB rekent morgen op een gemiddelde ochtendspits, ondanks de staking in het OV. Volgens de belangenorganisatie zijn mensen ruim van tevoren gewaarschuwd dat de bonden morgen staken tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. De ANWB wijst erop dat bij eerdere OV-stakingen mensen wel vaker de auto pakten, maar dat de spits toch niet zo zwaar werd als gedacht. Wat dit keer wel roet in het eten kan gooien zijn de verwachte buien tijdens de ochtendspits. En wat ook verschilt met eerdere stakingen zijn de vele werkzaamheden in de regio. Het weer, eerst nog regen. Later vanavond verdwijnt de neerslag, wordt het overal droog. Dan koelt het af tot 12 graden. Morgen is het weer wisselvallig. Zien we maar af en toe de zon en zijn er vooral veel gure buien met onweer en windvlagen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits, live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk weer non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. Treinen van de NS en de Q-bus blijven in de remise. En ook de bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel en ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper rijden. Over bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden, de Hoekse Waard en op Goeree.

0: De PVV wil een einde maken aan misstanden in de makelaardij. De partij van Geert Wilders werkt aan een wetsvoorstel voor gedragsregels voor makelaars. Extern toezicht ook en boetes bij overtredingen. Ook wil de partij een landelijk makelaarsregister. Volgens de PVV is er onder makelaars nu veel vriendjespolitiek en dat drijft de prijzen op, zegt de partij. Makelaarsverenigingen zijn positief over de wet. Ook verwacht de PVV veel steun in de Tweede Kamer. Vereniging Eigen Huis zei vorige maand dat er sinds februari meer dan 900 klachten over makelaars waren binnengekomen. Arnis Hajmoussa staat morgen in de basis bij Feyenoord in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat de 24-jarige rechtsbuiten nog altijd het verschil kan maken voor Feyenoord. En er gaat daarom een streep onder de transferperikelen van de afgelopen dagen. Hajmoussa wilde voor bijna 40 miljoen euro naar Al-Ittihad. Maar de deal met de Saoediërs ging niet door. Zaterdag liet van Bronckhorst Hajmoussa nog buiten zijn selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Onder meer voor een teambespreking. Reis Nelson is er morgen niet bij. Zijn conditie is nog niet goed genoeg. Excelsior heeft bij NEC een punt behaald. Het werd 2-2. NEC maakte pas in de 92e minuut gelijk. Voor de Kralingen scoorden David Garden en Valentin Sulzbacher. Excelsior is nu de nummer 4 van Nederland. Excelsior-NEC was een inhaalduel. De wedstrijd moest worden verplaatst vanwege Europese verplichtingen van de Nijmegenaren. NEC verloor in de play-offs van de Champions League van het Noorse Bodø Glimt. Het weer is nog regen. Later vanavond verdwijnt de neerslag weer, wordt het overal droog en dan koelt het af naar 12 graden. Morgen is wisselvallig, af en toe zien we de zon, maar er zijn ook gure buien met onweer en windvlagen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
2: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Cool.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio
0: met een grote R.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. Treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper zijn beschikbaar. Over bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden, de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee is nog onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs meedoen aan de staking. De staking in het OV is er één uit de reeks. In de aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenwerkers het werk neer. En de komende dagen staan er nog stakingen op het programma in de afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en bouw. De vakbonden willen niet dat er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. De gemeente Rotterdam wil vanaf volgend jaar in de hele stad betaald parkeren invoeren. Dus ook in Hillegersberg, Prins Alexander en Overschie. Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heiplaat vallen nog buiten het plan. Zo staat in het voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens de gemeente Rotterdam is er steeds minder ruimte in de stad. Het stadsbestuur kiest dan liever voor woningen en groen dan voor parkeerplekken. Het betaald parkeren wordt in stapjes uitgerold, zo staat in het voorstel. En het geld dat wordt opgehaald belooft de gemeente te steken in meer groen, meer veiligheid en meer huizen. Leefbaar Rotterdam is woest. Autobezitters zijn geen pinautomaat, vindt de partij. Leefbaar laat op X weten acties voor te bereiden. In het Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Ze zouden eerder vandaag op klaarlichte dag in een drukke straat iemand hebben neergeschoten. Na een klopjacht konden de drie worden opgepakt. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. De Spaanse politie gaat uit van een conflict in de criminele sfeer. Anis Hasmoussa staat morgen in de basis bij Feyenoord in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat de 24-jarige rechtsbuiten nog altijd het verschil kan maken voor Feyenoord. En er gaat daarom een streep onder de transferperikelen van de afgelopen dagen. Hasmoussa wilde voor bijna 40 miljoen euro naar Al Ittihad, maar de deal met de Saoediërs ging niet door. Zaterdag liet van Bronckhorst Hasmoussa nog buiten zijn selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde, onder meer voor een teambespreking. Reis Nelson is er morgen niet bij. Zijn conditie is nog niet goed genoeg, laat Feyenoord weten. Het weer. Vanavond dan trekken de buien weg. Dan wordt het droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen dan hebben we een wisselend bewolkte dag. Het is guur van tijd tot tijd met veel regen, onweer ook en windstoten. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen door.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Bring in the dancers.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Marie-Claude.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio
1: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.